Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En mensen die niet zitten te wachten op het hete weer kunnen vandaag ook naar de film. Bioscoopketen Pathé heeft vandaag tientallen extra films ingepland voor mensen die graag een filmpje willen pakken bij de airco. Omdat veel scholen vandaag dicht zijn, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms te zien. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
9: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna die verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit

0: Radio NL.
1: Ik weet het nog goed, toen ik haar leerde kennen.

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Radio NL.
1: NL.
2: Als je zegt, wat kan

Oké, gaan we. Maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met aan de

gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. Ik aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
7: Het hele land is rood, wit, blauw.

Terke Wouda. Zeg, wat zullen we eens uitspoken vandaag? Lars van Dijk zei tegen mij, ga maar gewoon zitten. Neem een bak koffie, dat is gelukt. Ligt deels over de mengtafel, maar het is gelukt. En doe maar wat. Gevaarlijke uitspraken natuurlijk. Hè? Doe maar even wat, zegt hij. Prima.

0: Er zijn nu al bellers. Er zijn nu al strijders. Moet je even horen. Maar ze denken dat Lars... Lars die heeft een zware stem deze ochtend.
1: Ja, goedemorgen clubje. Goedemorgen Lars.
0: Clubje, dat bestaat dat nog?
1: Ik ben er weer bij. Ik mocht vandaag uitslapen.
0: Oh.
1: Ik stap net in mijn eigen auto. Dus dit is een wilde. Uitslapen. Maar ja, gisteren is het laat geworden. Lange dag geweest gisteren.
0: Gast, wat een verhaal!
1: Even bijtanken.
0: Wat?
1: Even lekker uitslapen. Nu onderweg weer naar mijn werk zo.
0: Die vertelt zijn hele levensverhaal hier.
1: Ik sta nog stil op de parkeerplaats thuis. Want maar natuurlijk niet onder het rijden mag ik dit allemaal doen. Dus wel veiligheid voorop natuurlijk. En mensen, Nederland is natuurlijk door. Dus we pakken gewoon denk de finale plek.
0: Ja, dat is wel gaaf, hè? Dat is wel gaaf.
1: Laten we een poepje ruiken. En nou, we gaan gewoon een feestje van maken, jongens. Het is ook feest in Assen natuurlijk, Titi. En,
0: 1 minuut!
1: Mensen, hou de glimmende kant boven.
0: Juist.
1: En Rititi.
0: Jan-Willem uit Westerbork. 1 minuut even zijn hele levensverhaal vertellen. Wat hij 's ochtends gaat doen. Nou, ik ga maar even voorzitten. Ik zal even vertellen hoe mijn ochtend is verlopen. Nee joh, kom op man.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet.
5: En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalets en staakcaravans.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
14: Oké, let's go.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Uniek

0: Zie, je vindt Fiederlinks en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemorgen. Een paar minuten over zes is het geworden. Weinig files te melden op dit ogenblik. En de snelheidscontroles die staan ook nog niet gemeld. Wel is er wat te melden op de A4, Noordwekkerhout. Richting Burgerveen, daar zijn ze met de weg bezig. En dat levert wat vertraging op. Op de A12 Lunetten richting Veenendaal ook. En een wegafsluiting in het noorden van het land. Als je rijdt op de A7 Drachten naar Sneek is het afgesloten. Waarschijnlijk door ongeval. Of ze zijn ook met de weg bezig. Nou, voor de rest mooi rustig zo. Ik word ook gebeld. Het is niet te geloven. Misschien moeten we even de lijn open gooien. Zometeen. Gewoon puur even voor de gein, omdat het kan en omdat er verder toch niks is. Ik heb 6 lijnen. Het zijn 6 mensen die bellen nu. Is dat altijd zo met de ochtendshow van Lars? Nou, geinig. Ga zo even wat telefoontjes oppakken, oké?
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stop en go!
1: Nederland natuurlijk gewonnen. We beginnen even met een creatief voetballiedje. En Rutger van Barneveld zijn grote hit.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Het voordeel is dat het liedje nu gedraaid wordt, dat hij nog wel een keer voorbij kan komen. Tussen 8 en 9 en Tekenbouwer draait hem ook nog een keer. Nou, Rutger van Barneveld. En die losers van Roddelpraat, ik werd zo giftig om dat filmpje. Die zitten elke week te roddelen en te zeiken en te zeuren. En die willen grappig zijn online en die willen bewust schuren. Die roepen gekke dingen om maar content te creëren. Ze hebben opgeroepen om Rutger van Barneveld overal waar hij aan het optreden is te bekogelen met bier. Maar waarom zul je dat doen? Waarom zul je het oproepen om dat te doen? En waarom zul je ook, als je daarnaar luistert en je bent fan van dat Roddelpraat gedoe, waarom zul je daar op acteren? Waarom als iemand zegt van, hey, je moet dat doen, waarom zul je dat doen? Hey, als Carlo Bosz zegt op een gegeven moment, je moet even dit boek kopen. Denk je ook bij jezelf, ja, je gaat ze bepaal ik zelf wel. Nou ja, jeetje man, als er een paar losers zijn die dat gaan doen ook, dat is, nou, verschrikkelijk, maar goed. Zeg, de ochtendshow van Radio 1.
1: Beetje benieuwd.
0: Ja, we gaan even wat lijn overgooien blijkbaar. Ik weet niet of het daar hangen best wel veel mensen. 088-0200-100, gewoon even kijken hoe je in de dag staat. Warmte, voetbalgekte. Misschien ook even wat ik wel en niet moet doen in de ochtendshow. Ik weet het wel, ik heb beloofd wat minder te kletsen en wat niet te veel drukke muziek draaien zo. Maar ik denk, ja, ik ken mezelf. Ik kan hier gewoon niet rustig zitten. Dus ik weet dat het een ochtendshow is. Dat we leuke pingeltjes moeten draaien. Dat gaat sowieso wel gebeuren. Maar bij mij op een of andere manier ligt er dat, het tempo ligt altijd een beetje hoog. Dus als het te gek gaat, laat ook alsjeblieft even iets van je horen. Nou, als je het leuk vindt om even in te bellen, dat kan via 088-0200-100. Dan gooien we even een momentje de lijnen open. Dus even kijken wat er allemaal gebeurt in den landen. Dus vind je het grappig om te bellen. Om even wat te vertellen op de radio. De groet te doen. Of andere vlammen wil even. Dit is het tijdstip. 088-0200-100. Goedemorgen. Hallo?
2: Hallo?
0: Jij bent er vroeg bij. Jeetje.
2: Ja, mijn levensverhaal gaat nog verder, Stefan, hè?
0: Ja, precies. Waar rij jij? Welk gedeelte van Nederland?
2: Ik kruip de 28 richting Meppel. Ik ga er zo af hier bij de wijk. Ga ik eraf en dan ben ik bijna in Meppel. En dan gaan we starten met de dag. En dan gaan we een rondje. Ik kom nog in je woonplaats. Ik kom in Bijlen, kom ik nog. Ik kom in Stadskanaal. Oh. Weet niet zo waar ik allemaal kom. Ik kom in Emmen.
0: Oh, daar rij je.
2: Rondje Noorden.
0: Daar rij je voor de Jumbo waarschijnlijk in zo'n gele vrachtwagen, of niet?
2: Zonder reclame te maken, ik rijd voor Lui Lekkerland.
0: Voor Lui Lekkerland, kijk eens aan. Is dat leuk werk? Ben je dan heel kort bij klant of ga je overal even ahoeren en zo?
2: Ja, natuurlijk. Een beetje ahoeren, een beetje gek doen, natuurlijk.
0: Lachen man. En Radio Nel natuurlijk opstaan?
2: Altijd.
0: Ja. Wat vind jij dan leuke pingeltjes wat wij even zouden moeten draaien nog? Is dat wat piratenmuziek? Is dat voetballiedjes?
2: Ja, je hebt net al een nummertje gedraaid van Nederland zelf dan. Maar Jan Biggel met die vind ik geweldig, hè. Jan Biggel met een Nederland zelf dan nummer. Hand in hand voor Nederland.
0: Oh, die nieuwe van hem?
2: Nee. Die is zo van 2 jaar terug of
0: zo. Hand in hand. Schrijf hem even op. Ik ga hem even voor je draaien. Hey, werk ze nog vandaag. Dankjewel, man.
2: Ja, hoi. Jij ook.
0: Hoi, hoi, hoi. Nou, dit voelt niet als werk. Dit voelt echt niet als werk. Hallo, met Stefan. Goedemorgen. Hallo. Oh, dan pakken we het volgende maar even. Hallo, met Stefan. Goedemorgen.
3: Hey, met Lars.
0: Hey Lars, goedemorgen man.
3: Hey, goedemorgen.
0: Nou, dit is verschrikkelijk wakker worden zo, of niet? Zo'n druk te maken op de radio.
3: Dat is ook wel een keer goed, toch?
0: Ja, een keertje. Ja, het is vrijdag, joh.
3: Dat is ook wel een keer goed. Niet te vaak, hè?
0: Nee, dat roept de baas ook altijd. Je mag bij je godsgratie, mag je even invallen. Jij bent geen ochtend DJ. Nee, dat weet ik ook wel. Weet je, het is lekker weer. De dag is anders dan anders. Ja. Dus we gaan hem gewoon invullen. We gaan gewoon beginnen. We zien het wel. Hey, hoe sta jij erin? Moet je aan het werk vandaag of ga jij naar...
3: Ja, we zijn lekker aan het werk. Vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, lekker man. Dat is wel het mooiste beroep, hè? Ja, altijd. Zeker. Ja.
3: Ja, bij de herten zitten wel, maar de buiten niet.
0: Nee, precies. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je bedoel, elke vrachtwagen, zelfs die oude truck van Henk Wijngaard in het airco erin.

0: Ja, zeker, zeker, zeker. Hartstikke mooi.
1: Ja, nee, zeker. Mooi beroep, joh. En ja. Is er nog iets wat ik voor je kan draaien vandaag? Of vind je het allemaal wel prima?
0: Een lekkere polka.
1: Een lekkere polka ook?
0: Ja.
1: En dan gewoon een random polka, maakt niet uit wat?
0: Zwaai trompetten.
1: Hè? Twee trompetten?
0: Ja. Dat is echt een gouden polka.
1: Ja, nee, ik schrijf hem ook even op. Dat moet ik even zoeken, want dat heb ik niet, daar heb ik niet zo praat. Maar hoezo hou jij van polka's dan? Waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ja, geen idee waar dat vandaan
1: is gekomen. Ja, ik vind het ook wel lekker, maar dit is wel...
0: Ik hou nu wel een goede polka, is niet mis mee.
1: Nou, dit is wel het uurtje dat het zou kunnen. Dat we wel even een modder vette polka kunnen
0: is dat. Even lekker wakker worden.
1: Ja, precies. Hey, dankjewel en werk ze nog wel vandaag, hè.
0: Hoi, hoi. Yo, houden.
1: Ja, joh, ik hou van de luisteraars van Radio NL. Gewoon een modder vette polka. En even zien of we nog even de dames zien te scoren. Hallo met wie?
2: Hallo met Ronald.
1: Hey Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, hoe is het wakker worden zo?
1: Ja, prima joh, prima. Ik ambieer al mijn hele leven een ochtendshow, maar ik ben daarvoor getest, ik ben daarvoor gevraagd, maar ik ben niet geschikt voor dit eigenlijk officieel. Maar ik vind het fantastisch.
2: Ik kan me wel voorstellen, het is als een morgen vond, is het een beetje rustig wakker worden met Lars, maar het is even druk zo, hè.
1: Gast, het is eenmalig, geloof me. Ik ga vandaag bewijzen dat ik niet op dit plekje hoor, maar we gaan er wel even een feestje van maken, oké?
2: Ja, helemaal goed. Ja. Wil je eventjes voor mij dan de vrijbuiten rijden? Ik ben zo moe.
1: Wat een mooie muziek wordt aangevraagd, ochtends. Ik ben zo moe van de vrijbuiters.
2: Ja, ik heb vannacht even de wedstrijd gekeken. Tijdens het slapen door natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Even wakker worden, een beetje de wedstrijd kijken, weer in slaap vallen.
1: Ja.
2: En nu moeten we lekker werken weer. Even een uurtje of twee, denk ik.
1: Ja.
2: En dan eventjes onder een plat dak werken in de woning op de bouw. Lekker zweten weer.
1: Ja.
2: Ook weer 2 kilo aan... zweetverlies aan die dus.
1: Maar wat
2: moet je dan, hè?
1: Wat doe je dan op de bouw? Moet je echt dingen maken of ben je aan het slepen met speelbaar?
2: Elektricien, dus ik zit de hele dag op de knieën leidingen maken.
1: Ah, is ook geen straf op zich, is ook wel mooi werk, toch? Of niet?
2: Ja, maar met deze temperatuur is het niet leuk meer.
1: Hè? Nee, dat begrijp ik. Nou,
2: dus we doen vanmiddag een patatje al om 1 uur en dan stap ik er mooi mee. Dus
1: ja, precies. Mooi dus. Op tijd naar huis. Wat willen ze doen dan? Een elektricien ontslaan in deze tijd? Dat gaat niet gebeuren, hè?
2: Nee, dat gebeurt niet. Dat gaat niet. Zonder stroom gelicht, hè?
1: Ja. Zo is het ook.
2: Hey,
1: ik ga het net even opzoeken. De vrijbuiters en ik ben moe. Dankjewel, man.
2: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, doe maar even één lijntje dan. 088-0200-100. Je kan even bij ons live inbellen. Gewoon even puur voor de gein. Natuurlijk liedjes aanvragen. Even dom als geel op de radio. Zoals wij elke dag doen. Alleen ik krijg er betaald voor. De laatste. Hallo, met wie?
3: Ja, goedemorgen met Henkie Wijngaard.
1: Henkie Wijngaard, goedemorgen. Wie spreekt met de leur?
3: Ja, goedemorgen.
1: Alweer een vrachtwagenchauffeur. Wat mooi, joh. Wat leuk.
3: Ik wil graag heel lang alleen een keer plaatje gehoord van de ziel verder ritme van de zomer. Ik denk dat er echt wel een beetje uitkomt met deze extreme hit.
1: Ja, nee, precies. Maar je wil een liedje erbij horen, zei je?
3: Ja, heel graag. Een liedje jaren terug heb ik niet gehoord. Ritme van de zomer.
1: Het ritme van de zomer. Van wie was dat ook alweer? Help me even. Ritme van de zomer.
3: Tio van Ven.
1: Tio van Ven, ook gewoon. Tio van...
3: Nee, van Veen. Van Veen.
1: Maar ben jij dan Theo? Ben jij Theo zelf?
3: Nee, ben ik Wijngaard.
1: Ja, je bent Henkie Wijngaard. Oh ja, Tio van Ven ook. Ritme van de zomer. Dat wordt even zoeken. Tio, oké. Okay. Nou, dan wordt even zoeken hier. Dankjewel man, en blijf ze hou vol hè, vanmiddag. En vandaag en vanochtend.
3: Ja, dankjewel. Okay. Jij ook.
1: Ja, later.
3: Hey, later.
1: Yo. Hoi, hoi. Nou, allemachtig, joh. De lijnen die staan helemaal roodgloeiend. Het is wel gezellig zo even. Er is nu wel even tijd voor op dit belachelijk tijdstip. Vanaf 7 uur dan moeten we weer gas geven. Gewoon. Korte praatjes, veel muziek. U kent het wel. Nou, de ochtendshow van Radio NL is vandaag even iets anders. Lars van Dijk zit op de middag. En ik...

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is
3: Radio NL.
2: Radio NL.
3: Hier hoor je...
4: Ik ga zwemmen in mekaar dilemma. Een echte tijger is niet te temmen.
3: Altijd aan.
4: Alles wat ik wil, dat ben jij. Om een hart te delen. Alles wat ik wil, dat ben jij.
3: Ja, jij.
2: Radio NL. Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Radio NL. Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
6: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Spectrum TV makes sports easy. So I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
12: Samen delen we Oranje.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: 1 ijs koffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik.
17: exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
19: op radionl.fm.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan.
21: Altijd aan.
23: Radio NL.
24: Weerbericht. 3 minuten over 6:30. Goedemorgen als je net wakker wordt. Dit is de ochtendshow van Radio NL. Vanmiddag en vandaag en vanavond veel maatregelen in ons land om code rood goed door te komen. Let gewoon goed op jezelf. Dat is wat iedereen roept. Mijd het gezeur eigenlijk van je baas. Je bent baas over je eigen lichaam. Denk jij van ik hou het allemaal niet meer vol. Dan meld je je ziek. Nou ja, niet ziek, maar je zegt je gaat gewoon naar huis. Dit zijn van die dagen. Dan kan je baas je ook niet ontslaan. Let goed op jezelf. Het is vandaag een zonnige en een snikhete dag. Minimaal 34 graden. En het kan maximaal 40 graden worden. En aan het eind van de dag ook nog een klap onweer, zo hier en daar. Dan is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om code rood door extreme hitte vandaag. Zo bezorgt PostNL geen brieven en blijven scholen en attractieparken dicht. De Efteling gaat wel open en medewerkers klagen daarover. En door de hitte is het grote festival DEFCON 1 in Biddinghuizen afgelast. Rond middernacht kregen de mensen op de camping te horen dat ze in de loop van vandaag moeten vertrekken. De organisatie regelt pendelbussen. En Oranje is als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Na de 3-1 winst vannacht op Tunesië. Nederland speelde soms slordig en volgens bondscoach Ronald Koeman moet dat echt beter tegen Marokko. Dat is onze volgende tegenstander. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39 en misschien wel 40 graden. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
24: Ja. Ik denk, we herhalen nog even voor alle duidelijkheid dat het echt warm is. Maar dat voel je zelf ook wel. En alsjeblieft, let goed op jezelf. Zeg, de files van dit ogenblik, het valt echt wel mee. Er staat nog één lange file in Nederland. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. Daar is de boel afgesloten. 7 minuten is dat en 3 kilometer. En nog één snelheidscontrole. Eigenlijk gewoon de enige in Nederland. De A16 Breda richting Rotterdam. En volop letten bij hectometerpaaltje 16.0.

waanzinnig liedje. Waanzinnig mooi. Zo oud, gedateerd, maar lekker. Jacob en Anna. En als de Condor zijn vogels vlijt. Allemaal berichten hoor. Leuke positieve berichten zoals Wouter. Zo, dat is even schrikken. Ik open de app en ik zie jouw hoofd. Hé, dat is niet goed, dat is niet goed. En die telefoonlijn die blijft ook maar rammelen vandaag. Allemachtig, wat is er toch aan de hand? Dus even kijken. Hallo, met wie spreken wij? Goedemorgen. Hallo? Allemachtig. Dat was hem alweer. Prima zo. Nou, we hebben een mooie actie vandaag.

Want wij zoeken wel mensen die in ons elftal willen. We gaan weer een WK-elftal samenstellen. En dat gaan we smeren over 2 dagen. Dat is vandaag en maandag. En maandag is ook meteen de uitslag bij Teken in de show. De dikdakkers die gaan weer op pad met een television. Als jij wordt uitgekozen in ons elftalletje, we hebben 11 plekjes te vergeven. Dan krijg je even een rugnummer toegedeeld die je zelf mag bepalen. Dan krijg je de oranje pakket opgestuurd en je maakt dus kans op een televisie. Maar let even wel, luister even goed naar de dishockey. Want als je meedoet, dan komen de dikdakkers bij jou thuis of op je werk. Die komen dan maandag komen ze naar jou toe. En dat zal gebeuren, nou, 'smiddags. Ja, tussen 12 en 3. Sowieso rijden ze naar je toe. Dus maandag komen de dikdakkers naar je toe rijden met een van de grootste televisies die je ooit hebt gezien. Nou, meedoen is heel simpel. App nu even het woordje voetbal. Dat kun je nu even doen. En vandaag in de ochtendshow gaan we zelfs 2 mensen terugbellen. Wij gaan dat doen om 7:10. Dus zometeen al 7:10 en 7:08 gaan we 2 mensen een plekje gunnen in onze elftal. Dus doe even mee door nu het woordje voetbal te appen in onze Radio NL app. En wie weet heb je gewoon geluk zometeen.

0: Gypsy Music. Hoi hoor. Johnny West. En jouw blik. Nou, de ochtendshow. De ochtendshow van Radio NL. We gaan even luisteren naar Sander uit Enkhuizen. Ook onderweg.
1: Mogeleur, mogenclubpie. Nou, ben er ook weer bij hoor. Nou, code rood. Ik moet gewoon werken hoor. Ja, wel gelukkig bij de herk over de vrachtwagen. En ik mag naar het noorden, dus ik zit wel aan de goede kant, zeg maar. Nou, leuk. Maak even een te gekke ochtend van. Een beetje hop, hop, gas erop, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, deze gekke dag maken we er een gekke ochtend van.
0: Ja.
1: En ik zeg, ze zeggen ciao de baco.
0: Ja, ciao de baco, carapito. Ik heb hem gehoord hier, inderdaad. Maak er maar een gekke dag van. Nou, moet je even zien. Ik heb geen idee. Ik heb geen... het gaat vanzelf een kant op, joh. Hey. En daarover gesproken. Ik luister natuurlijk ook heel veel naar de ochtendshow naar Lars. En dat zeg ik niet alleen op de radio om het te zeggen. Maar dat is echt zo. En Lars draait altijd mooie pingeltjes. Hè? Dat ben je toch met me eens. Hij haalt altijd wat piratenliedjes naar boven. Dat we met z'n allen denken van... Oké, wat geinig. Hoe verzint hij het weer, die gek, in de ochtend? Bijvoorbeeld, zo hoor je regelmatig deze voorbij komen natuurlijk bij hem.
2: 7, 6, 5, 3, 8.
0: Hij draait de kleine merel, draait hij vaak. Dat draaien wij allemaal niet. En Lars die draait gewoon de kleine merel 's ochtends. Ja. Maria met laat de bus. Dat is echt zijn dingetje geworden. Dat heeft hij, nou ik wil niet zeggen ontdekt, want het liedje bestaat al jaren natuurlijk. Maar dat heeft hij echt plat gedraaid.
2: Kijk. Laat de bus, ja. Dan gaan we naar een leuke tent.
0: Maar, er is zo'n liedje als Maria. Kijk, deze. Maar draait hij wel eens Annie Hendricks? Heeft hij wel eens, kan iemand dat even beamen? Heeft hij wel eens Annie Hendricks gedraaid met vakantietijd? Heeft hij dat wel eens gedraaid? Nou, die laat ik even aan je horen. Dat is wel een mooi ochtendshow-pingeltje, dacht ik zo. En vraag hem eens bij hem aan, want hij heeft hem niet. Maar ik zal hem wel even in zijn mappie zetten. Nee, wacht nog even, we beginnen het.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis, met Hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: Isopaleis.nl.
2: De Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De plek voor een complete dag uit.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Hey, binnenkort een feestje.
10: Feest DJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ.nu.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
16: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
16: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
20: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
21: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige Meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
22: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
23: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
24: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
25: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
28: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
29: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
28: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
30: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
31: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
32: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
33: Brussel-Zuid.
32: Hé, nu al?
31: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
34: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
0: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Uniek in

0: Fiedelings & More Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiedelings & More Shop in Shop.
1: Een paar minuten over zeven geworden. Goedemorgen, de ochtendshow van Radio NL. Ronald Boots uit Avanhoorn die zegt... Leur in de ochtend, nu al een bijzondere dag. Haha, draai je ook even, nog even Diesel. Salsalito Summer Nights. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we meteen doen. Maar die hadden twee, toch? Zullen ze alle twee even draaien? Komt goed, gast. Dan is het ook belangrijk dat je even het woordje voetbal gaat appen. Want zometeen naar de volgende twee liedjes ga ik eens even rondbellen. En wie weet kom jij in onze WK-selectie. Dan ontvang je een mooi moddervet oranje pakket. En je maakt kansen aanstaande maandag. We gaan er maar twee dagen spelen, dus vandaag, zometeen gaan we dus bellen voor een WK-plekje. En om 7:50 doen we dat ongeveer ook. En bij Rory vanmiddag, vanochtend ook. Oh, Teken is er niet vandaag, zie ik net. Rory die gaat ook twee keer een plekje weggeven. En Hessel vanmiddag ook twee keer. En maandag doen we dat ook. En dan gaat de televisie er al uit. Dus wil je in onze WK-selectie, app nu even het woordje voetbal. En wie weet, word je zometeen teruggebeld. Serieuze zaken. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat een behoorlijke file van bijna 50 minuten, 9 kilometer. Dat kom je tegen tussen en Nederweert. Een snelheidscontrole staat er ook nog steeds. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Even opletten bij 63.2. We gaan even een goed zomers liedje draaien. En de temperaturen die schieten omhoog vandaag. Het houdt de gemoederen bezig in Nederland. Hè. Het kan 40 graden worden. Zou je dat tegen Dirk Meeldijk zeggen, dan zou hij zeggen...
2: Ja.
1: En hou je niet van regen en de kou, dan zou je waarschijnlijk zeggen...
3: Precies. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Stop! En goal!
5: Stefan Leeuw!
1: Ja, nogmaals, goedemorgen. We gaan eens even beginnen met de schuurmansmeister. Laat de zon in je hart. Lekker, voorspelbaar, mannen.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

En die andere grote hit van Diesel draaide we even. En Schuurmans natuurlijk, je verwacht hem ook op deze dag. Dus je kreeg hem ook gewoon. En deze week is nog maar één dag natuurlijk. En maandag gaan we het ook nog doen. We geven namelijk weer een mooie grote televisie weg.

0: De kampioen. Heb je het woordje voetbal geappt, dan word je misschien wel de kampioen. Want we gaan nu eens even bellen. En dat gaan we om 7:50 ook nog een keer doen. Rory die gaat het vandaag fixen tussen 9 en 10, tussen 11 en 12. En Hessel die doet het tussen 1 en 2. En tussen 2 en 3 maak je nog kans op een plekje in ons elftal. Dus zorg even dat je daar tussen komt te zitten. Regel dat even door dat woordje voetbal te appen. En dat kan nu niet meer. We gaan nu eens even rondbellen. Wie op wie gaan we terugbellen. Wie op wie krijgt van ons een rugnummer die je zelf mag bepalen. En dan krijg jij, als je wilt teruggebeld, sowieso even een oranje pakket. En je maakt maandag al kans op een televisie. Bezorgd bij jou door de Dikdakkers. Die hebben hem ook zelf betaald. Dat is ook mooi.
1: Met Vins.
0: Vins, hey, je spreekt met Steven van Deuren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, je bent ook vroeg wakker, zeg.
1: Ja, dat klopt. Dus morgen, hè.
0: Elke dag? Vroeg aan het werk of gewoon altijd standaard wakker?
1: Ja, deze hele week wel.
0: Oh, de hele week. Wat voor werk doe je?
1: Wij zijn hier aan het schilderen en aan het kitten op de kantoren.
0: Binnen schilderen ook gewoon?
1: Ja, buiten niet, hè. Dat is te warm.
0: Nee, precies, dat kan ook niet natuurlijk. Hé, Vince, jij hebt je opgegeven. Je hebt een woordje voetbal heb je ingetoest. Dat betekent dat jij officieel in onze WK-selectie staat vandaag.
1: Oké, leuk.
0: Ja, je wint een oranje pakket. En wie weet word je de aanstaande maandag uitgekozen. Dan word je teruggebeld. En dan komen de Dikdakkers ook even naar jou toe rijden met een grote televisie. Schikt dat?
1: Ja, dat is prima.
0: Dat snap ik. Je moet nog even uitgekozen worden natuurlijk, hè? Want het is wel een spelletje.
1: Ja, oké.
0: We zetten je nu in onze WK-selectie. Je bent de allereerste. Dus er zijn rugnummers te vergeven van 1 tot en met 11. Welke rugnummer, Vins, kunnen we jou aan jou toe bedelen?
1: 8.
0: Nummer 8. Daar had je al over nagedacht, hoor ik.
1: Nee, gewoon
0: een gok. Oké. Vins, ik zet jou op rugnummer 8 neer in onze WK-elftal. We gaan jou sowieso even een oranje pakket sturen. Dus aanstaande maandag wordt het spannend voor jou. Als je een telefoontje krijgt, dan heb je een televisie.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, een hele fijne dag verder, Vins.
1: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...
4: En dan

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Altijd aan. Radio NL.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ja,

0: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
11: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
10: en natuurlijk deze.
11: De vlam in de pijp.
10: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
12: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan.
13: Radio NL. Altijd aan.
15: Radio NL.
13: Weerbericht.
16: 4:08 geworden. Goedemorgen als je net opstaat. Lars van Dijk zit even in de middag en ik doe de ochtend even. Vandaag zijn er veel maatregelen genomen in Nederland om code rood een beetje goed door te komen. Let goed op jezelf. Dat is de tendens. Je leest het door. Je hoort het overal. Pretparken zijn gesloten. PostNL bezorgt er maar niks meer. Er is best wel veel aan de hand. En denk nog niet van het zal allemaal wel goed komen, want we leven in Nederland. Nou ja, het kan ook gruwelijk misgaan. Dus denk goed om jezelf. En ook als je aan het werk bent, gewoon rustig aan doen. Wat wil de baas doen dan? Als jij even rustig aan doet. Denk om je eigen lichaam. Maar goed, het is vandaag dus, mogen duidelijk zijn, het wordt een zonnige dag. Het is een snikhete dag. Het wordt minimaal 34 graden en maximaal 40 graden, joh. En dan, de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven. En het werd 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. Om de extreme hitte geldt vandaag in 8 provincies code rood. Er wordt van alles geschrapt. Postbodes blijven binnen, rijexamens gaan niet door en het enorme festival DEFCON 1 is gecanceld. En na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje uit naar de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong noemt het een heel sterk team.
16: En dan de files van dit ogenblik. Het valt rustig mee. Eén die staat op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen en Kuik. Daar staat 7 minuten en dat is 4 kilometer. Maar ook bijna weer opgelost. En de langste van Nederland kom je tegen op de A2 Maastricht. Richting Eindhoven tussen Gradmen en Nederweert. Een uur vertraging. Een hoop ellende daar. Bergingwerkzaamheden zijn er nu gaande. En je staat er nog even 10 minuten te vloeken en te schelden en te tieren. En dan weer doorrijden. De snelheidscontroles A8 Amsterdam richting Zaanstad bij 3,5. En de A270 Helmond richting Eindhoven. Eindhoven 8.

legendarisch triootje in Nederland. Lowland Trio. En goedemorgen, goedemorgen. Weer een dag vol zorgen. Nou, vandaag wordt wel een dag vol zorgen. Want waar is de schaduw? Jij wil schaduw. Jij wil niet werken. Jij wil water drinken vandaag. Je wil bier drinken. Je wil van alles. Maar wat jij ook wil, jij wil een t-shirt, hè? Hey.

0: Want voor 9 uur hoor jij iets voorbij komen. Dat is dan dit. Kijk.
1: Shirtje maken.
0: Hoor jij zometeen tik-tak shirtje pakken en dat kan halverwege een liedje zijn. Ik knip gewoon in liedjes, dan zit het er tussenin. Hoor je dat voorbij komen, dan stuur je even een appje met tik-tak. Dat is heel simpel. Dus gewoon tik-tak, dan word je teruggebeld. Tik-tak, huppakee, wie ben je, waar kom je vandaag, gefeliciteerd met je shirtje en door. Je krijgt gewoon een mooi Radio NL t-shirt van ons opgestuurd. Maar er is nog meer natuurlijk. Vandaag maak je ook kans op een plekje in onze WK-selectie. Vince vanochtend om 7:15, dat is net een half uurtje geleden, heeft rugnummer 8 gekregen. Jij kan ook een rugnummertje meekrijgen. Win een oranje pakket. En maak aanstaande maandag al kans op een televisie. De Dikdakkers die hebben dat betaald en die komen dat even bij je brengen. En rond 7:50, dan gaan we eens even rondbellen. Zorg dat je nu even het woordje voetbal hebt.
2: Radio NL. Dit is deze week.
3: Deze week.
2: De

Het is die gast van Lekker Ballen Rond. En Ferry de Lids van de Roze Flamingo. Hollandse nieuwe deze week. Echt een goede plaat, echt een goede plaat. Oh man, ik heb stiekem zo lol. Want vanmiddag doet Lars van Dijk even de middagshow. En hij moet ook om 5 uur, dat moet gewoon, want het is vrijdagmiddag. Moet hij ook de 5 o'clock boerenrock moet hij gaan doen. En eigenlijk zijn er weinig dingen wat jullie weten over Lars. Want die vertelt al echt alles in zijn ochtendshow. Maar Lars vindt boerenrock niet zo leuk. Dus hij moet vanmiddag boerenrock. Dan komen allemaal appjes binnen. Dan moet hij eentje uitkiezen. En hij zal bij leeuwendeel van de liedjes zal Lars vanmiddag denken, what the fuck, wat is dit? Dus die zal druk moeten googlen en even op Spotify moeten kijken wat het allemaal is. Dus de 5 o'clock boerenrock ook vanmiddag gewoon bij de middagshow bij Lars van Dijk. Ik heb er al lol om. Maar ja, boerenrock is altijd wel een dingetje. Want ja, weet je wat het is? De echte boerenrockers die zetten altijd de radio uit als ik erop ben. Dus dat is heel gek. Als wij gaan huilen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
11: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetvierdamast.nl.
10: Zeker hartstikke duur.
11: Nee hoor, het is straatloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetvierdamast.nl.
12: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
13: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
20: Zomertour.
5: Tour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bakboord, stuurboord.
23: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstyle festival DEFCON 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in de beeld voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
27: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
28: Te groot bestaat niet.
29: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
28: Grootpakket.nl. Groot gemak.
30: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
31: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
32: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
33: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
34: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
35: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
36: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
37: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
38: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
39: Uniek in de regio.

0: Zeeweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: 8:05. Goedemorgen als je net luistert. We hebben even gewisseld. Lars van Dijk zit op de middag en ik doe even de ochtend. Er staan weinig files deze ochtend, dat is mooi. De A73, daar kom je wel een lange tegen tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuiken. Daar staat 12 minuten en dat is 6 kilometer door een ongeluk. De weg wordt weer vrijgemaakt en zometeen weer gas geven daar. De snelheidscontroles, ondanks het warme weer, 40 graden, gaan ze toch nog staan te flitsen. Allemachtig. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting afrit Volendam, daar staan ze bij 6.9. En de A13 Den Haag richting Rotterdam, dat is tussen Delft en de A13. En voorop letten bij 11.3. Zometeen, binnen nu en een paar liedjes, dan gaan we eens even rondbellen voor onze WK-selectie. Vince heeft nummer 8 gekregen, rond 7:15. En zometeen sta jij misschien wel in onze WK-selectie. Maak je kans op een oranje pakket? Nou ja, maak je kans, die krijg je sowieso als je mij spreekt in de uitzending. En aanstaande maandag wordt er misschien wel een televisie bij jou thuis gebracht of op je werk door de dikdakkers. Dus, nu even het woordje voetbalappen.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stop! En goal!
4: Stefan Meer!
1: Ja, laten we eens even beginnen met een monsterhit van Plopper de Plop. Mooi!
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
5: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Er is een plekje te vergeven in onze WK-selection. Je maakt kans op een oranje pakket. Die krijg je sowieso als jij nu oppakt. Dan krijg je die en je komt in onze basisopstelling en maakt kans op een televisie van de Dikdakkers. En we zijn nu op zoek naar iemand die het woordje voetbal heeft gehad. Nou, dat zijn er best wel veel. Maar ja, je moet net even, moet ook net even oppakken, hè? Allemachtig, hè? Deze pakt dus niet op. Oh man, dat is zonde. Dan pakken we de volgende. Verrassing altijd wie we gaan bellen. We weten het zelf ook nooit van tevoren. Dat is het mooiste. Allemachtig.
1: Cor.
0: Cor, met Stefan Leur, Radio NL. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt het woordje voetbal gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, gaan we opkrijgen. Gefeliciteerd, jongen. Hey, ja, ja.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt een oranje pakket te pakken. Die is in de pocket. En Cor, wij gaan je ook even toevoegen aan onze WK-selectie. Welk shirtje, welk rugnummer kunnen we jou geven voor uiteindelijk een televisie van de Dikdakkers?
1: Doe maar nummer 5.
0: Nummer 5. Wij gaan jou invullen, Cor. Wij gaan het oranje pakket zo snel mogelijk naar je toesturen. En wie weet word je aanstaande maandag even gebeld door die gasten van... door Teken. En dan komen de gasten van de Dikdakkers, die komen even naar je toe, Cor.
1: Is goed, dankjewel.
0: Nou, fijne dag vandaag, hè? Veel zuipen.
1: Ja,
0: hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: En let ook even op, want hoor je zometeen TikTok shirtje pak ook nog ergens voorbij komen, dan moet je even appen. En we zoeken apper 101. Dat is best veel. Dus je moet ervoor zorgen dat je het goed

The Legend. Wat een klankkast, wat een stem. Mooi, mooi, mooi. Nou, gisteravond hebben we onze allereerste zomertour gehad van dit jaar. Het was in de hoofdstad van Drenthe, in Assen, op de Brink. En ik ben gisteravond ook nog even geweest. Ik ben niet bij Radio NL geweest, gek genoeg. Want we waren even door de Assen aan het lopen. Ik woon nog vlakbij namelijk. En even naar de kermis en dat soort dingen. Dus ik zag dat het daar heel druk was. Heel door heel Assen heen gelopen. Diverse podia, ook met hardrock. En een of andere urban DJ, die was ook op een groot plein aan het stampen. Nou ja, tenminste, die was al springen en gek doen op het podium. Maar er stonden geen mensen voor. En dan loop je bij Radio NL langs met een trots gevoel. Daar was het druk, jongen. Het was gewoon ramvol daar. Het drukste plein van gisteravond bij Radio NL. Top. En er was ook nog een ander dingetje. Dat stond ABBA, die was daar aan het zingen. En volgens mij Q Music en zo, die stonden er ook. Daar was het ook wel druk. Maar niet zo druk als bij ons. Nou, vanavond, dan doen we het drukje nog een keer over. Dus ga je naar TT, ga je naar Assen toe. Wij staan er vanavond weer op de Brink. En Assen vanaf 8 uur vanavond ook weer de zomertour. De legendarische zomertour van ons. Dan moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Daar moet je bij zijn. Oi, oi, oi, oi, oi. Vanavond ook weer een line-up om de vingers bij af te likken. Rutger van Barneveld met zijn zomerhit, die is daar. En we gaan er gewoon vanuit dat hij niet één keer gaat zingen, maar twee keer. En misschien nog wel een toegeefje drie keer. En misschien blijft het nog even rondhangen dat hij gewoon nog een keer tussendoor komt. Moet toch. De zomerhit. Wat fantastisch. Ancorreizen, de Vincent, Belinda. Nou ja, er staan daar zoveel artiesten vanavond. Zelfs Birdie met zijn nieuwe shareplaat is aan het zingen daar. Dus top, top, top, top, top. Nou, goed opletten. Goed opletten, want hoor jij nog TikTok shirtje pak voorbij komen zometeen, dan app je daadwerkelijk even TikTok. Als je hem hoort, hè? Nu niet. En dan moet

Moet je het even goed timen, want het 101ste appje, die ga ik terugbellen. Dus je moet goed timen. Maar uit alle hoeken en gaten, leert de ervaring, wordt er dan een appje gestuurd. Dus ja, wanneer moet je hem sturen? Binnen 8 seconden, 2 seconden, 3 seconden? Oh, paniek. Maar ja, je moet hem eerst even zien te spotten natuurlijk.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, die handen houden ze aan.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
9: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
10: Oké, let's go.
11: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
12: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
11: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
13: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25%.

0: zoals...
1: Ranch saus.
0: Lekker hoor, saus bij je pizza. New York pizza.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey, wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik.
4: En natuurlijk deze.
5: De vlam in de pijp.
4: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
6: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
7: Dit is Radio NL.
8: Altijd aan.
7: Radio NL. Altijd aan.
9: Radio NL.
7: Weerbericht.
10: Goedemorgen. 8:04 is het geworden. Nederland heeft maatregelen genomen. In grote getalen om code rood een beetje goed door te komen vandaag. Het beleid is, let goed op jezelf. Luister naar je lichaam en ga stoppen met werken. Als jij denkt dat je even moet stoppen met werken, ga drinken wanneer je moet drinken. En als je aan het werk bent, geen bier natuurlijk. Dat is logisch. Het is en het wordt een zonnige, maar ook een snikhete dag. Minimaal 34 graden en maximaal kan het 40 graden worden. Gevoelstemperatuurtje van... hou je vast, 43 graden, allemachtig joh. En het einde van de dag, niet in alle provincies... maar aan het einde van de dag sowieso kans op onweer. Dan even de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er gebeurd in binnen- en buitenland? Goedemorgen.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Wie ergens strandt met een kapotte auto... krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst... maar vooral uit zijn op geld. Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in de knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel een wekker moeten zetten, want de wedstrijd is dinsdag om 3:00 s'nachts.
10: Dankjewel Martijn Richters van het ANP. Ik zit even vol verbazing te kijken naar de files. Dit moment, echt, as we speak, ik ben nog even aan het verversen. Er staat echt geen één file in Nederland. 0,0 vertragings. Dat is lekker. Wel staan de snelheidscontroles, dat is gek. Dat moet toch ook gewoon ophouden. Zo'n dag als vandaag, bizar. Er staan er 3. De A2, Eindhoven richting Maastricht, 227,2. De A4, Rotterdam richting Amsterdam met 49,1. En de A32, Leeuwarden richting Heerenveen. En voor letter B, 61,6. Oké, ik heb hem vanochtend vroeg al gedraaid. Maar ik had hem nog een keer beloofd. Rutger van Wannegem veld gaan we draaien met de zon zien zakken in de zee. En we gaan even een soortje meewoeien.

0: Hij staat vanavond bij ons op het podium. En hij zal hem ongetwijfeld een paar keer gaan zingen. Dat moet. Hij past de set maar aan. Dat moet gewoon. Vanavond de Brink in Assen, de hoofdstad van Drenthe. Vanaf 8 uur, Radio NL, zomer door. Man, man, man. Ik zit al even te denken, wat flauwekul muziek allemaal. Ik zou het liefst, zou ik gewoon deze eerst laten in de ochtend. Maar dat slaat nergens op natuurlijk.
1: Ik wil alleen maar billen zien.
0: Ach man, temperaturen van bijna 40 graden. Billen zien. Mooi, of deze zouden we kunnen draaien natuurlijk.
1: I wanna see the rainbow
0: oh, mooi.
1: By the sky.
0: Of dat kleren uit liedje. Hè? Dat is wel mooi. Ook wel toepasselijk vandaag. Hè? Als je dit hoort, dan gaat automatisch dan zakt de broek al naar beneden natuurlijk. Of, wacht even. Wacht even. Wacht even, ik kan dit ook wel even... Wacht even. Dat liedje uit België. Dat liedje, ik moet hem even... Trommels. Even een klein stukje, voordat wij even een stapel Meyerwood-hits erop jassen. Dat liedje uit België vind ik zo mooi. Hè? Als je kinderen in de auto hebt zitten, die gaan dit fantastisch vinden. Dit is Trommels. Het is maar een klein stukje, maar dit is meezingbaar gehalte 10+. In de ochtend in de auto, vrachtwagen. Doe even mee, man.

0: Het is Jeroen Schagen. Allemaal. Ik kom er niet aan toe, joh. Ik ga dat twee liedjes draaien en dan is het move geblazen ook. Jeroen die vraagt aan, heb jij ook Los Onder Kinos? Natuurlijk heb ik Los Onder Kinos. Het staat allemaal klaar voor het geval dat bloemkolentijd. Kijk, dat is deze.
1: Kom, jongens. Liefst weer eens aan.
0: Ja.
1: De mes is scherp. Het is weer bloemkoltooi.
0: Niet handig in de ochtend natuurlijk.
2: Het is al gauw weer bloemkoltooi.
0: Ja, precies. Dat gaan we nog wel een keer doen. Ik roep het al 6 jaar op de zender. Ik wil een keer in de nacht gaan zitten. Vrijdagnacht of op zaterdagavond. Gewoon puur voor de gein. En dan gaan we eens even, niet alleen maar troep draaien, maar een beetje gein muziek draaien. Gisteren trouwens over gesproken in de uitzending draaide ik ook nog Piet Paneel, hè? Piet Paneel met Aureel de Kameel. De Kameel, prima. Hé, hey, je hoorde hem net voorbij komen. Ik had hem geroepen, hoor jij Tic Tac Shirtje Pak voorbij komen?
3: Tic Tac Shirtje Pak.
0: Dan was het de bedoeling dat je even een appje stuurde met daarin het woordje TikTok. En nu gaat het erom. Nu gaat het erom. Wie in Nederland heeft appje 101 gestuurd? Wie zou het zijn? Er staan een paar mensen onder, die kan ik even voorlezen. Dat is altijd lullig natuurlijk. Het is Joep Ruten uit Nedernetterden. Jij hebt appje 100. En dan is het Nico uit Dieren, die heeft 102. Allemachtig. En deze gast heeft 101. Maar ja... Hallo, je spreekt met de radio.
4: Hey,
0: met wie spreek ik?
4: Hey, met Maarten.
0: Maarten, gefeliciteerd man, ja!
4: Hey, mooi.
0: Het lijkt net of je een televisie hebt gewonnen, maar je krijgt gewoon een motherfucking Radio NL t-shirt die super gaaf is.
4: Ja, daar ben ik blij mee.
0: Ja, je krijgt wel een zwarte, want de rest hebben we allemaal in het publiek gegooid gisteravond in Assen.
4: Maar dat geeft niks, ik ben blij mee.
0: Oké.
4: Dan gaan we tevreden.
0: Goed zo. Hey, we doen nog even een soortje stickers bij en we gaan er zo snel mogelijk naar je opsturen. Dankjewel voor het reageren.
4: Yo.
0: Hoi, hoi.
4: Houdoe.
0: Houdoe. Ja, ik kan uren met je praten, maar TikTok Shirtje Bak is bedoeld voor een TikTok sturen. En dan bel ik heel kort en dan gaan we weer een liedje draaien. Zo werkt het. TikTok, bam bam, tak tak, Shirtje Bak. Klaar. De ene laatste voor deze ochtend van mij. Dat is jammer, hè?
5: Dat is

zijn mijn aandeel voor van de ochtendshow. Vanmiddag Lars even goed lastigvallen. Lars heeft beschikking tot al mijn mapjes. Met de gekke liedjes, de dingetjes. Dus wat je normaal gesproken in de middag hoort bij mij. Dat kun je gewoon bij Lars aanvragen. Of die het draait, dat is een tweede natuurlijk. Maar goed, helpen vanmiddag even mee met de 5 o'clock boerenrock. Ga nog een slinger dan eraf geven, is de bedoeling. En hij komt natuurlijk live vanuit Assen. Je kan hem ook even zien radio maken. Dus loop je daar rond vandaag. Ga even bij Lars staan. Maak even een fotootje. En dan stuur het even naar mij toe op 06 12 13 14 61 2. Ja, nou, tot zover. De ochtendshow, althans wat er van om is gaan. Bedankt voor het luisteren. En zometeen op de radio, Rory.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
7: Glitter chalets en staakcaravans.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
9: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
8: Zeker hartstikke duur.
9: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
10: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De zomer.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
6: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden. In het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
10: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Te groot? Bestaat niet.
12: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
11: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Ah, weer die klote muggen in huis.
16: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Heerlijk!
7: geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Fiedelingse Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiedelingse Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen, je luistert Radio Warel. Het is 8:08, vrijdagochtend, de hete vrijdag is het. En terwijl jij in de hitte zit, heeft hij koelbloedig het overzicht van de files. Het is Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
2: Zeker weten. Goedemorgen, Rory. Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig nog wel goed onderweg. Hou er wel rekening mee. Rijkswaterstaat heeft geadviseerd om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Ons advies daarbovenop is nog om, als je op pad gaat, genoeg water mee te nemen. Een opgeladen powerbank en ook nog eventjes een paraplu. Op die manier heb je wat beschutting als je toch nog met pech onderweg moet staan.
1: Dus neem dat alvast. Dat is wel handig, ja.
2: Zeker, ja, dat er zijn niet bij stilstaan, maar het is eigenlijk een soort kleine parasol. Dus neem die vooral mee.
1: Heet die dan nu ook een parasol voor vandaag? Jawel, hè?
2: Ja, op zich misschien wel. Maar ja, een paraplu is toch iets handzamer achterin.
1: Op zich.
2: Een parasol past niet in elke situatie heen, zeg maar. Precies. Hey, onderweg zijn nu twee files om rekening mee te houden. Allereerst die Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem file vanaf knooppunt Ouddijk 2 km/10. En een file op de A29, Bergen op Zoom Rotterdam, voor de Heinenoordtunnel 6 km/20 door een geschaarde auto met aanhanger in de tunnel. Er is slechts 1 rijstrook open. Vertraging is 20 minuutjes dus. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort bij 27,4. De A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam bij 28,2. En de A10, de ring van Amsterdam bij afrit Landsmeer, hectometerpaal 4,4.
1: Dankjewel Tim, tot straks.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goedemorgen, we gaan beginnen aan werk en uitvoering met Danny Christian zometeen. En nu helemaal Holland.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood.

Nou, dat klinkt wel aanlokkelijk eigenlijk. Dan spring ik in de Wolga. En kind, die is zo koud. Even een koude duik in de rivier. Ik denk dat heel veel mensen daar vandaag zin in hebben. Ja, het is hete vrijdag. Ja, ik hoop dat je op een plek kan zijn vandaag waar het een beetje koel is. Doe voorzichtig, zou ik zeggen. Als je aan het werk bent, drink genoeg, eet genoeg. Zorg goed voor jezelf. En mocht je vrij zijn, zorg dat je een beetje kan genieten van de warmte. Zo is het ook natuurlijk. Het is werk en uitvoering. Vrijdagochtend, Radio WRL zonder teken vandaag. Die is even druk met de zomertour. Gisteren de eerste avond, vanavond avond 2, morgenavond 3. Dus die kan wel even wat rust gebruiken tussendoor. Even genieten van de hitte. Daarom Rory op de radio.

verder dan uit. Het is ja een vrijdag waarop Nederland vrolijk is. Al was het maar om de Radio Rail Zomertour gisteravondje 1. Ja, ik ben daar ook even langs geweest. Hoor je misschien nog een beetje aan mijn stem. Waarvoor excuus, maar het was wel gezellig. Daar gaat het om toch. En anders Nederland die weer een wedstrijd heeft gewonnen in het WK. We gaan door mensen. Altijd lekker. En René Vroger is hier op de radio.

Jesse Prins. En thuis hier op het plein. Nou, als je daarmee de Brink in Assen bedoelt, dan klopt dat wel aardig. Daar voelden wij ons heel aardig thuis gisteravond. Ja, en we gaan het er nog veel over hebben vandaag. De Radio Warel Zomertour is gisteren begonnen. En het is vandaag dan een beetje zo'n day after. Hè? Toch een beetje herinneringen ophalen van gisteren. En ons opmaken voor vandaag en ook nog voor morgen. Want dan gaat het allemaal gewoon door. Dus ja, we gaan het er veel over hebben. Sorry alvast, dat heeft niks te maken met eigen promotie of dat soort dingen. Maar gewoon omdat het zo ontzettend leuk was. Dat heb je misschien gezien als je erbij was. En dat ga je misschien nog zien als je er naartoe gaat. Vanavond of morgenavond. De Brink in Assen. En gesproken over morgenavond. Dan staat deze vrouw daar. En het kan haast niet anders dan dat ze deze ook gaat doen. Deze is en nieuw. En ook heel toepasselijk op zo'n dag als vandaag. Als de zon weer schijnt. Het is de nieuwe Melissa Smilda bij Radio Warel.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee! Koop de waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
6: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
5: Zeker hartstikke duur.
6: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
12: Okay, let's go.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik.
15: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe
18: flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
19: Wil jij ook in onze WK-selectie?
18: App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

De vlam in de pan, dat is niet zo moeilijk vandaag, zou je denken. Hè? Met die bloedhitte, zoals Gerard Joling zou zeggen. Het was de nieuwe Jari Hellegers, vlam in de pan bij Radio RL. Ach, het is een prachtige ochtend. Nou ja, misschien dat je de warmte een beetje moet trotseren vandaag... in plaats van dat je ervan aan het genieten bent. Dat dan wel weer. Dat is code rood, mensen. Normaal is dat alleen in de winter natuurlijk, maar nu ook een keer in de zomer. Dus doe voorzichtig, drink genoeg, eet genoeg. Maar verder hebben we eigenlijk weinig te klagen, hè? Mooie zomertour erop zitten, avond 1. En ook het WK, dat gaat ons voorspoedig natuurlijk, ons Hollanders. Want mooi even gewonnen gisteravond met 1-3 van Tunesië. En dat betekent dat we door zijn dat we dinsdagnacht om 3 uur... Ja, zet de wekker maar vast. Dinsdagnacht om 3 uur. Daar gaan we de volgende wedstrijd spelen tegen Marokko. Dat wist je misschien al, maar mocht je dat nog niet weten, dan bij deze. En dat betekent ook dat wij bij Radio RL ook nog even doorgaan met onze geweldige tv-actie. Die doen we samen met de Dikdakkers. Voor elke wedstrijd die Nederland speelt tijdens dit WK geven zij 1 tv weg. Aan een luisteraar van Radio RL in ons oranje elftal. Daar kun je onderdeel van uitmaken. En dit is het moment om die weer te gaan samenstellen. Stefan heeft er vanochtend al een paar gehad. En wij gaan er vrolijk mee door vanochtend. Dus wil je in ons oranje elftal en dan kans maken op een tv... dan stuur je nu het woord voetbal in de Radio RL app. Dus dat is echt super simpel. Dat woord waar iedereen aan denkt deze dagen. Voetbal, dat stuur je in de app van Radio RL. Bel ik je zometeen terug. Dan heb je die tv dus nog niet gewonnen. Wel een exclusief Radio RL Dikdakkers oranje pakket... Dus dat is sowieso leuk om te hebben. Er zitten allerlei oranje dingen in voor de eerstvolgende wedstrijd... om Nederland dus vakkundig te supporteren. En die tv, die kan van jou zijn. Dus die komen de Dikdakkers dan aan het einde van deze actie... als we de 11 compleet hebben, bij jou thuis brengen. Als je er gelukkiger bent natuurlijk. Eerst maar eens meedoen. Voetbal, dat is wat je moet sturen in de app van Radio RL. Krijg je de 3 J's zometeen. En nu 4 zomers lang. Dit is Dirkie Meeldijk.

0: prachtig. Dino Martin en Replay. Je hoorde één dag bij Radio Waddel ook nog de 3 J's en Los Vast. Deze prachtige vrijdag. Zometeen hoor je hier Jan Biggel, de man die gisteren ook nog even de tent afbrak bij de Radio Waddel Zomertour. Iedereen weet, die komt eraan. Er eerst richting het WK. Hè? Ja, mooie prestatie weer vannacht. En dat betekent ook voor jou mooie dingen. Want dat betekent dat er weer een nieuwe tv in het spel is. En we gaan eens even kijken wie wij kunnen toevoegen aan het Radio Waddel Oranje Elftal.
1: Met Bobby.
0: Ja, Bobby. Goedemorgen met Rory van Radio Waddel.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Bobby uit Uithoren volgens de administratie.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, heel goed. Hoe is het, Bobby?
1: Ja, goed.
0: Beetje de warmte aan het trotseren.
1: Ja, ik loop wel buiten nu.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe warm is het bij jou?
1: Graden 30, denk ik.
0: Ja, ja, ja, precies. En het wordt nog heter.
1: Het wordt nog veel heter.
0: Hey, heb je de wedstrijd gezien?
1: Nee.
0: Ik lag te slapen. Heb je er iets van meegekregen? Of heb je een voorspelling gedaan misschien van tevoren? Of dat ook niet?
1: Dat heb ik wel gedaan in een poeltje. Maar ik weet even niet meer wat ik heb gedaan.
0: Oh ja, maar je hebt in ieder geval niet gewonnen. Anders had je het geweten, denk ik.
1: Ja.
0: Hey, Bobby, je gaat misschien wel iets anders winnen. Dat is die tv. Waarom zou je die graag willen winnen?
1: Nou, we zijn de kamer van mijn zoontje aan het verbouwen. En die wil tv op zijn kamer. Dan dacht ik, is het mooi om... En onze tv te geven, wij een nieuwe.
0: Oh, mooi. Dat is zeg maar in voetbaltermen een gouden wissel.
1: Ja.
0: Zo zou je het wel kunnen doen, inderdaad. Ja. Nou, Bobby, dan wordt het ons even ernst in dit geval. Want we hebben 11 plekken te vergeven. Dat wil zeggen 9, want er zijn er al 2 weg. Bij Stefan vanmorgen weggegeven. Dat zijn nummer 5 en nummer 8. Dus die spelen niet meer mee. De rest mag jij er eentje van kiezen. Waar wil jij staan?
1: Ga ik voor nummer 7.
0: Nummer 7. Nou, dan zetten we jou neer op nummer 7. Dat betekent dat jij sowieso hebt gewonnen het Radio Waddel Dikdakkers Oranje pakket. En misschien dus wel die tv.
1: Geweldig.
0: Nou, dan heb ik je ook heb ik me laten vertellen dat jij morgen jarig bent.
1: Ja, ik zie het morgen. Ik ben bijna jarig.
0: Oh, wanneer ben je echt jarig?
1: 10 juli.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat duurt nog even dan. Maar wie weet heb je tegen die tijd een nieuwe tv. Dat zou mooi zijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, perfect.
0: Hey, Bobby, dankjewel voor het meespelen. En succes met de hitte, hè?
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Ja, het is geweldig. Dubbelfeest. Oranje heeft gewonnen. En dat kan jou zomaar een nieuwe tv opleveren. En het mooie is, straks in dit programma, iets voor 12 uur... doen we nog een ronde van het spel. Eerst even een echt oranje liedje.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
5: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
8: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
9: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
8: En dat werkt goed?
9: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
8: isopaleis.nl.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
11: Gritter Chalets en staakcaravans.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, al die handen, handen zijn.
14: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
18: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
19: Kijk op ProStop.nl.
21: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
22: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
21: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
23: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
24: Sorry, het is WK.
25: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
26: Radio M.
27: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
28: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
27: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
28: De Zomertour.
27: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
28: Zijn voor iedereen, van groot tot klein, de Zomertour.
0: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
7: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
26: Te groot? Bestaat niet.
29: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
26: Grootpakket.nl. Groot gemak.
30: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
31: Bij Hamer zorgen dat je je werk goed kunt doen.
30: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
31: Kom jij het maken bij Hamer?
30: Werken bij Hamer.nl.
32: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
33: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
34: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
35: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
36: Okay, let's go.
37: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
38: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
39: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
40: Uniek

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, dit is Radio Wordel, 6:10, vrijdagochtend. Het is redelijk rustig op de weg, daarom heeft Tim van de ANWB zich niet gemeld. Wel een waarschuwing, want er is namelijk een weeralarm. Vandaag extreme hitte, ja, dat zal je niet verbazen. Maar het advies voor op de weg is dan om water mee te nemen in de auto en ook een paraplu. Pardon, ja, dat klinkt gek, alsof het dan heel hard gaat regenen. Maar dit is bedoeld als extra beschutting tegen de zon. Beetje een soort parasol, alleen dan ja, past die wel in de auto. Dat is dan wel zo handig natuurlijk. En file staat er op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar heb je 10 minuten vertraging door de politiecontrolepost. Dan zijn er wat controles gemeld door Flitsmeister op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 27.2. De A10 Koenplein richting Watergraafsmeer 4.4. A28 Zwolle Groningen 112.6. En de A58 Tilburg-Breda bij 59.3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Rory Jonker gaat! En het Radio Wordel hitteplan in vol effect. Het is warm, dus we doen het tranquilo vandaag. Hier is Jan Smit.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit, blauw en...

de legend Henk Wijngaard. Kijk uit, hier ben ik. Op Radio Warel en ook Jan Smit. Je hoorde Tranquilo. Dat is onderdeel van het Radio Warel Hitteplan. We doen het Tranquilo vandaag. Lekker rustig aan, omdat het zo warm is buiten. Ja, trouwens, laat ik even beginnen met belangrijke zaken. Want er zijn mensen die het helemaal niet Tranquilo kunnen doen, omdat ze druk aan het werk zijn vandaag. En daarom voor alle buitenwerkers vandaag even een... Een welverdiend applaus. Als je nu in de hitte staat ergens, of je zit in een vrachtwagen met een kapotte airco, dan is deze voor jou. Gewoon even een klein hart onder de riem bij deze namens Radio RL. En zometeen ook weer drie verzoekjes te vergeven in de 10:30. Dus daar kunnen we je een beetje extra mee steunen. Misschien een lekker verkoelend verzoekje. Ja, bestaat dat eigenlijk, verkoelende muziek, zit ik me nu te bedenken. Maar in ieder geval een liedje dat goed past bij het weer. Een lekker zomerliedje of een liedje waar jij het lekker koud van krijgt. Als je zegt, ik wil nu een kerstliedje horen, dan mag dat ook. Nee, dat is een grapje. Maar goed, waar heb je zin in? Laat dat weten in de Radio RL app. Dan hoor je zometeen wellicht jouw liedje terug. Ja, en her en der even terugblikken op de Radio RL Zomertour avond 1. Hè. 1 van de 3 gisteravond op de Brink in Assen. Het was al meteen een heel, heel, heel groot feest. En de nu volgende man, die was er ook bij, Amar. Ik vind het altijd leuk, omdat Amar... Ja, ik weet niet wat dat is, maar het werd gisteren door Teken mooi omschreven als knuffelgehalte. Het knuffelgehalte van Amar is heel... Nu ben ik niet zo van het mannen knuffelen, zeg maar. Maar Amar is gewoon een, gewoon een sympathieke gozer. En hij maakt ook leuke liedjes. En hij heeft ook een nieuwe uit. Die is ook gewoon heel leuk. Over dat je soms gewoon alle zorgen opzij moet zetten. En even moet luisteren naar de stem in je hart. Dit is de nieuwe Amar.

Rauwenherze en zondag in het zuiden. Ik denk dat heel veel mensen daarnaar uitkijken in het zuiden. Zondag in het zuiden is namelijk de eerste dag dat het iets minder bloedverzengend heet wordt. Dat is dan wel weer lekker natuurlijk. Ik zit me trouwens te bedenken, dat liedje van de Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar Amerika. Het gaat natuurlijk gewoon over de plek waar Rauwenherze vandaan komt. Het dorpje Amerika in Limburg. Wat zeg je? Is dat niet zo? Oh, oké. Nee, dan heb ik het wellicht verkeerd begrepen. Je bent bij Radio Waddel. Het is werk en uitvoering. En zometeen is het ook weer tijd voor de 3:30. Daar komen al leuke suggesties voor binnen, maar die van jou kan er nog bij. Wat wil je horen? Geef mij maar eens antwoord in de app van...

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl,
1: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien. Met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
9: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
0: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
10: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
11: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
13: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
15: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
14: En natuurlijk deze.
15: De vlam in de pijp.
14: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
11: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan. De 3:30.
17: Het is tijd om jou weer te gaan verblijden met dat liedje dat je zelf hebt aangevraagd op de radio. Dankjewel daarvoor.
5: De Radio RL-app die staat voor je open. En er zijn er weer mooie uitgekomen. Onder andere eentje van Berry uit Haarlem. Die wil graag voor de 3,5-11 meisjes met rode haren van Arne Jansen. Oké, schrijf ik op. Draai ik zo meteen. Eerst Sander uit Twello. Die zingt even wat hij graag zou willen horen. Even kijken, ja.
17: Daar aan de waterkant.
5: Ja, ja.
17: Daar aan de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant.
5: Ik hoef hem bijna niet meer te draaien.
17: Daar bij de waterkant.
5: Ja, een beetje gehad, zo.
17: Ik kreeg een kleurtje en zei mee.
5: Sander.
17: Hoe komt die op idee?
5: Ja.
17: U bent een stil schabuis. Ik loop van de collega
5: jaar. Ja,
17: Sander. Ik ben er maar een paar.
5: Ik ga de havenzakkers even draaien.
18: Ja. 3:30.

0: Berry Heldoren uit het hete Haarlem. Meisjes met rode haren, je hoorde Arne Jansen.
1: De 3:30.
0: Ik gaf je net even een kleine opdracht mee. En dat was ofwel een liedje bedenken dat past bij zo'n dag als vandaag. In de zin van dat het een lekkere zomerhit is. Een liedje over dat het bloedheet is buiten, de mussen vallen van het dak. Ja, of een liedje waar je het even lekker koud van krijgt. Waar je lekker van afkoelt. Toen zat ik me een beetje hard op af te vragen, bestaan die? Maar ik denk dat Rick uit Oosterwijk die heeft hem gevonden. Die zegt een koud liedje. Doe dan maar pizza met koud, hè? Groetjes uit het zonnige, warme Brabant. Ja, wacht even. Dat waren Harry Vermegen, was dat. En Henk Spaan. Die hadden, ja, die waren inderdaad ook de V-Boys en Pisa inderdaad.
1: Nummer 3.
0: En die hadden dit liedje. Koud, hè? Ja, dit is heel gek om niet te draaien, maar wel lekker om even mee af te koelen. Zo is het wel natuurlijk. Daarom nu bij Radio NL.

0: Dag, zo warm is het. En wij zitten in de kou hier. Nou, wel lekker in de airco, dat is waar. Het waren Henk Spaan en Harry Vermegen. Koud, hè? Aangevraagd in de 3:30. En daarom bij deze gedraaid op Radio Del. Ja, dankjewel. We weten nu dat het koud is daar waar jullie zijn. Goed. Het is Radio Wadel, je luistert naar Werk en Uitvoering. En we hebben een verjaardag te vieren vandaag. Niemand minder dan Jannes, de koning der piraten. Hij is jarig vandaag, hij viert zijn feestje. En dat is voor ons een mooie reden om sowieso even de felicitaties over te brengen. Bij deze van harte gefeliciteerd, Jannes. Hopelijk heb je een mooi feestje. En we trekken ook even een mooie klassieker van Jannes uit de archieven. Van Casablanca naar Napoli.
1: We kijken naar

de zomer uit je radio. Met de nieuwe van Ferry de Lits en Shaq, Baco en Monaco. Ik zit me wel iets af te vragen trouwens bij deze man. Of eigenlijk is het meer een conclusie. Deze gast is dus rapper en zanger, heet Shaq. En dan kun je dus eigenlijk concluderen dat hij ook een Shaq-stem heeft, hè? Niet zozeer omdat hij dan zoveel rookt, maar ja, zo heet hij nou eenmaal. Ja, okay. Binnen nu en een uur hoor je wat de Hollandse nieuwe van komende week is bij Radio Wardel. Maar mag ik je eerst even mee terugnemen naar gisteravond nog? Ja, wij leven echt in een soort roes. Heeft alles te maken met de Radio Wardel zomertour die ook vanavond en morgen nog losgaat. De hele line-up check je op radiowardel.fm. En als je er niet bij kan zijn, dat zou heel jammer zijn, niet bij de Brink in Assen, dan kun je alles gewoon volgen op de radio en op tv, radiowardel.tv. Maar een van de hoogtepunten was wat mij betreft wel Justin de Wild. Sowieso ging het hele plein weer los op zijn Cheerio. Misschien heb je dat meegekregen dat hij heeft een gouden plaat gekregen. En die hebben wij gekregen uit naam van Justin de Wild als bedankje voor Radio Wardel. Ja, daar gaat het dan eigenlijk helemaal niet om. Maar ik vind het leuke aan Justin de Wild dat een jaar geleden was hij er ook. Toen had hij ook wel leuke liedjes uit, Esmeralda en zo. Maar nog niet die grote wereldhit in Nederland, zeg maar. En nu heeft hij die wel en nu staat hij hier ook gewoon. Alsof er niks aan de hand is, alsof er niks veranderd is. Gewoon even vriendelijk als altijd. En gewoon zichzelf te zijn. Ja, heel leuk die Justin de Wild. Ik zal hem ook maar even draaien dan, hè. Cheerio uit.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal. Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
7: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
6: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
8: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
9: Wij zijn de mannen.
8: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
10: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
18: drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
19: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot kleine Zomertour.
18: De
0: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
9: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
20: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
21: Te groot? Bestaat niet.
22: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
21: Grootpakket.nl. Groot gemak.
23: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
24: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
23: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
24: Van tank- en laadstations tot datacents.
23: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
25: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
26: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
27: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
28: Oké, let's go.
29: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
30: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Zeeweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Marel. Het is 7 minuten over 11. Tim, bij de ANWB is er al asfalt gesmolten.
2: Nou, misschien hier en daar wel, maar het levert nog geen file op. Maar ja, wat niet is, kan natuurlijk nog wel komen. Dat is vooral als het echt lang heet is. Dus ik denk dat dat later vandaag wel het geval gaat zijn. Wat ik wel weet is dat het inderdaad druk is hier en daar. Bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontroles. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Verder goed nieuws over de weg de A2 bij Eindhoven. Bij onderweg richting Maastricht, dan heb je minder file dan eerst. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht nog wel 10 minuten. Eerder stond daar een pechgeval, maar de weg is weer helemaal vrij. Dan is het druk op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Vanwege Concert at Sea weer veel mensen die kant op reizen. Voor Hellevoetsluis, 10 minuten bumper aan bumper. Dan twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De eerste kom je tegen op de A12 naar Utrecht bij 33,7. En de ander staat op de A348 vanuit Arnhem naar Doesburg. Hectometerpaal 10,6.
1: Dankjewel Tim, een goed weekend.
2: Dan hetzelfde, hoi hoi.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen. Het is werk en uitvoering, zometeen een Corrie Konings klassieker. En eerst de Crazy Accordeons.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood.

Ja, hier had dan weer Corrie Konings moeten zitten. Ik denk dat dat even niet gaat gebeuren. Ja, voor de duidelijkheid, de computers hier hebben het ook bijzonder warm. Dus dat zorgt ervoor dat dingen af en toe even een beetje misgaan. Maar het is gelukkig ook zo weer opgelost. En dan hebben wij hier alsnog Corrie Konings.

0: Dio.
1: Ja. Klinkt net even wat anders dan dat nieuwe liedje dat ze heeft, hè? Er hangt iets in de lucht. Dat klinkt net even wat anders. Maar deze is ook zeker leuk om weer eens te horen bij Radio Adel. Goedemorgen. Het is werk in uitvoering. Zonder Teken, die is vandaag even lekker aan het bijkomen van dag 1 zomertour. Hij is vanavond natuurlijk ook weer de sterpresentator op de Brink in Assen. Zorg dat je erbij bent. Ook zeker voor de vele artiesten die erbij zijn. Check daarvoor even de line-up radioadel.fm. Ja, het is sowieso een beetje de zomertour afterparty. We zullen te veel over hebben vandaag, maar ja, het was ook zo mooi. Het was zo'n leuk feestje. En als je dat mee wil maken, moet je zorgen dat je vanavond of morgenavond op de Brink aanwezig bent. En deze man was er ook bij, Marco de Hollander. Zijn nieuwe liedje, In die Zomernacht.

Sharon, je hoorde de nieuwe Raymond Hermans bij Radio RL. Oké, even een kleine quizvraag. Wat hebben Cor, Bobby en Vince met elkaar gemeen? Cor, Bobby en Vince. Het zit niet in de namen hoor, nee. Zij zijn alle drie lid van het allernieuwste Radio RL Oranje elftal. Het belangrijkste is dat je daarmee een tv kan winnen. Die wordt bij jou thuis afgeleverd door de Dikdakkers. Als je de aanvoerder van het elftal wordt. Dus niet iedereen die in het elftal komt wint een tv. Dat zou helemaal mooi zijn. Er zijn helaas toch ook ergens grenzen. Maar het voordeel is wel, als je in dat elftal terechtkomt, heb je in ieder geval een exclusief radiomodel Dikdakkers Oranje pakket. En dat is ook wel heel mooi natuurlijk.

0: Als ze in het voetbal zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Hè? Dat heeft iemand ooit gezegd.
1: Oeh.
0: Maar wil je meedoen en kans maken op die tv? Dan stuur je nu voetbal in de Radio Adelaide. Spreken we elkaar misschien zometeen. Hier is Nielson.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Radio NL.
2: Weerbericht.
9: Het mogen duidelijk zijn, het is bokheet vandaag. En dat staat in het weerbericht mooi omschreven als... het is een uitzonderlijk hete periode. Met vanmiddag de piek van de hittegolf. Op uitgebreide schaal wordt het 35 tot 39 graden. Zelfs 40 graden lokaal is niet uitgesloten. Komende dagen wordt het geleidelijk minder warm. Af en toe dan wel kans op een onweersbui.

0: Nou, misschien heb je dat meegekregen als je er was, of als je het hebt gehoord op de radio of op tv. Maar hij mocht gisteren aftrappen in Assen bij de Zomertour, Stef Eckel. En hij deed daar nog een mooi eerbetoon met dit liedje aan zijn goede vriend René Karst. Helaas ons ontvallen. En ja, dit liedje is ooit ontstaan nog tijdens een artiesten of een muziekreis in Turkije. De Radio RL muziekreis. Toen zaten ze in de lobby met z'n tweeën en daar kwam dit liedje uit. En eigenlijk op heel veel plekken waar hij komt, Stef, doet hij dan even een klein eerbetoon aan René Karst. En dat deed hij gisteren niet anders, dus dat was mooi om te zien. En verder was het ook gewoon heel vrolijk en gezellig allemaal. Mooie aftrap van de Radio RL Zomertour. Vanavond gaat hij verder. En ondertussen ook weer eens tijd om ons bezig te houden met dat andere feestje. Hè? Je zou het bijna vergeten, maar het WK in volle gang. Nederland weer gewonnen vannacht. En dat betekent dat we doorgaan naar de volgende ronde. En dus ook door in ons Radio RL Oranje spel. Het elftal, het wordt weer samengesteld samen met de Dikdakkers. En ik ga meteen eens even bellen. Even kijken of er iemand bereidwillig is om in dat team te komen weer. Bereidwillig, wat een moeilijk woord eigenlijk. Voor niks, ja.
1: Danielle,
0: goedemorgen met Rory van Radio RL. Hallo. Is dit Stadskanaal live?
1: Dat klopt.
0: En ook daar is het warm, gok ik zo.
1: Het is hier al 31 graden.
0: 31 graden. Ja, maar ik denk wel code oranje, hè? Nog geen code rood bij jullie.
1: Ja, klopt.
0: Dat is dan weer een voordeel, zeg maar. Ja.
1: Dat zeker, ja.
0: Hey, hoe is het? Hoe zit je in het voetbal dit jaar in het WK?
1: Ja, we proberen zoveel mogelijk mee te kijken.
0: Ja.
1: Maar we gaan natuurlijk voor dat we voor de volledige winst gaan.
0: Ja, zo is het. Mag ik dan even jouw professionele mening over de wedstrijd van afgelopen nacht? Of heb je die niet gezien?
1: Ik heb hem niet gezien. Ah. Ik heb hem behoorlijk slecht wel geslapen. Maar het is ook bijna niet te doen boven. Maar,
0: nee, jij dacht niet, dan ga ik even uit bed ga ik de wedstrijd kijken.
1: Nee, ik ben precies na de wedstrijd wakker.
0: Wat ik snap, Danielle. Misschien heb jij verstandig gedaan en ben jij gewoon wel gaan slapen. Is dat het?
1: Ja.
0: Hey, het oranje elftal wordt samengesteld. Ik dacht, misschien is het sowieso wel goed om er even een vrouw in te hebben. Even wat vrouwelijke energie.
1: Ja, hè?
0: Dus lijkt me altijd goed. Bij deze van harte welkom in het team. Die tv, hè? Stel je zou hem winnen, hè? Die grote flatscreen tv.
1: Ja.
0: Waar komt die dan terecht?
1: Ik denk heerlijk onder de overkapping, zodat we heerlijk buiten voetbal kunnen kijken.
0: Oh, maar dat is heerlijk. Barbecue'tje aan en tv kijken maar.
1: Zeker, ja.
0: Dan kun je in ieder geval het hele WK nog wel uitkijken. Of Nederland nou wint of niet, zeg maar. Laten we hopen van wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar wij worden kampioen, toch, Danielle?
1: Ja, dat
0: dacht ik. Dat kan niet anders. Nou, dan ga ik jou bij deze alvast verwelkomen in het Radio RL Oranje elftal. Dat levert jou sowieso een oranje pakket op, aangeboden door Radio RL en de Dikdakkers. Ja, en dus misschien die tv, hè?
1: Ja, daar gaan we voor natuurlijk.
0: Heb ik nog even een belangrijke vraag voor jou, want waar wil jij staan in het elftal? Er zijn 3 plekken bezet. Dat zijn nummer 5, nummer 7 en nummer 8. Dus daar kun je niet meer staan. Maar de rest, dat kan allemaal.
1: Nou, Jaden, voor welke nummer gaan we?
2: 10.
0: Nummer 10.
1: Nummer 10?
0: Ah, ik hoor overtuiging daar. Dat is niet voor niks dat hij voor nummer 10 gaat. Favoriet daar. Oké, bij deze, ik noteer jullie daar. Ik wens jullie veel plezier in het Oranje Elftal. Misschien met de tv. En mag ik jullie een fijne dag wensen?
1: Dat komt goed, hetzelfde.
0: Nou, hartelijk dank. Doen wij ondertussen even een WK-liedje ook.

Oké, nog één keer. Ik wil je nog één keer meenemen als je dat niet erg vindt naar gisteravond. Zometeen na 12 uur, dan zit Hessel hier. Dan is het aan hem om terug te blikken en vooruit te blikken op de Radio Rail Zomertour in Assen dit hele weekend. Maar gisteren, dit was een mooi moment. Er was een artiest te laat, want die stond ergens in de file en er was een gedoe. Dus we moesten het opvangen. En Amar die stond nog op het podium, die heeft nog een mooie Hazes medley gedaan, kreeg het hele plein mee, dat was mooi om te zien. En toen was er nog wat tijd over, dus dan hebben we een extra liedje gedraaid. Dat was deze, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Het hele plein stond op zijn kop. Echt niet normaal. Gewoon echt gewoon op zijn grondvesten te trillen. Je voelde er gewoon de grond onder je trillen. Zo was het, zeg maar. En kun je nagaan, gisteren was het alleen nog maar, zeg maar, uit een computer kwam het liedje. Vandaag is Rutger daar zelf. Dan kan het haast niet anders dan dat het echt helemaal losgaat. The Real Deal krijg je vanavond bij de Radio RL Zomertour. Rutger van Barneveld en zijn Zwoele Zomernachten. En voor de Hollandse Nieuwe van komende week, die we nu bekend gaan maken, moeten we ook even terug naar gisteren. Want daar is hij stiekem al bekendgemaakt. Ja, het is een liedje dat we eigenlijk stiekem ook al wel een paar weken draaien. Van een man die garant staat voor tropische deuntjes, zoals Teken Wouda het gisteren zo mooi omschreef. Hij heeft er al heel veel gemaakt. Het plein ging los op Bailando. En ook zeker op zijn nieuwste. Het is het Orakel uit Os. Heeft een nieuw liedje uit. Trouwens ook de man die meeschreef aan Cheerio van Justin de Wild. Ook een grote zomerhit. En nu gaat hij het zelf proberen. En nou, wat ons betreft is het een heel goed liedje. En daarom niet voor niks. Komende week Hollandse Nieuwe bij Radio Barel. Die is in handen van niemand minder dan Jeffrey Heesen. Zijn liedje heet Loco.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: We gaan op zoek naar pellets.
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
9: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetvierdamast.nl.
8: Zeker hartstikke duur.
9: Nee hoor, het is straatloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetvierdamast.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
24: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
25: Hey, binnenkort een feestje.
26: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
27: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
28: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
27: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
28: Kom jij het maken bij Hamer?
27: Werken bij Hamer.nl.
26: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
29: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
30: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de

0: Stadel Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia. Van Jumbo.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw en we hebben heerlijke muziek voor jou. Even de verkeersinformatie op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Daar staat 18 minuten 3 kilometer. En op de A28 Hogeveen-Assen, daar tussen Bijlen en het brug over het Oranjekanaal. 15 minuten door een ongeval, 3 kilometer. Op de A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Daar ook een ongeval gebeurt, 16 minuten. En nog eentje gemeld, vaste prik eigenlijk. Word je flauw van deze, maar Holsloot naar Meppen. Daar staat tussen Zwarte Meer en de Duitse grens op de A37. 17 minuten vertraging, 2 kilometer file. Nou, dan de flitsers, die wordt hier ook netjes aangegeven. Op de A7 staan ze tussen Bolsward en Den Hoeven bij 71.7. Even verderop op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen bij plaatsje Grauw, 61.7. En op de A73 Nijmegen-Venray bij Haps, daar staan ze ook bij 83.8. Ook staat er eentje te zweten of hij heeft de elektrische auto op de airco staan. Kan ook natuurlijk bij 102.0 op de A73 Nijmegen-Venray. Daar staat er dus ook een. En de laatste van Ellecom naar Arnhem bij hectometerpaal 10.6 langs de A348. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we willen graag zomerse, gezellige, hete verzoekjes van je hebben. Dus kom maar op.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit, blauw.

Jan Brink, die samen met zijn vrouwtje voor Slot Zeist in de videoclip staat. Bij het fonteintje daar. En zij vindt het eigenlijk helemaal niks. Dat zie je ook wel een beetje, Jan. Maar ze zit er wel in en ze doet het nooit weer, zei Jan. Dus, maar leuk liedje, toch? Niets ter wereld kan ons scheiden. Nou, de aftrap is begonnen dan qua verzoekplatenprogramma dan. Het is gezellig. Ik had hier... Zometeen gaan we even de boot in met Wesley. Gaan we zo doen. En voordat ik dat ga doen, wil ik even een paar verzoekjes erop bijpakken. Remco Visser uit Den Helder, die zegt... Hey, goedemiddag allemaal. Zouden jullie zomertijd kunnen draaien? Van Mieke en vader Abraham, hele fijne uitzending gewenst. En de groeten uit Den Helder. En ook Margriet is er weer bij. Die zegt, hey, hallo, mooi dat je er weer bent. Zou je even voor alle truckers op de weg even een... liedje willen draaien en al die mannen mee willen laten genieten van Truckersfestijn van onze eigen Lorenzo. Ga ik doen. En even kijken, ja, het stroomt hier nu binnen. Eduard van der Meulen uit Epe, die wil graag hobbelen horen. Ja, dat gaat niet lukken, want ik heb Wesley Broncos klaarstaan met Ik drink Rosé. Want ik zei net, we gaan de boot in, dus...

Dit, jongens en meisjes, dames en heren, is een romantisch liedje met een gouden randje. Gewoon ondergewaardeerd ook, wat een mooi liedje is dat van Quincy. Quincy Schellevis, zo heet hij officieel. Een nummer heet Verlangen. In meerdere uitvoeringen heeft hij er al van gemaakt. Maar elke keer als je romantiek met zomerzon koppelt. En daar dan... dat is gewoon een heel mooi liedje. Zo is het gewoon. Er wordt ook te weinig aangevraagd trouwens. Helemaal niet. En dat is jammer. Maar goed, dan heb je gelukkig nog een DJ die het af en toe even instopt. Even tussendrukt. Nou, we zitten met... Lorenzo werd hij net aangevraagd. Dat is misschien wel even...

Tour in Assen. Maar over een paar weekjes dan zijn we daar weer. En dan op het circuit zelf. We zitten nu in het centrum van Assen op de Brink. Hè? Vanavond begint het weer. En morgen is het weer. Bij ons gaat het gewoon door. Hè? Dus je hoeft niet te bellen. Gewoon komen. Biertje drinken. Alles is mooi onder de boompjes. Dus echt dat vakantiegevoelsfeertje hangt daar. Dus geen probleem. Gaat gewoon door. Maar goed, over een paar weekjes staan we op het Truckstar Festival. Het Provo Truckstar Festival in Assen. En daar hebben we dit jaar iets heel bijzonders. Want iedereen, zoals je misschien wel gemerkt hebt, wil graag, heel graag, de Weygaard truck hebben. Hè? De Henk Weygaard iconische gele truck, waar we een hele mooie actie mee hebben gedaan. Nou, die komt daar op Truckstar te staan. Dat had je natuurlijk ook wel verwacht. Maar je kunt in de cabine een kijkje nemen. Mits, en nou komt hij. Jezelf opgeeft voor de cabine karaoke. We hebben namelijk daarop op de braderie, in het drukste gedeelte van het festival, bij de paddock, daar staan we dan met een opgebouwde stand waar de Weygaard-truck in verweven wordt. De echte. En daar kun je dus met twee mensen plaatsnemen en een liedje zingen. Ja, cabine karaoke in de Weygaard-truck. En misschien word jij wel de stem van de cabine. En dat je dan net zo beroemd wordt als Henk Weygaard zelf. Die is daar ook mee begonnen. Dus dat is de achterliggende gedachte. Hè. Zing je fit voor elke rit. En dat kan dus in die cabine. Wij staan daar dus bij. Ook met de goodies van Henk en alles. Dus bij deze wil ik je uitnodigen om even naar... hoe was het ook alweer? Ja, bij Truckstar op de website. Daar kun je jezelf opgeven daarvoor. Truckstar/stem van de cabine. Dus als je dat doet, dan zien we je misschien wel zitten achter het grote stuurwiel waar Henk Weygaard ook jaren in getoerd heeft. Met zijn gitaar en zijn liedjes. Hè? Maar binnenkort hoor je er nog wel meer over, hoor. Mocht het even te snel gaan allemaal. Maar je kan het alvast in je agenda zetten. Want ja, dat Truckstar Festival, dat Provo Truckstar Festival, is natuurlijk een heel groot en bekend en beroemd internationaal.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxed vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee! Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
14: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
13: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
15: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: Hey, Wijgaard-fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
18: Kijk uit, hier ben ik.
17: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
19: Attentie.
13: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

Paats van Hout. Wendy van Hout, dat rijdt ook nog weer. Dat is mooi. Ik heb hier een Roomba aangevraagd gekregen. Waar, op welk station, op welk radiostation hoor je nou nog eens een Roomba voorbij komen? Nou, hier kan het allemaal bij Radio Nelders. En daar zijn we natuurlijk apetrots op, hè, dat we dat ook zo voor elkaar hebben. Dat jullie die plaatjes altijd weer aanvragen. Hey, heb je nog een tip of zo voor de...

Atze Bosma zet de hele boel op stelts. Yes. Dit is misschien wel het meest opmerkelijke verzoekje van de dag. Moet je voorstellen, ik vraag net, wat ben je aan het doen en zo. En dan krijg ik een paar antwoorden. Henry uit de Tolkamer die zegt, de airco vol aan in de truck. En alleen eruit om te pissen. Nou, dat is niet het meest bijzondere verzoekje. Nee, dat is deze van Teus. Moet je voorstellen, Teus uit Utrecht. Hallo, ik lig aan het zwembad terwijl mijn broertje en mijn schoonzusje in het ziekenhuis zijn, want mijn nieuwe neefje wordt straks geboren gebracht. Geboren gebracht ook. Wil mijn broertje Gerard en Sjas alle geluk wensen, terwijl ik lekker afwacht hier aan het zwembad. Nou, bijzonder of niet? Ik denk, daar moet ik even een liedje voorbij verzinnen. Ik dacht gelijk even aan het wiegelied van de drie J's. Ik denk dat dat wel past. En dan zometeen nog even een verzoekje voor die Henry. Ik dacht dan normaal, maar ik zag niks, maar ik moest pissen. Maar ik weet niet of dat kan, of dat leuk is.

En je zou zeggen het heet Sexy Lady, maar zo heet het niet. Nee, het heet Ik Wil Jou. Jan was hier nog te gast en ik heb natuurlijk even contact hoe het allemaal gaat. Hoe het interview bevallen is en of er nog mensen gereageerd hebben, dat soort zaken. Nou, dat hebben ze. En nou schijnt het zo te zijn dat Jan de luxe heeft om aan het water te wonen. Is een echte Fries hier natuurlijk. Hij heeft een bootje. En al die bootjevaders, ja, die kennen elkaar net als die motorrijders ook natuurlijk. En nou schijnt het zo te zijn dat al die jongens en meiden die langsvaren, dat ze dan zijn liedje keihard aan hebben staan. En het water klinkt natuurlijk door. Dus Jan die zit op zijn terrasje te genieten van vrolijke mensen die naar zijn liedje zitten te luisteren aan boord van... wat is dit? Oh, dat is... Wacht even, dat moet even anders over. Dan een keer een rapper binnenzetten hier. Ja, dat kan niet, hè, want het is...

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
5: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
10: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
9: En dat werkt goed?
10: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
9: isopaleis.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
11: Ah, weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Heerlijk!
12: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
14: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Radio NL.
23: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
24: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
23: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
24: De Zomertour.
23: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
25: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
26: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
27: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
25: altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur. Planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakte op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
25: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
25: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Een nieuw toestel?
4: Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen hier, alleen dat schermpje verspringt hier even. Zeg maar even opnieuw inloggen, dat is allemaal, dat is live, hè? Nou ja, maakt niet uit. Even filteren ook op het aantal files, want ja, er zijn er nogal wat in het land. Ik noem even de langste, alleen langer dan 15 minuten. Nee, dat is nog te lang. Langer dan 20 minuten. Daar gaan we. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, 7a naar de Duitse grens. 20 minuten dus, 7 kilometer. En op de A16 tussen Terbrechtseplein en Fabrienoord, daar op de goudgele lichten daar, 24 minuten, 6 kilometer. En op de A50 Os naar Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef. Door een ongeval helaas 35 minuten, 8 kilometer. En op de A58 Roosendaal naar Heerlen is een ongeval gebeurd. 32 minuten vertraging. Nou, heel veel sterkte daar en succes. En dan de flitsers. Het zijn er maar twee. Ja, het zijn er maar twee. De rest hebben tropenrooster. A7, Bolsward Den Oever bij 71.7. En nog zo'n strijder bij Ellecom, tussen Ellecom en Arnhem, op de A348 bij hectometerpaal 10.6. En tot zover de verkeersinformatie.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we nemen een oude boerderij en een klein babytje. We zitten in de baby's vandaag en we gaan een liedje meezingen met Henk Wijngaard. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Joe West ook altijd op. Zal Henk ook wel door, denk ik. En anders is het een mooi idee voor hem, hè? Ja, ik had het net over baby's. En als je de link nog niet gelegd had, ik moet dat even goed... Ik ben altijd in de war namelijk. Ik moet dat even uitleggen. De schrijver van het liedje is Dick van Altena. Voor Henk Wijngaard vroeger dagen. En er werd een babytje geboren in Huizen van Altena. En ja, die werd dochtertje Susie. En toen werd dat liedje geschreven. Inspiratiebron voor Hey Susie. En er is nog één, want ze hebben nog een dochter gekregen. Die heet Rosie. En die zit als baby in het liedje. Ik zal even een stukje laten horen. Heb je even een idee, zeg maar, wat ik bedoel? Dat is dit stukje.

0: en dan hoor je daar ook giechelen, hoor. Die Rosie dan, hè? Als baby, hè? De tijd dat Dick van Alten naar dit schreef voor Henk, hè? Ook dit liedje. Dus twee zusjes. Kijk, hier is ze. Dit is Rosie. Ah, wat lief.
1: Radio NL. Dit is deze week

het weer gelukt een gezellig liedje te brengen en in de favoriete kroeg. Gewoon favoriete kroeg, niet in de, maar de Gino Graus. Hey, gisteravond, als je in Assen bent geweest, heb je het meegekregen. De Dikdakkers die stonden daar op het Oranjeplein de Brink de boel gek te maken. En alle reden toe natuurlijk, hè? Want ja, zij zijn onderdeel van onze actie. Hè? Wij van hun actie. Wij geven namelijk elke keer als het Nederlands elftal speelt, geven wij vooraf een dikke vette LED-screen weg. Een mooie tv die net op de achterbank past van de WK-cabrio van de Dikdakkers. Die daar ja, op aanwijzing van ons in ons fictieve elftal. Daar trekken we iemand uit, en, of dat doen ze zelf bij Tik altijd. Net voor de wedstrijd, zo'n 2 dagen ervoor. En dan gaan ze op pad met die tv door Nederland heen. Je hebt het Rory denk ik ook wel horen vertellen zo pas. En ja, het is weer zaak om een speler te selecteren in ons Radio NL Dikdakkers elftal. En we hebben er alweer, even zien, 2 in staan. Ja, nummer 5 Cor en nummer 8 Vince. Die staat midden rechts. En Cor staat in de verdediging aan de rechterkant. Dus we hebben alle posities nog open. Want Nederland speelt, dat is nu duidelijk, 30 juni. Dus dinsdag, de nacht van maandag op dinsdag. Om 3 uur Nederlandse tijd spelen ze in het Estadio Montemarie. Op de Pub Guadalajupe. Nou ja, in Mexico.

Nederland en Marokko. Dus dat wordt weer tuteren, of niet? He, lekker tuteren. Goed, maar de vraag is, wil jij zo'n tv winnen om het goed te kunnen bekijken midden in de nacht? Dan is dit zaak om nu het woord voetbal in te sturen aan ons. En dan maak je kans om misschien wel opgesteld te gaan worden in ons fictieve elftal als we je bellen. En dan, dan zit je misschien wel bij. Misschien win je die tv, dat kan. Het zal kort dag zijn dat ze langskomen. Ik schat zo in maandag bij Teken en dan maandagmiddag de uitreiking. En dan vrijdag moeten ze weer, want dan moet Nederland weer spelen. Tegen wie en wat is nog niet bekend, maar dat houden we allemaal in de gaten. De Dikdakkers die hebben gewoon het maar druk met rijden, interviews en tv's uitdelen. Nou wil ook nog het geval dat ze vrienden zijn van de burgemeester in Assen. Dat bleek gisteren ook weer, want Marco Oud, dat is de burgemeester, die kwam speciaal naar de Brink toe om een uur of elf om de mannen te feliciteren op het podium in het openbaar. Hoe leuke burgemeester ben je dan als je dat doet? Hè? Gewoon in een drukke Assen waar 100.000 mensen lopen, de moeite neemt om dan naar het Radio NL-podium te gaan waar de Dikdakkers staan op te treden en hun dan te feliciteren. Met hun. Je weet het wel. Ik krijg een verzoekje van Erik Hopman, die regelt het even. En of ik dan de Dikdakkers even aan de burgemeester Marco Oud wil opdragen. Nou, dat wil ik.

Mexico is het. Mexico. Yeah. Ik had het je beloofd, hè? Min of meer even uitgezocht. Het verhaal over een alledaagse situatie op een bruiloft. He, daar gaat het liedje over wat ik nu ga draaien. Het begint bij de bruiloft van Tunnes en Trusken. Er wordt flink gedronken en waar de gezelligheid al snel omslaat in chaos. He, de lam valt naar beneden, die valt op de kop van de bruidegom. Nou, zij valt op de grond. Kortom, ik moest pissen.

0: En ik was pissen.
1: Hallo, Benny Jolen hier. En op volle kracht met Hessel Wijkstra is Huiken, Brekken en Angelen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Oké, let's go.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nieuw.

0: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit, als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
2: En natuurlijk deze.
3: De vlam in de pijp.
2: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan.
4: Altijd aan.
6: Radio NL.
4: Weerbericht.
7: Ja, voor het weerbericht gaan we even naar Jan Visser. Die zit daar in Purmerend.
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
7: Jan, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Hessel.
7: Hoi. Jan, ja, het is bijzonder weer vandaag, hè? Of niet?
8: Ja, dat is dan zeg maar een, hoe noemen ze het, een understatement.
7: Ja, ja. Ja. Leg eens uit, wat zijn de getallen en hoe komt het allemaal?
8: Nou, het loopt in het Waddengebied is het nu 29 tot 30 graden. En dat loopt nog wel wat op, maar daar zijn dus de temperaturen wat bescheidener. Maar gaan we de rest van het land onder de loep nemen. 33 graden nu Leeuwarden. Bijna of 33,5 graden op de Kooi bij Den Helder. En dat is een nieuw record voor de Kooi. Stond voor de maand juni. Stond op 31,7. Ruim 35 wijk aan zee. De Bilt 34. En in het zuiden van het land tikt het kwik momenteel plaatselijk de 37 graden aan. En dat loopt nog wat op. Toch denk ik dat die 40 graden gelukkig niet zal worden gehaald. Het zal kantje boord worden. Want ja, de lucht wordt vochtiger. Dat is natuurlijk ook geen goed nieuws, want daardoor heel benauwd. Maar dat betekent dat die temperatuurstijging wat wordt afgeremd. Desalniettemin een bloedhete middag. Dus ja, het is toch een beetje zaak om zo rustig mogelijk te blijven vanmiddag. Geen inspanningen te verrichten. En ja, dat is het beeld. Blijft verder zonnig. En in de loop van de middag in het westen, we zien het nu een klein beetje al in Zeeland, loopt de temperatuur ietsje terug. Dus wat minder extreem hoge temperaturen, doordat de wind vanaf uit het westen gaat waaien, samenhangend met een zwakke storing. Maar goed, hete middag dus, hete avond ook. En dan in de loop van vanavond is er in het zuidoosten van het land kans op een regen- of onweersbui. Momenteel zijn er ook wat buien actief met onweer in de buurt van Parijs. Het westelijk deel van Parijs heeft al onweer te pakken. Dus daar begint het gerommel, zeg maar. En in geheel westelijk Frankrijk is de temperatuur ook beduidend minder hoog dan gisteren. Een hele verlichting voor de mensen daar. Nou, dan kijken we naar het weekend. De komende nacht in het oosten en misschien ook in het noorden plaatselijk een flinke onweersbui. En dan morgen, dan hebben we nog steeds heet weer. In het westen zo rond de 32 graden, op de Wadden wat lager. En in het oosten en zuiden nog temperaturen rond 37 graden. Veel zon, nog steeds benauwde hitte ook. Ook de komende nacht minimumtemperaturen op veel plaatsen tussen 20 en 25 graden. Afgelopen nacht in Nieuw-Beert al 13. Maar goed, dat is de komende nacht echt niet aan de orde, hoor. Dus een warme nacht, warme dag. En aan het eind van de dag neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien toe van het zuiden uit. En dan zondag, dan wordt het minder warm. Nog wel boven de 25, misschien het zuidoosten 30. Maar later op de dag komt een koufront dichterbij, daalt de temperatuur. En dan na het weekend, ja, dan is die warmte toch echt wel uit de lucht, hoor, Hessel.
7: Ja, ik begrijp het. Oké, en dan, ja, dus wat... die onweer, hè, dat baart me wel even zorgen. Waar is dat? Ook bij ons? Of,
8: Dat zou zeker kunnen, ja.
7: Dat kun je niet aangeven.
8: Dat kun je, op dit moment, de komende nacht is het onzeker, maar er kan dus een flinke bui vallen.
7: Ja, okay.
8: En morgenavond wordt het langzaam, is de kans wel wat groter.
7: Okay. Daar had je nog een mooie spreuk, denk ik, of niet?
8: Ja, we kennen allemaal wel het gezegde: het is zo heet dat de mussen vallen dood van het dak.
7: Ja.
8: Nou, dat klopt niet, want die mussen die blijven gewoon wel doorleven. Want die kunnen hier tegen. Maar het is een uitdrukking die komt uit het verleden. En vroeger zei men dat als het droog en heet was in de zomer, dan begon het mos op de daken te drogen. En dan viel dat er vanaf.
7: Oh, ja.
8: En mossen zijn uiteindelijk mussen geworden.
7: Oh, mossen is mussen, ja. Dus ja. Een taaldingetje.
8: Ja, zeker, maar dat is er niet uit te krijgen, hè.
7: Hoe kom je daarachter, dit?
8: Nou, ik zal je vertellen. Ik ben een keer, lang geleden was ik in Madrid. En toen zag ik die mussen in hopen zand spelen, midden op de dag, 39 graden. Ze had zelf te puffen. En toen schreef ik daarover in Trouw. En toen kwam er iemand uit de provincie Groningen, die les gaf op een groene school. En die heeft me dat uitgelegd.
7: Oh, dus oké. Mooi verhaal, man.
8: Ja, hè?
7: Boek schrijven, Jan.
8: Ja, zo is het, ja.
7: Hey, dankjewel. En het hoofd koel houden.
8: Ja, zeker.
7: Dankjewel.
8: Tot maandag. Goed weekend.
7: Tot maandag, man.

vrolijkste zangers van Nederland. En geweest is geweest, zo heet zijn nieuwe liedje. Hoi. Hey, sommige mensen die kunnen zo mooi een berichtje schrijven dat je gewoon de neiging hebt om gewoon naar het magazijn te lopen, hè, een postzegel te pakken en gewoon een t-shirt op te sturen. Maar ja, zo werkt dat niet, lieve Erika Verwij uit Overberg. Ik zal hem even citeren. Hij staat: hey Hessel, aanstaande zondag ben ik jarig. En nee, ik hoef geen nieuwe tv te winnen. Maar waar je me wel echt super blij mee zou maken is een Radio NL t-shirt. Dat zou echt een mooi cadeau zijn. Mocht dat niet lukken, wil je dan Henk Banaan voor me draaien? Ja, ik weet, het wordt wat ouder. Goed weekend. Groetjes van Erika. Mooie foto erbij met een stralend gezicht. En ja, een bureau. En zo, wat er netjes uitziet. Een werkplek eigenlijk. En ja, duim omhoog. Hè. In de Radio NL houding noemen we dat altijd. Ik denk dat met de duim omhoog staat in de Radio NL houding. Ja. Dus Erika, dat t-shirt, we zullen nu helemaal natuurlijk, nu ze dit horen, er is natuurlijk een mogelijkheid om een t-shirt te krijgen. Hè, dat is er gewoon. Maar dan moet je even naar onze website. En daar kun je meer leuke spulletjes van ons regelen. Via de webshop. Dus kijk daar even naar als je wilt. En dan geef ik je als cadeau alvast voor je verjaardag een liedje van Henk Banaar. Ja, ik weet, ik word wat ouder. Dat is, ja, gelukkig een feit voor iedereen. Hè? Dus dat geldt voor iedereen, bedoel ik te zeggen.

0: met de snik in zijn stem. En ik word wat ouder. En over ouder worden gesproken. Ik moet even iets proberen. Ik weet niet of het lukt hoor. Ik heb hier een telefoonnummer. Die moet in wezen kloppen. Dus ik ga even proberen te bellen. Hij gaat over. Dat is mooi. Pak op. Pak op. Alsjeblieft, pak even op. Doe nou. Pak op.
1: Jannes.
0: Jannes. Ja, met Hessel.
1: Hessel.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, jongen.
0: Jannes.
2: Mij?
0: Ja, volgens mij.
2: Is er hier?
0: Ja. Ja.
2: Iemand?
0: Jannes. Hier. Hey. Hey. Jannes.
1: Denk je niet van
0: jarige Job, Jannes, hoe is het, man?
1: Ja, heel blij.
0: Waar ben je
1: blij
0: ergens?
1: Ik jarig ben, toch?
0: Waar zit je?
1: Ik zit op een camping ergens met vrienden.
0: Ah, gezellig.
1: Ja, ik zit vanavond wel optreden, maar die vrienden gaan er ook naartoe, dus ja. Ik ben jarig en dus ik vier mijn feestje ook samen met hen. Mooi.
0: Ja, ja. Hoe oud ben je geworden, Jannes? Mogen we dat weten?
1: Zeker. 53 jaar jong.
0: 53, oké. En hoe voelt dat eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk 53.
0: Ja.
1: 53,
0: ja. Hé, hey Jannes, heb je ook wat leuks op je verjaardag gekregen? Of,
1: Ja, gisteren waren mijn gezin en mijn vader en mijn zuster en mijn familie waren bij me en vrienden. Ja. Hebben het gevierd. En omdat ik vandaag weg zou gaan met voor een ander feestje. Dus ja, hebben het, mijn kleinzoon was erbij, mijn kinderen waren erbij. Dus ja, ik heb het ontzettend beleefd. En toen moest ik toch weer door. Helaas, s'avonds heb ik nog optreden staan.
0: Ja.
1: En vanmorgen weer hetzelfde. Weer lekker genieten van elkaar. En een bakje koffie en cadeautjes uitgepakt.
0: Je hebt een mooi leven, man. Of niet?
1: Ja. Ik ben toch wel een heel, heel blij mens. Ja,
0: ja, bevoorrecht.
1: Heel blij mens, ja.
0: Ja, bevoorrecht mens, toch?
1: Ja, bevoorrecht, ja, en blij, ja.
0: Ja, precies. Ja, hey, Jannes, ja. Jij hebt, want daar moeten we even over hebben. Jij gaat weer in Ahoy staan, hè?
1: Ja, klopt. Wat, 30 en 31 oktober, ja. Klopt.
0: Ja, ja, mooi man. En dat is natuurlijk naar aanleiding van vorig jaar. Gaat het ieder jaar gebeuren eigenlijk? Wat is de planning daarvan?
1: Ja, daar kan ik nog niet ja of nee van zeggen, want ja, ik was wel zo blij en dankbaar voor afgelopen jaar, die 25 jaar met al die fans.
0: Ja.
1: En met die vrienden om dat te kunnen vieren. En ja, het smaakt gewoon naar meer. Dus we doen dit jaar weer Ahoy. 30 en 31 oktober.
0: Ja, die.
1: Ja,
0: die,
1: ik ken, die, daar die toch een beetje spanning van. Wat zeg je?
0: Nou, die zaterdag was al heel snel uitverkocht, begreep ik. Hè?
1: Ja, binnen één dag, ja. Ja,
0: ja.
1: Één dag.
0: En die tweede, hoe loopt die eigenlijk? Gaat dat goed?
1: Nou, nog, ik zou zeggen, 300 kaarten en die is ook uitverkocht.
0: 300?
1: Ja.
0: Oeh, dan moeten we opschieten, dus mensen die heen willen. Oké, maar wat gaat er gebeuren, Jannes? Vertel eens even, wat voor show krijgen we daar? Of?
1: Nou, we hebben vorig jaar een hele mooie show neergezet, ik zelf. Daar ben ik ook heel trots, apetrots op en bedankt aan de productie. Maar dit jaar proberen we dat gewoon te verbeteren, misschien hier en daar. Het moet feestelijk zijn, er moet iets zijn waar het past met Nederlandstalige muziek.
0: Ja.
1: Er komen, ik ga niet vertellen wie, maar er komen toch hier en daar wat gasten treden, dus vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: En we gaan met z'n allen een mooie, een beetje het gevoel van samen zijn weer hebben leven, zeg maar.
0: Ja, wat super, man, wat super. Hey, en is Jan daar ook weer bij? Of, want dat is natuurlijk...
1: Ik denk hier is mijn zoon Jan erbij, sterker nog.
0: Ja.
1: Ja, sterker nog, hij is erbij en hij is ook lekker bezig in de studio om ook... om nabij toekomst, want hij, ook voor hem smaakt het naar meer, want hij wou nooit en wel niet en hij deed het gewoon.
0: Ja.
1: Ik zag dat hij daar ontzettend van genoot. En ook zoveel fans en mensen om me heen, die vonden het geweldig om te zien dat ik samen met mijn zoon daar een liedje deed. Dus hij zit dit jaar zeker erbij, ja.
0: Ah, mooi man. Nou, geniet er dus. We gaan het allemaal even promoten nog. Hè. 30 oktober zijn nog kaarten beschikbaar in Ahoy. Jannes heeft
1: er niet veel meer. Dus ja, het gaat om de laatste kaarten.
0: Kan er niet een derde avond nog bij dan?
1: Ja, dat zou ik misschien wel willen, maar goed is goed, weet je wel. Ik ben er hier al voor trots op, dus ja.
0: Ja, snap ik. Nou Jannes, en dan nog even een laatste vraag. Zit er ook nog nieuw werk van je aan te komen?
1: Ja, zeker. We zijn in de studio bezig. We hebben een liedje of 3 à 4 zijn we mee bezig.
0: Ja.
1: En ik kan ook wel vertellen dat ik ook liedjes zoals uit de oude doos heb ik weer opgenomen. Al zijn er weer ja, voor mezelf, want hier en daar wordt er gevraagd naar bepaalde oude liedjes, zoals Lucky en Casablanca.
0: Ja.
1: Die heb ik opnieuw ingezongen.
0: Oké,
1: gaaf. Maar dat wordt geen single, maar dat wordt gewoon voor mezelf voor de optredens om, om die weer te gaan doen qua, dat alles een beetje bij elkaar blijft, zeg maar.
0: Ja.
1: Want ja, als mensen vragen, dan doe ik het wel liever.
0: Ja. Jannes, dan moet je nodig een keer in de studio hier hebben. Kunnen we dat afspreken?
1: Zeker.
0: Ik ga met Ronald en hier het programmaleiding opnemen. En dan gaan we zorgen dat je binnenkort even langs komt, oké?
1: Met heel veel liefde en plezier.
0: Oké, man. En fijne verjaardag vandaag, hè?
1: Dankjewel.
0: En doe iedereen de groeten daar in, op de camping.
1: Camping in Ommen.
0: De Ommen, oké. Nou komen ze allemaal naar de camping in Ommen, Jannes.
1: Ja, laat maar iets. Dat is bij deze. Hoi.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
8: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
9: Wij zijn de mannen.
8: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
6: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
2: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht twee aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Dan het weer van Weer Online. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
9: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
12: Hey, binnenkort een feestje.
13: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
14: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
15: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
14: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
15: Van tank- en laadstations tot datacents.
14: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
13: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
16: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Uniek in

0: Zeeweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer op de A4 tussen Dinteloord naar Antwerpen tussen Tolen en Berg op Zoom. Daar staat 20 minuten 5 kilometer. En op de A15 tussen Gorinchem en Ridderkerk, Gorinchem naar Sliedrecht-Oost. Ongeval gebeurt, 33 minuten op onthoud, 8 kilometer. Dan de A50 nog tussen Eindhoven en Arnhem, tussen Paalgraven en Maasbrug. Daar ook 61 minuten vertraging, 9 kilometer file. Dat is een behoorlijke lange rij. Dan even de flitsers. Op de A2 staan ze bij Apkoude vanmiddag 37.8. En op de A2 bij Enspijk, daar staan ze bij 88.8. En op de A10 bij Amsterdam bij 17.3. Op de A10 nog een keer bij 18.9 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel. En dan nog een keer op de A10, dus met druk op die rondweg 25.0. Er zijn er veel meer dan zo net. Op de A15 ook een flitser ochtend Nijmegen bij 141.2. En op de A28 daar tussen Amersfoort en Zwolle bij 92.5. A59 nog ook bij Sertogenbosch en Den Bosch. En de volksmond noemen de 132.8. En ook bij Elkom, die ene is nog steeds actief. De A348, Elkom naar Arnhem bij hectometerpaal 10.6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, zometeen een mooi liedje van Weleer uit 1996. Jaren 90 plaat komt eraan van de kast.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit, blauw.

deed mij altijd aan een fles sinaas denken. Dit, Man, wat hebben die mannen die zalen plat gespeeld. En schone, hè, de Magic Paperclip Tour. Dat soort taferelen. Dat, jaren 90 van De Kast. Ik ben me hier aan het voorbereiden om zometeen iemand blij te gaan maken met de opstelling in ons fictieve radiospel, WK-spel. Heel veel voetballen weer om de oren gekregen hier, dus het is mooi. Het leeft, hè? Iedereen wil zo'n tv hebben. Cool, man. Ja. Hey, soms dan, als je er beeld bij hebt, dan is het mooi, hè? Dan is het makkelijk, dan kun je het zien. En dan is de emotie anders dan wanneer je naar de radio luistert. Ik wil je graag even laten horen of laten voelen hoe een gitarist, een hele goede gitarist, klinkt. Dus stel je even voor en doe je oog even dicht. Ja, niet als je op de weg zit, maar doe je oog even dicht. En als je dan zeg maar een gitarist ziet zitten, voel dan even hoe vingervlug en behendig deze man is. Moet je horen. Geweldig.

0: Tino Martin. En we zijn allemaal dom en jong geweest. Bea, heb jij ook wel eens wat doms gedaan toen je jong was?
1: Ja, ik denk het wel. Ik was nog geen 16, toen was ik al stiekem aan brommen rijden en zo. Dus dat bedoel ik.
0: Ja, dat opgevoerde brommen zeker ook nog? Of?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat
1: nee,
0: dat,
1: nee, doen, nee. Nee, dat niet.
0: Nee. Ik heb aan de telefoon Bea Scheper uit Ees. Waar ligt dat Ees ook alweer? Bij, in Drenthe, toch?
1: Bij Borger.
0: Bij Borger, ja. Ja.
1: Ja.
0: Bea, jij hebt een...
1: Campingland van Badje, dat is Ees.
0: Oh,
1: ik
0: ja.
1: Weet niet als mensen dat kennen, maar meestal kennen ze dat wel en dan weten ze Ees niet, maar dan komen ze door Ees heen.
0: Ja, ik bid niet voor Bruneboom, die Badje bedoel je?
1: Ja. Ja.
0: Hey, die staat vlakbij ons podium, hè? Die staat mee te kijken, hè, s'avonds daar in Assen.
1: Ja.
0: Ja. Hé, hey, maar ik bel jou even, Bea, voor... Want hoe vaak heb je helemaal niet voetballen ingestuurd en hartjes en weet ik het wat allemaal? Zie ik je?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Hoe lang ben je al bezig?
1: Ik doe dat vanaf het begin al mee, volgens mij. Of, de eerste dag misschien niet, maar toen wel.
0: Ja.
1: Wat
0: heb je met voetbal dan, Bea?
1: Ik ging altijd met mijn vader mee, want die was leider en mijn broertje voetbalde.
0: Oh ja.
1: En mijn kinderen hebben allebei gevoetbald, mijn man heeft gevoetbald, ook gekiept. Ja. Dat is weer wat anders dan voetbal natuurlijk, maar wel met voetbal. En ik ga soms nog elke zondag hier naar het sportveld als het je thuiswedstrijd is.
0: Ja, dus je hebt er wel iets mee, hè? Ja.
1: En heel veel voor de vereniging gedaan als vrijwilliger.
0: Maar nou had ik begrepen dat jij gisteren met de tweede helft in slaap bent gevallen.

0: vroeger, dus dat wou die.
1: En hoe moet dat dan?
0: Dat ging niet goed.
1: Hoe moet dat dan dinsdag? Maandag op dinsdag om 3:00? Dat wordt niks zeker.
0: Ja. Dat wordt niks, denk ik. Of ik ga van tevoren slapen, of ik ga de volgende morgen nog even slapen. Maar dat weet ik nog niet.
1: Nee. Ben jij, je hebt het geluk tussen al die voetballers die wij hier binnenkrijgen. Neem van me aan, dat zijn een heleboel. Ze willen allemaal zo'n tv winnen. Ze willen ook, want je krijgt, als je bij ons opgesteld staat, zeg maar, ook een mooi oranje pakket. Hè? Dick Dakkers Radio NL oranje pakket.
0: Ja.
1: En ik mag aan jou vragen op welke positie ik jou mag positioneren in ons veld. Ik heb nog...
0: Is nummer 9 er nog? Of is die al weg?
1: Nummer 9 is er nog. Ja, dat is in de spits, linksvoor.
0: Dan doe nummer 9 maar. Want ik word het 10 was al weg. Want dat is die jongetje van Stadskanaal gezegd.
1: Nee, 10 is er ook nog.
0: 10 is er ook nog?
1: Ja, zeker.
0: Was dat de vorige keer? Doe maar 10 maar. Dat is mijn lievelingsgetal.
1: Dan moet je wel het meeste werk doen, hè? Dan krijg je alle ballen om je oren.
0: Ja, maar dat is mijn lievelingsgetal. Dus
1: oh! Ik zet je er even gelijk op hier in het shirt. Bea, het wordt natuurlijk ook op onze website en zo allemaal geregeld. Bea, je staat erop. Bea Scheper. Achternaam komt niet op je shirt natuurlijk, dat snap je. Je hebt een oranje pakket gewonnen en die gaan we je opsturen. En heel misschien komen, denk ik, verwacht ik maandag hier de Dikdakkers.
0: Ja.
1: En dan als het jouw geluksgetal is, die 10. Ja, als zij hem trekken uit die bak bij het tikken, dan rijden ze naar Ace.
0: Ja.
1: Met een grote LCD-TV op de achterbank.
0: En ik hoop dat
1: het
0: ook
1: al
0: mooi weer is.
1: Bedankt voor het meespelen. En blijf even aan de lijn voor de gegevens, Bea, als je wilt.
0: Is goed, doe ik.
1: Ja. En nog even de clichévraag. Hoeveel wordt het maandag op dinsdag met Marokko?
0: Winst 2-1 voor Nederland.
1: Winst 2-1. Nou, daar doen we het voor. Dank je wel.
0: Ja.
1: En heel veel plezier, hè?
0: Ja, dank je.
1: Goed weekend.
0: Hetzelfde.

0: eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Ik moet gelijk even een rectificatie invoeren, want ja, wat is er aan de hand? Hier ligt een heel mooi A4'tje, zeg maar, met al die shirts. En daar hoort een collega hoort daar een naam in te vullen als hij zeg maar een nieuwe speler heeft toegevoegd. En nou heeft Rory Danielle wel in het systeem ingevoerd, maar niet op dat briefje gezet. Dus ik dacht dat nummer 10 nog beschikbaar was. Dus ja, dan heb ik gelijk een probleem natuurlijk met Bea. Bea?
1: Ja?
0: Nummer 10 was al bezet, je had gelijk.
1: Ja, ik dacht dat ik er vermoord gehoord had.
0: Dus ja, dat klopt. Dus ik ga jou... Want je wilde dan nummer 9, toch?
1: Ja, dan doe ik nummer 9.
0: Ja, dan kan je de spits helpen. Dus ik zet jou op nummer 9.
1: Helemaal top.
0: Opgelost, hè?
1: Ja.
0: Sorry voor het ongemak.
1: Nee, geen moeite.
0: Nee, maar ik bedoel, je moet nou opeens links voor. Dat is wel heel anders dan in het midden. Dus.
1: Oh, dat is ook niet zo erg.
0: Okay. Dankjewel, en goed weekend.
1: Hetzelfde.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel. Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg. In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
9: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
8: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
10: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ja,

0: jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Attentie.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
5: Dit is Radio NL.

Muiden. Die zit ergens in Kroatië, in het stadje Rovinj, als ik dat zo zeg, goed zeg. Geen verstand van. Peter Gillis even vragen hoe ik dat uitspreek. ja, we draaien dit liedje van Yves Berendsen dus, speciaal voor hun daar. Lekker windje hier in felle afkoeling aan de Adriatische Zee wordt hier geschreven. En natuurlijk luisteren naar jullie. Hoe kan het allemaal, hè? Geweldig. Ja, en wat ik altijd interessant vind, hoe kan zo'n liedje zo'n grote hit worden? Je hoort er niets meer over, maar het begin van die Terug in de Tijd was het een hele mooie verhaal allemaal. En iedereen krijgt allemaal hele grote awards en noem maar op. De ene ster en de ander wordt erbij betrokken. Maar de oorsprong, dat was natuurlijk Kiki. Kiki ter Horst. Weet je nog? Nee, weet je niet meer. Hè? Zij zong namelijk met haar moeder, Sascha Brouwers, het nummer tweestemmig op TikTok. Omdat Kiki was fan van Yves. Ondergesneeuwd liedje. Nou, zo kreeg dat wat aandacht, dat nummer. En zo werd het groot gemaakt. Een moeder-dochter filmpje. Maar ja, daar hoor je dus niks meer over. En dat is zo jammer altijd. Hè? Dat er zijn altijd underdogs. Dat is, ja. Hebben wij ook wel gehad, ik zal geen namen noemen. Hè? Dan worden hier artiesten worden groot gemaakt. En dan maken ze een sprong in het duister naar een andere wereld. En dan horen wij ze nooit weer. Dat is zo. Nou ja, je snapt het wel. Niels de Wegwerker heeft het warm in zijn oranje overal. En wil graag Rio horen. Want het lijkt wel Rio de Janeiro, zegt hij.

En vanavond, dan zal hij erbij zijn in Assen. Dus als je hem live wilt zien, met wat zweetdruppels op zijn hoofd, dan is het advies om even naar Assen te komen vanavond. Dan begint het om 7 uur. Gaat gewoon door. Danny de Munk komt ook, Sineke ook. En Rutger die zal deze natuurlijk ten horen brengen. Vincent, Ancora, Lucas en Gea. Lucas en Gea ook, havenzangers. Belinda, Marloes, Birdie, Vetti, Kevin Paré, Christine, Lara, Mila en Dennis van Dam. Dus allemaal artiesten op de Brinken naar zijn gratis toegang tijdens de Titi. Vanaf 7, de hele avond zeg maar. Dus lekker cool onder de boompjes daar. Dat is echt fantastisch sfeertje daar. Dus bij deze, prachtig. En wat betreft dat liedje van Rutger, dat gaat natuurlijk door alle daken heen. Dat is niet normaal. Er zijn ook mensen die hebben de zee zien zakken in de zon. Als je hem omdraait, maar ja, dan heb je te veel drank gehad. Ik heb die clear Jacob Jelle Tuma ook weer de hele middag in dat ding te ouwe hoeren. Als ik bijvoorbeeld een opmerking maak over vlugge vingers, dan zegt hij Frits van Tante Annie was ook altijd vingervlug. En wat een plezier had ze dat. Nou, dat soort teksten. Ik kan er niks mee eigenlijk. Die man moet altijd aandacht. Maar deze was wel grappig. Hij zegt, Lucas en Gea, wat een hitte. En toen dacht ik, ja, maar dat past wel precies bij Jacob Jelle Tuma. Want die prode gruns. En dit liedje is ook in het gruns. Dus

0: dit is wel grappig. We hebben eigenlijk een beetje onafgesproken, of misschien ook wel afgesproken, ik weet niet eens. Met elkaar erover gehad om er een hit van te maken, Lars, hè? Of niet?
1: Nou ja, eigenlijk wel een klein beetje. Het is toch ook een dikke hit, die van Lucas en Gea.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Hey Lars, jij zit in Assen. Hoe is, staan er al mensen op het plein?
1: Moet ik even goed tellen? Nee, nul. Ik tel nog nul mensen op het plein.
0: Ja. Ja. Hey, maar wat wou je vertellen? Want je wou er even in, zei je.
1: Ja, nou, ik wilde aan jou eigenlijk even wat vragen. Want zometeen vanaf 3 uur dan gaan we hier radio maken. Alleen dat liedje van Lucas en Gea, dat klopt wel. Wat een hit. En nou weet ik toevallig dat jij zo'n ventilator had meegenomen. Hè? Want jij staat op het podium met je drive-in show. Ja, dat klopt. Waar is dat ding? Waar is die ventilator?
0: Ja, dat vertel ik niet, want die heb ik zelf nodig straks. Nee. Die staat in de container daarachter, in de kleedkamer daar.
1: Oh ja. Ja, die zit op slot. Daar heb ik geen sleutel van.
0: Nou, dat is mooi. Dan, ja.
1: Dan hou je hem voor jezelf. Ja,
0: ja, het is... wat een hitte.
1: Ja, die moeten we vaker gaan draaien, joh. Dat kan nog een eentje gaan worden, hoor, dit jaar.
0: Maar ik draai hem voor je neus weg, zeker, hè? Of je had hem ook willen draaien, zeker?
1: Nou ja, ik had hem inderdaad klaarstaan. Maar ja, goed, ik had ook Rutger van Barneveld. Dacht, nou, weet je wat, dan vervang ik die wel voor Lucas en Gea. Nou, dan draait hij Lucas en Gea. En wat blijft er dan nog over? Een Cozy Alberts of zo meteen.
0: Ja, dat is, het is hartstikke mooi dat wij de vrijheid hebben. De playlist hebben we ook wel zo'n nadeel dan. Ja, dat snap ik. Kan ik nog een verzoekje voor je draaien dan? Of,
1: Ja, en dan kan ik zelf weer geen liedjes draaien zo meteen zeker.
0: Nee. Moet ik...
1: ik had nog wel... weet je wel, anders doe jij nog even een Koos Albert. Die heb je nog niet gehad vandaag, toch?
0: Ja, die heb ik al gehad. Zeker.
1: Ach, ja. Sorry. Ja, als ik net aan het lopen denk ik hier richting de studio, had ik de radio even niet aan. Dan geven we echt wat zomers. Misschien eventjes een zomerhitje wat misschien net wat te laat gekomen is. Die nieuwe van Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen, vind ik ook goed.
0: Die is ook goed, ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, die vind ik ook
0: wat
1: goed.
0: Wat gebeurt daar allemaal? Wat zijn jullie daar aan het doen?
1: Ja, dat is een bladblazer. Er wordt hier wat stof weggehaald op dit moment. Dat is een kleinigheidje, maar dat is zo meteen weer klaar, denk ik.
0: Hey, hoe was het gisteren trouwens? Was het een succes, hè? Met ook goed, de productie, geloof ik, hè?
1: Ja, fantastisch, man. Supermooi. Hartstikke vol plein. Mensen hebben mee kunnen kijken via radionl.tv. Net als komende avond. Dus dat is gisteren geslaagd. Zie je het een beetje als de generale voor de vrijdag, hè? Want de vrijdag is voor ons de mooiste dag in elk geval.
0: Ja. En morgen hebben we ook nog natuurlijk, hè?
1: Zeker. Goed,
0: ja, en ik krijg er ook berichten uit het hele land, hoor. Dat ze allemaal meekijken. Dus het is allemaal weer te volgen natuurlijk vanavond ook weer.
1: Ja, zeker. Mooi. Leuk.
0: Hey, veel succes daar in Assen. Ik kom straks je kant op. Mijn ventilator veiligstellen.
1: Ja, nou, die staan nu zo veilig als wat, hoor. Ik kom daar echt niet bij in de buurt nu.
0: Oké. Zet hem op, hè, straks.
1: Dankjewel. Komt goed.
0: Hoi. Hoi.

0: fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
3: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
4: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
15: Oké, let's go.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar €1,99. Altijd laag.
18: Van Albert Heijn.
19: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv.
21: De
1: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
23: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen en die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Het weer nu van Weer Online. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
27: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
28: En mooi groen.
27: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
28: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
29: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
30: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
29: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
31: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.

0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoel.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Uniek in de

0: Brakel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Hey, goedemiddag, 7 minuten over 3 op deze bloedhete vrijdag 26 juni. Met de ANWB verkeersinformatie. Een paar vertragingen in het land op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daarvoor afrit Hoenderloo. Daar sta je 30 minuten vast. De A27 Breda-Gorkum. Bij Gorkum door werkzaamheden daar 10 minuten. Bijna een uur vertraging op de A50 tussen Eindhoven en Arnhem. Dat is het knooppunt Bankhoef. Staat een auto in de brand. Dat zorgt er dus voor 10 kilometer en dus bijna een uur vertraging. Omrijden dat kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Daar bij de Haringvlietdam. 20 minuten vertraging. Komt doordat de Concert at Sea is vandaag. Dus daarom is daar wat extra drukte. Dat is een groot festival in Zeeland. Een van de weinigen samen met onze zomertour. Die dus wel door mag gaan deze dagen. Grondcontroles dan op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Zoetermeer Centrum. Een flitser bij 12,0. En de A348 Arnhem-Doesburg. Bij afrit Doesburg opletten bij 10,6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zoals gezegd, live vanaf de Brink in Assen, waar de Radio NL Zomertour vanavond uiteraard gewoon doorgaat.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Lange Frans, Frans Duits en Tour de France. Goedemiddag, het is 3 uur geweest op deze vrijdag. Bloedhete vrijdag, dat zal je uiteraard niet ontgaan zijn. 26 juni, live vanaf de Brink en Assen, gezeur met Leur zonder Stefan. Met Lars deze middag. Ik heb eventjes een dienstje gereld. Hè. Mocht je ook morgen een andere radiozender op hebben staan, denk je, waar is Stefan? Nou, die was dus vanmorgen om 6 uur. Hè. Die mocht vroeg pissen. En deze middag mag ik het met je doen. Gaan we zeker nog even wat zomerse muziek draaien. Dat komt goed. Hebben we nog wat leuks voor je in petto voor later deze middag. Maar eerst...
1: DJ, draai nog eens dat liedje, laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen.
0: Ja, uiteraard gewoon belangrijke zaken. Ook op deze vrijdag mag je je brein laten breinen, zoals dat dan zo mooi heet. Mag je een liedje gaan verzinnen. We hebben hier in elk geval wel wat meegekregen van Stefan. En ik dacht eerst... Wat moet ik hier nou weer mee? Dat ding, ik heb het in elkaar gezet. Het staat hier in de hoek van, van het hok, zeg maar, waar we radio mogen maken. Maar ik denk dat het goed moet komen. Dat, zeker.
2: Hallo, Harry Slinger hier. Gerard is een slinger aan dat ding.
3: Stefan?
0: Nou ja, goed, die is dus...
4: Stefan!
0: Ah ja, nee, die is...
4: Geef een slinger aan het rat.
3: Ja, geef een slinger!
0: Ik wou zeggen met zijn blote reet ergens op het strand volgens mij deze middag. Maar we kunnen wel een slinger geven, zeker. Eens even kijken waar jij wat moois mee mag gaan verzinnen. Oh, ja. Nee, dit is inderdaad een ware. Och, dit is goed, hè.
5: Ongelooflijk. Maar jij mag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross één liedje draaien. Geen boerenrock, geen piratenmuziek, maar gewoon een moddervette Radio NL klapper.
0: Ja,
5: welke
0: zeker
5: zou je kiezen?
0: Nou goed, gewoon een moddervette Radio NL klapper. Hè? Dat is niet het voorspelbare. Hè, dat is een Yvonne bijvoorbeeld ook niet, of een normaal. Dat moeten we even overslaan. Stel je voor, je staat op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Wat zou jij dan draaien? Je hebt 3 minuten de tijd gekregen van de organisatie. En je krijgt van ons nu ook ongeveer 3 minuten om een liedje te verzinnen met wat jij dus als echte Radio NL klapper zou gaan draaien daar zo. Mag maar een klein beetje een gitaartje in zitten, maar... Eens even kijken hoe we dan daar ook daadwerkelijk de grenzen in kunnen gaan opzoeken. Je suggestie mag je doorsturen via de app van Radio NL.

0: Pascal Redeker, opgave van vandaag.
1: Ongelooflijk! Maar jij mag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross één liedje draaien. Geen boerenrock, geen piratenmuziek, maar gewoon een moddervette Radio NL klapper!
0: Nou.
1: Welke zou je kiezen?
0: Kunnen daarmee daadwerkelijk alle kanten op gaan. Ja, en wat maakt nou een echte Radio NL klassieker, hè? Ik bedoel een Cheerio van Justin de Wild. Ja, tuurlijk, dat is bijna een Radio NL klassieker, maar draait hij al lang genoeg mee. En

0: En dat is dan daarin een klein beetje de vraag. Hetzelfde geldt voor die nieuwe van Rutger. Hè? Nou, is niet toevallig al geweest natuurlijk. Dus even een greep in de suggesties voor deze dag. Alex op de Wijk, Lucas en Gea, wat een hitte. Ja, inderdaad, heel goed, heel goed. Dat is al bijna een klassieker aan het worden. Ja, die is net geweest natuurlijk, zegt hij zelf ook. En anders nog even een keer vandaag. Zal zeker niks uit gaan sluiten. Eenzaam en alleen, Robert Pater, zegt Ramon vanuit Hengelo. Tuurlijk, meer echte klassiekers. Gerard het Etten, Huizen bij de Brug. Ja, mooi. Michel, die gaat inderdaad voor Cheerio. Dat is bijna een klassiekertje. Dan zal eens even iemand gaan terugbellen. Eens even horen hoe het daar dan ook daadwerkelijk is. En of we dat dan ook echt al mogen bestempelen als klassieker. Want ook hiervoor geldt, hoe lang draait hij al mee? Het is nog niet status Kali, zeg maar. Als ik het zo even een klein beetje moet gaan omschrijven. Telefoon geven we in elk geval eventjes een poging tot. Als dat ding het gaat doen, tenminste ik... Ja, hè, daar is hij.
1: Oh.
0: Ja, Patrick. Hallo, met Lars. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Wat maakt nou een echte Radio NL klassieker? En je zou zeggen, die moet al 10 jaar meedraaien.
1: Bijna de gasoline.
0: Ja, nee, zeker. Dat snap ik. Die wilde je inderdaad horen. Alleen, waarom is dat nu al een klassieker? Want als je dat weerlegt tegen een... ik noem even voor de gein Kali. Die draait natuurlijk al veel langer mee.
1: Ja, maar het is lekker, een lekkere zomerse hit. Lekker vlot nummer, een leuk nummer, gezellig nummer.
0: Ja, en dat past precies bij wat jij nu deze vrijdagmiddag doet, kan ik me dan voorstellen.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, gaan we dat in elk geval doen. En bijna de gasolina onder de noemer echte klapper als jij 3 minuten lang op de zwarte cross moest staan.
1: Ja.
0: Super. Patrick, dankjewel. Lekker weekend. Kalm aan. En doe je shirt uit, hè.
1: Mooi. Doei.
0: Doen we, zegt hij ook, of zijn shirt uit doen.

0: jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
4: Dus je bent...

0: tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal. Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: lage prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de 3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderen?

0: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
1: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: Fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Maarten Bosma.
1: Vanuit Friesland natuurlijk. Hè. Daar is het al geen gaten, maar daar is het gaatsen. Nou, hè, zo heb je bijvoorbeeld ook René Vroeger in het oosten. Dat wordt dan René Vroeger. Niet dat hij daar vandaan komt, maar dan...
2: Ergens live in Nederland is dit de vrijdagmiddagborrel van Radio NL.
1: Zeker. Half uur geweest op de vrijdag 26e van juni. Uiteraard de dagje nummer 2 van de Radio NL Zomertour. Vanavond hier op ons podium op de Brink in Assen. Gisteren al een succesvolle avond gehad. En vandaag gaan we het gewoon proberen te overtreffen. Niet even naren, overtreffen. Zeker, en dat doen we met z'n allen hier ook op de radio. RadioNL.tv, dus dat moet zeker goed komen. Ja, en het voetbal hè, afgelopen nacht. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het was een nachtwedstrijd. Dat was voor de nachtbrakers onder ons. 1 uur begonnen Oranje tegen de wedstrijd. Of in de wedstrijd tegen Tunesië. Uiteindelijk nog een 1-3 winst uitgepakt. Hè. Was niet 90 minuten lang topvoetbal. Nou was ik hier gisteren om, wat is het? 10:50, 1:15 weggereden. Weg uit Assen, op naar Hus. En dat is dan 3 kwartier ongeveer, dan ben ik thuis zoiets. En dan kwam ik toch bij ons in de wijk en bij ons in de straat. En zag ik toch nog een televisietje of, nou ja, wat is het? 2 of 3 heb ik volgens mij zien branden. Waar inderdaad de kleur groen vanaf kwam. Dus die hebben het gezien. Aankomende maandag op dinsdagnacht. Ja, dan wordt het dus een echte late wedstrijd. Dan voetballen we om 3 uur 's nachts. WK gaat nog wel even door. En vanaf nu is het dus ook echt... knock-out, hè. Verliezen we maandag op dinsdag, ja, dan liggen we er direct uit. Maar goed, omdat we er nog in zitten, geven we een LCD-screen weg. Een luxe, super deluxe flatscreen. Mensen, kan je winnen als je bij ons in het elftal komt. Maandagmorgen 6 uur. Dan gaan we de volgende kandidaat in ons elftal zetten. En eens even kijken of die dan misschien wel het WK voetbal die nacht zelfs nog wel kan kijken op de super deluxe flatscreen TV die diegene van ons wint.

0: Lotte Kroes. Maar ja, goed, dat kennen we natuurlijk wel.
1: Een liedje dat radiostations nooit hebben opgepikt.
2: Nooit echt doorgebroken. Weinig streams. Deze had gewoon moeten knallen.
3: Vandaag halen we een liedje uit de schaduw.
0: Ja, en gaan we zelf in de schaduw staan.
4: Stiekem de mooiste onbekende.
5: De mooiste onbekende.
0: In de categorie WK-liedjes. Want FIFA Hollandia, dat hebben we door. We gaan met z'n allen naar Amerika, die hebben we inmiddels door. En ik kan het me bijna niet voorstellen, want onze muziekredactie zit er letterlijk en figuurlijk bovenop. Tegenwoordig kan dat met USB-sticks. Ben je dat op een vinylplaat, dan ging je kapot natuurlijk. Nou, of je hebt hele dikke billen, dan gaat... Nou ja, goed, ik zal je de details besparen, maar ze zitten er bovenop. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat we wat gemist hebben in de categorie WK-liedjes, maar het kan gebeuren. Het kan je verkeren natuurlijk. Is er nog iets dat we wel daadwerkelijk gemist hebben? Een WK-liedje dat je nog niet hebt gehoord op de radio? Mag van dit jaar zijn, of misschien heb je een oom of een tante of zo, hè, die 10 jaar geleden een keer een liedje heeft uitgebracht waarvan je dacht, die had meer aandacht moeten verdienen. Maar dat is niet gebeurd. Daar gaan we eventjes daadwerkelijk naar op zoek. De mooiste onbekende in de categorie wereldkampioenschap voetballiedjes. Of moeten we het in een iets andere hoek zoeken? Moeten we gewoon voetbal zeggen? Kan ook, hè? Zonder een clublied uit te sluiten natuurlijk. Maar wat moeten we daarvoor hebben? Ik kan het me niet voorstellen, nog één keer. Maar het zal misschien wel gebeurd zijn. De mooiste onbekende in de categorie WK-liedjes. Dus even kijken of we daar nog iets uit kunnen krijgen. Ja, maken we daar ook gewoon nog een keer een hit van, zeg maar. Oh, wat een hitte, cheerio. Dan kan die bij dat lijstje in natuurlijk dit jaar.

0: We zijn op zoek naar een onbekend WK-liedje, hè? Want we zijn natuurlijk door naar de volgende ronde, dus we moeten waarschijnlijk nog wel eventjes. Dat hopen we in elk geval. Maandag op dinsdagnacht, dan is het daadwerkelijk zover en dan moeten we erom strijden. Want verlies betekent naar huis. Zullen de vrouwen van de spelers niet erg vinden trouwens. Johan aan de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemiddag, Lars.
0: Ach, sorry. Dat is automatisme. Zet er maar een streepje achter, die gaat nog wel een paar keer komen vandaag. Johan, we zijn op zoek naar dus onbekende WK-liedjes. En er is eentje waarvan jij zegt, hey, goh, die hebben jullie toch te weinig gedraaid. En zeker dit jaar.
1: Nou, zeker weten. En die hoort hem helemaal eigenlijk niet meer, moet ik zeggen.
0: Nee, nou ja, misschien is er ook een reden voor. Dat kan natuurlijk, hè.
1: Ja, dat kan. Ja. En daarom dacht ik zoiets van, nou ja, laat die maar een keer komen.
0: Laat die maar een keer komen. En dan hebben we het over een liedje uit 1824 voor Christus, volgens mij, hè?
1: Ja, zoiets. Ik denk dat die van, nou, schat ik, 1980 is of zo.
0: Nou ja, als ik zo even mijn vinger bij het systeem hou, dan staat er 1980. Dus dat zou best wel kunnen.
1: Ja, nee, maar dan moet het zijn Nederland heeft de bal van André van Duin.
0: Nederland heeft de bal van André van Duin. Even een klein stukje horen dan, hoor. Dat, Nederland. Ja, maar dit kennen we natuurlijk ook. Nederland, die heeft de bal, die mooie bal. Maar dit is ondergewaardeerd, zeg jij, Johan.
1: Ja, vind ik van wel.
0: Ja, en jij kent de tekst ook woord voor woord dan of zo?
1: Nee, dat is niet helemaal zo, maar in de vroegere jaren werd niet veel gespeeld. En je hoort hem gewoon niet meer.
0: Nee, nou ja, goed. Wat de reden daarvan is, dat weet ik niet natuurlijk, maar dan... De bal. Ja, goed, zo meezingen inderdaad. Maar... Ik vind hem een beetje lastig, Johan.
1: Ja, hij is ook lastig, maar... Kijk, jij vroeg om een oude die al lang niet meer gespeeld was. Nou, dat was deze.
0: Nou ja, nee, dat zeker. Dus je zegt, je hoeft hem ook helemaal niet te draaien. Ik wil hem gewoon even insturen.
1: Nou ja, dat dus.
0: Dankjewel dan. Nederland heeft de bal. Ja, dat is inderdaad, die zetten we inderdaad wel even op de lijst dan. Goed. Of er nog wat anders is wat binnenkomt. Jazeker, Lars het Raamsdonk, derde helft van Noise Cartel en de Gearboys. Dat is volgens mij een stevige een. Raymond Hermans, iedereen staat voor Oranje, zet Rachel, Almelo. Stuur het even door naar Jopie, misschien wordt het nog wel een playlistprobleempje later voor je dag.

0: vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Hey, binnenkort een feestje.
4: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ Penu.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Kijk hem gaan. Oh, mijn korf, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op. Scootmobielboerderij.nl.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
13: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bakboord, stuurboord.
17: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het weer nu van Weer Online. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
23: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
24: En mooi groen.
23: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
24: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
25: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
26: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
25: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
27: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
28: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
27: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
29: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
30: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor de familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
31: Oké, let's go.
32: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
33: Sorry, het is WK.
34: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
35: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: De files van dit moment. Er zijn maar een paar en enorm druk is het niet hoor. De A4 Rotterdam-Antwerpen bij Hogerheide. Door een kapotte vrachtwagen daar 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Vanwege een grenscontrole. De A35 Almelo-Enschede bij Enschede-West. 20 minuten vertraging. En dan nog eentje op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Bij afrit Capelle-Zuid. Daar 7 minuutjes. Dat valt aardig mee. Succes onderweg. Dan een paar controles. Ze flitsen als je te hard rijdt op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 37,1. De A4 Den Haag-Rotterdam bij 53,1. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer 29,1. En voor het complete flitsoverzicht check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Live vanaf de Brink in Assen voor dag nummer 2 van de Radio NL Zomertour. Met zometeen muziek van de Crazy Accordions.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: gek.
1: Maken we nou niet gek, samen wel Wilton en Leeuw Kleine. En oh ja, ook nog DAZ of zo. Het is bijna 4:15 op deze vrijdag 26 juni. Dag nummer 2 van de Radio NL Zomertour. Dat hier vanavond op de radio. Vraag komt binnen via onze app van Michel. Of Michael. Michael volgens mij. Michael zegt, hoe zit het nou met het liedje van Lucas en Gea? Oh, wat een hitte. Draaien hem nog eventjes vandaag dan, of niet? Ja, daar heb ik het inderdaad kort met Hessel even over gehad, zo vlak voor drieën. Of we het liedje van Lucas en Gea niet nog een keer kunnen draaien hier in het middagprogramma. Hij draaide het net voor onze neus weg, hè? 3:10 had hij hem te pakken. Lucas en Gea. Nou, Gea zal het er ook wel warm van krijgen. Die staan hier vanavond met z'n tweeën op het podium. Of we hem nog gaan draaien. We moeten zometeen Lucas gewoon eventjes bellen of zo hier in de uitzending. Misschien dat hij, weet ik veel, nog eventjes ergens 15 minuten vindt om dat liedje te oefenen. En dat hij hem vanavond hier ook even op het podium doet. Ik ben zelf voorstander. Oh, wat een hitte. Wie de vrouw gutst het zwaait tussen de titten. Ja, en dat is dan vrije invulling wat dat betekent natuurlijk. Want het is geen algemeen beschaafd Nederlands, dat snap ik.
2: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb er even een oude bij gezocht van een rood duiveltje. Een Vlaamse troef. Een Vlaamse troef. Dat is ook eentje in de categorie. Je moet niet precies de titel gaan onthouden. Het is dan wel speel niet met mijn voeten. Maar het is dan niet de bedoeling dat inderdaad papi stopt met kietelen onder de voeten. Dat is hetzelfde als dat poepen in het Vlaams een klein beetje anders is dan het werkelijk wat we denken dat het is.

0: Ferry de Lid, zojuist bij Radio NL. 5:10 is het. Op de vrijdag. Het zal misschien wel een vrijdagmiddag zijn waar de bouwvakborrel op de agenda staat. Ik heb daar al een paar foto's van voorbij zien komen. Van mensen die inderdaad het afsluitfeestje hebben, zeg maar, weet je wel. Waar sommige zonder kids dan deze week al op vakantie gaan. En die krijgen dan op sommige redenen andere tijden voorgeschoteld of zo. Het is toch altijd een dingetje, hè? Je moet je collega's nog een klein beetje afstemmen wie wanneer daadwerkelijk de zaak eventjes verlaat. En dan zie je dat toch vaak, hè? Dat een ieder met kids, hè? Want die hebben natuurlijk te maken met de schoolvakanties, de zomervakanties die opgedragen worden. Dat ze binnen die weken moeten. Hè? Dus dan, als je geen kinderen hebt, ja, dan kun je ze bijna beter gaan baren, zeg maar. Want anders dan krijg je geen vrij in de dagen dat je wil. Tijdens de dagen die je wil. Goed, zijn er een paar onvoorziene zaken dit jaar? Een van die dingen is bijvoorbeeld Rutger van Barneveld, die de zomerhit scoort. En dat is nog steeds lastig. Want ja, is de zomerhit nou in handen van Cheerio? Hè? Is het nou in handen van Justin de Wild? Of is het toch de zwoele zomernachten? En de zon zien zakken, op de zee zien zakken in de zon. Dat is net wat je wil hebben natuurlijk. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk meer onvoorziene zaken. Dit zei Joop van Zijl nog eens een keer. Dit jaar 30 jaar geleden.
1: Nu al hebben meer mensen een PC dan een magnetron. En steeds meer mensen weten wel de weg in cyberspace.
0: Ja, nou ja, goed.
1: En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is.
0: Ja, nou ja, dat bleek inderdaad wel. Ook wel leuk hoe ze dan wel een vooruitziende blik daarin hadden tijdens het jaaroverzicht van de NOS.
1: Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers.
0: Nou ja, dat viel nog wel aardig mee, Jopie. Over Jopie gesproken, muziekproblemen, playlistproblemen. Ik zie er een paar voorbij komen. Suggesties al. Gaan we vanaf 5:00 doen natuurlijk. Uurtje lekker los. Ja, en zolang we dan zelf nog eventjes naar de categorie...

De categorie onvoorziene zaken mogen. Ik weet dat die toevallig wel gedraaid is vanmiddag. Maar ja, goed, dat doen we met meer liedjes. Die komen zo nu en dan wel een keer twee keer binnen 30 minuten voorbij. Dat kan wel eens een keer voorkomen. En als het hip en happening is, dan kan je dat gewoon zeggen tegen de muziekredactie. Ja, sorry, het werd aangevraagd.

0: half vijf. Zometeen gaan we verder met het middagprogramma. Live vanaf de Brink in Assen. En zometeen nog wat voor je in petto. Want we gaan zo spelen.
1: Thermometer bingo!
0: Ja, en dat is zo simpel als dat je het zelf kan bedenken. Thermometer bingo. Zometeen krijg je een getal van ons voorgeschoteld. Zit dat getal in de aangegeven temperatuur van jouw thermometer, dan heb je een bingo. Welk getal het is, hoor je zometeen. Heb je bingo, mag je een foto insturen via de app van Radio NL. Dus je kan alvast eventjes die functie ontdekken. Mocht je niet weten waar die knop zit, hè, dan bent u misschien een digibeer. Dat heeft Joop van Zijl ook nog gezegd. Maar mocht je niet weten waar die knop zit in de berichtenbox, dan kan je alvast een foto sturen. Zolang je de kleren aanhoudt natuurlijk, moet dat in elk geval wel goed komen. Verkeersinformatie dan op Radio NL. Het is rustig onderweg. Het valt allemaal best wel mee. Er staan een paar vertragingen. En de meeste vertragingen die vinden we in het westen een beetje, kan ik dat zeggen. Ja, die vinden we inderdaad in het westen van het land. Waar sta je allemaal vast? Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Eindhoven. Dat is dan weer niet in het westen. Bijna een kwartier door een ongeluk. Dan nog in de regio Amsterdam. Daar sta je wel wat vaker vast. Komt omdat er aardig wat auto's zijn. Ja, kleine vertragingjes hoor. 5 minuten. Maar die langs de kant van de weg kunnen staan. Dus ook daar is het opletten. Andere zaken. A12. Arnhem richting Duitse grens. Het oosten. Vanwege een politiecontrolepost. Daar 10 minuten. Een kwartier op de A35. Almelo-Enschede bij Enschede West. Door dus inderdaad een kapotte auto. En de A59. Den Bosch richting Os. Daar sta je dan nog een keer 10 minuten vast.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
17: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
16: En natuurlijk deze.
18: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
19: op radionl.fm.
20: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
23: Het is zonnig en uitzonderlijk warm, maar dat kan je niet ontgaan zijn. Temperatuur op de Wadden ongeveer een graad of 33 tot mogelijk zelfs 40 graden in het zuidoosten van het land. Wat wel interessant is, hoeveel gaat het afkoelen vannacht? Niet enorm veel. Komende nacht temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. Met in het noorden dan dus de laagste temperaturen. Goed, hoe lang houdt deze hitte nog aan? Nog wel eventjes, ook komend weekend. De weercodes die afgegeven zijn, code rood en code oranje. Later dan zien we nog wel weer wat onweersbuien ontstaan. Hoe zit het met volgende week? Dan is het in elk geval wel weer wat frisser met rond de 25 graden. Goed. Gaan we naar het nieuws van 4:30.
0: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet is net met de nieuwe maatregelen rond stikstof gekomen. En het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. En in China is een ongeluk geweest met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar de Chinese overheid haalt die ook weer snel weg.
23: Nou, dat was nou niet echt te verwachten of zo.
21: Thermometer, bingo! Huts,
23: dank u wel. Dan andere niet onbelangrijkere zaken, zeker de thermometer bingo. Eens even kijken hoe warm het is in den landen, dat is één. En of er ook daadwerkelijk iemand is met een bingo. Het principe is simpel. Draai je hier aan het kleine rad dat we hebben meegenomen. Hetzelfde rad dat we even kort misbruikt hebben voor hetgene vlak na drieën eerder deze middag. Zet het getal dat van het rad afkomt bij jou, bij de aangegeven temperaturen dat de thermometer geeft. Mag je daarvan een foto sturen ter bewijs in de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken wie, wat, waar zo meteen. Eerst even zien welk getal er in elk geval uitkomt. Dat is even zien. Dat moet het kleine rad zijn natuurlijk. Dat is zo. 1, 2, 3. Nee, deze is wel specifiek. Ik denk dat deze ook nog wel achter de komma moet, want hij zit aardig hoog. We zijn op getal nummer 8 uitgekomen.
21: Thermometer, bingo!
23: Ja, of een 38 graden ergens. Goed, auto's geven natuurlijk 0,5 of 0,0 weer. Getal nummer 8 in de thermometer bingo. Zit hij bij jou in de aangegeven temperatuur? Dan mag je een fotootje sturen.
1: Zondagmorgen, geen wekker gezet.

0: Klim, drink je meer dijk.
1: Het is warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
0: Snikheet. Zeker. Het is 16:45 op deze vrijdag en we zijn bezig met de thermometer bingo.
3: Thermometer bingo.
0: Dat van het rad af is gekomen deze middag is nummer 8. Staat de 8 bij jou in de aangegeven temperatuur op de thermometer? Heb je een ware bingo, mag je een foto daarvan doorsturen via de app van Radio NL. Dan heb je een kleine 3 minuten de tijd voor. Zometeen eens even horen waar het dan misschien wel 38 graden is of puntje, 0,8 graden is in het land. Tot die tussentijd, de Lawine Boys.

0: Nou, nou. Spreekt voor zich, de Lawine Boys.
1: Thermometer bingo!
0: We zijn bezig met de thermometer bingo. Getalletje nummer 8 staat centraal. Staat die bij jou in de aangegeven temperatuur? Dan heb je bingo en mag je een foto sturen van de thermometer via onze app. Eens even horen wie, wat, waar. Ja, deze persoon die heeft het geluk aan de reet hangen, als ik het zo even gauw mag zeggen.
2: Romy,
0: goedemiddag met Lars van Radio NL.
3: Hallo.
2: Goeiedag, Lars.
0: Hallo. Romy, hoe hou je het hoofd koel deze middag?
2: Ja, zeker. We hebben net een ijsje gehad. Dus
0: Net een ijsje gehad, oh ja. En is het dan gewoon een waterijsje? Of van die dikke klonten boter, zeg maar, aan een stokkie?
2: Ja, dikke boter, ja.
0: Ja, dikke boter. Ja, lekker man. Hey, die zet toch wel het lekkers. Je weet dat je fout bezig bent. Hey, je weet dat het niet gezond is voor je. Maar dat zijn wel meer dingen niet natuurlijk. Maar je denkt van, goh, ik lik het stokje er nog bij op, zeg maar. Ja, nou ja, laat ik even eerlijk zijn. Ja. Zo is het wel.
2: Ja.
0: Hey, Romy, we hebben deze middag de thermometer bingo. Getal wat centraal staat is nummertje 8. Jij hebt een heuse bingo, toch?
2: Hoe zeg je dat? Sorry?
0: Jij hebt een bingo, toch, Romy?
2: Ja. 38, hè?
0: 38, ja, maar niet zomaar 38. Want wat staat er bij jou achter de komma?
2: Ja, 5 staat hier, maar...
0: Ja, nu staat er 5. Ja. Wat stond er op de allereerste foto?
2: Ik dacht het wel, ja. Ik weet niet, ik heb zoveel foto's ingestuurd.
0: Ja, je hebt er ongeveer 83 ingestuurd. Dankjewel daarvoor. 38,8. Hey, 38,8 mensen. Dat is een ware...
1: Bingo!
0: Zeker. Goed, 38,8. Zit er zelfs 2 keer in. Ik heb de prijzenpot van Leur heb ik meegekregen. Zit van alles in. Ik wil best wel even een paar items voor je opnoemen. Je mag er een keuze uit gaan maken. Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, het was logisch dat ik ging doorpraten. Ik weet het, ik hoorde mezelf zeggen. Maar goed, ik heb hier onder andere... Eens even kijken hoor. Volgens mij zit er een gedragen slipje. Die zal ik niet aan je laten. Wacht even hoor.
2: Nee.
0: Meer dingen in de prijzenpot. Ik zie een papiertje. Dit is te groot voor de pot, maar het is een coolbox. Oké, okay, nou fijn. Ik zie een Radio NL buckethead. Komt dat je bekend voor? Dat is zo'n vissenzoekje, toch?
2: Ja,
0: en dat is een vissershoed. Ja. Lijkt dat je wat of moet ik verder?
2: Ga maar eens verder dan.
0: Ja, je mag het gewoon zeggen hoor. Als je zegt, nou moet je stoppen, want ik heb wat gehoord, dan moet je het zeggen. Ik zie een, even kijken, een zonnebril.
2: Die heb ik al.
0: Die heb je al, een t-shirt.
2: En mag je ook doen.
0: Mag je ook doen?
2: Maar.
0: Nou ja, zeg.
2: Hey. Ja,
0: dat zegt ze ook vol enthousiasme. Romy, we sturen een t-shirt op.
2: Oké, dankjewel.
0: Nou, super. Nou even alsof je het meent. Kom op.
2: Ja, super!
0: Ja, super! Nee,
2: super!
0: Super! Ik heb nog een klein beetje oefening nodig, maar het begint erop te lijken.

en dan is het nu in één keer een wedstrijd geworden volgens mij. Wie het hoogste heeft op de thermometer. Tenminste, dat probeert Jens een beetje te opperen. Goh, ik heb hier een foto. En die stuurt hij inderdaad ook door. 43 graden bij hem op de thermometer. En dat, ja, dat moet zo'n... Je ziet zo'n scherm, weet je wel. Dat is zo'n weerstation. Dat ding dat moet wel in een volle zon hangen. Dat kan niet anders. 43. Wie biedt hoger, zegt hij. Ja, inderdaad wel. Wie biedt hoger? Nou ja, goed. Dan denk ik dat Jens bijna al de winnaar is met 43 graden. Wat ook grappig is trouwens. Mensen hebben de videofunctie ontdekt. Ook dat zit bij ons in de app. Ja, zeker. Naast de fotoknop, daar hebben we ook een videofunctie ingebouwd. Kan je een filmpje insturen. Ja, en ik kan je vertellen dat in elk geval het ene filmpje wat zojuist binnen is gekomen, dat daar nog wel wat kleding om het lijf zit. Ik zal je verder de details besparen. Maar goed. Homemade. Dat staat er nog wel weer bij. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, maar die videofunctie die wordt ook ontdekt. Nou goed. Dat eventjes tussen neus en lippen door. Het is bijna 5 uur. Je weet hoe laat het is dan. Tijd voor een uurtje lekker los tussen 5 en 6. En er zijn volgens mij al een paar suggesties binnengekomen waar ik een appje over heb gekregen van Jopie. Jopie, volgens mij hebben we verbinding met Jopie zometeen. Want ik zag zo net in één keer een lampje gaan branden en daarna weer uitgaan. Dat lampje dat heeft de hele middag nog niet aangestaan. Dus ik denk dat hij het eventjes heeft getest. Kijken of we daar zometeen contact mee kunnen leggen dan. Of dat hij zelf even langs kan komen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Katerlux.
5: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
6: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
18: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
17: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: Zomertour.
0: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws van het ANP.
27: Heb je trek?

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Dit is de nieuwe zomerplaat van Teen Sounders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: de prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 5 over 5 op de vrijdagmiddag. En we hadden het er zojuist over. Het wordt bijna een beetje wie heeft de grootste, zeg maar. Maar dan in de categorie thermometers. Christian aan de telefoon, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zojuist Jens met zijn 43 graden op het weerstation. Hoeveel heb jij bij jou in een vrachtwagen, Christian?
2: 48 graden.
1: 48 graden. Ja, dat is Duitsland. Dat is een heel ander verhaal dan. Hè. 48 graden. Ik denk dat je hier wel mee hebt gewonnen, Christian.
2: Misschien. Ik weet het niet.
1: Nou ja, goed. Wat wil je ermee? Een hartelijk applaus. En hou zelf even het hoofd koel vandaag. Hè. Moet goed komen.
2: Ja.
1: Wat zeg je? Ja, dat je het hoofd koel moet houden. Er zit een beetje vertraging op de lijn natuurlijk. We moeten bellen met Duitsland, dat snap ik wel. Maar goed, wel een fijn weekend, Christian.
2: Ja.
1: Zeer goed. Dan een mooie zaak. Goed, dat daarmee dan eventjes. 2 vertragingen in het land die langer zijn dan 10 minuten op de A1 Hengelo-Duitse grens. Ach, onderweg naar Christian. 10 minuten en een kwartier op de A59. Knopend Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. Daar sta je ook nog eventjes vast. 1 flitser in heel Nederland. En die vinden we op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Opletten bij 37,1.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goed, kunnen we beginnen met uurtje lekker los. Het is 5 uur geweest. Eens even kijken wat het mag worden vandaag.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Kijk nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie.
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker.

0: Dinsdag.
1: En er wordt geappt, zeker. Voor uurtje lekker los. Leef je letterlijk en figuurlijk uit jouw suggestie voor deze hete vrijdagmiddag. Die mag je doorsturen in een tekst of een audioberichtje via onze app. Er worden vooral veel zomersliedjes aangevraagd, snap ik natuurlijk. En Nicootje Haak met winter, dat zou ik zelf ook raar vinden.
2: Goedemiddag Lars. Hier in Overijssel geeft de temperatuur net 39,0 aan.
1: Ach.
2: En zou jij de WK-versie van Koekoek willen even draaien? Groetjes Roelof de Containerman.
3: Dit is het land van Hazes, hardcore, een halve liter.

0: Nou. Nummer 2 van Uurtje Lekker Los. De WK-variant van Koekoek. Ik had net contact met Joopie. Hij was er al.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Zag ik dat al een klein beetje aankomen, want zo 4:15 ongeveer begon hier in één keer een lampje te branden. Een lampje dat de hele dag nog niet heeft aangestaan, gisteren ook niet heeft gebrand. En daarna ging hij ook heel snel weer uit, net alsof er iemand eventjes een lijntje aan het testen was. Maar toen hoorde ik hem zo net in één keer buiten de uitzending om natuurlijk. Lars. Dus volgens mij is hij er ook. Joopie.
1: Hey Lars, leuk om jou eens een keer te spreken.
0: Ja.
1: Eindelijk is wat kwaliteit in de middag. Nou. En live vanuit Assen. Man, wat gaaf.
0: Ja joh, dat is fantastisch. Anders kom je ook even langs, Joopie.
1: Nee joh, ben je gek? Ik heb al een dikke angstfobie voor vrouwen, maar ook voor grote evenementen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Sowieso ben ik bang voor alles wat groot is.
0: Stefan dus.
1: Weet jij trouwens wat groot is? Enorm breed en superlang.
0: Nou ja, goed, ik zou het allemaal weten, denk ik.
1: Ik weet het ook niet. Maar het is in ieder geval niet geschikt voor Madurodam.
0: Nee, precies.
1: Maar Lasje, zullen we op deze mooie vrijdag een playlist probleempje oplossen?
0: Tuurlijk.
1: Henry Nijland uit Laren wil graag 7, 6, 5, 4, 3, 8 horen.
0: Ja.
1: Maar Sabrina uit de Wilp wil dat liedje met Scheveningen erin horen.
0: Dat is ook nooit goed.
1: Zullen we ze laten kiezen?
0: Laten we dan maar even...

0: is aan jou. Je mag kiezen. Lossen we samen het playlistprobleem van deze vrijdagmiddag op. Ik snap dat de keuze lastig kan zijn. Nummer 1, Anita Behrens. 7-6, 5-3-8, 2, helemaal Hollands. En het liedje Scheveningen. Ja, die draaien we niet vaak. Ik snap wel dat die aangevraagd wordt inderdaad. Eentje of een tweetje? Ja, ik zou het weten. Maar ik wil je ook niet beïnvloeden. Eentje of een tweetje via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen kijken hoe we dit playlistprobleem oplossen. In de tussentijd suggestie van Petra. Petra woont in Heilo.
1: Heilo.
0: En die gaat voor het toppertje.

0: toppertje en een briezer ananas, uiteraard. We zijn bezig met het oplossen van het playlistprobleem van deze vrijdagmiddag. Ik sprak net met Jopie. Jopie zei natuurlijk, zoals hij anders ook zou zeggen trouwens.
1: Zullen we ze laten kiezen?
0: Zullen we ze laten kiezen, ja tuurlijk.
2: Playlist. Probleem. Nummer.

0: Attentie, attentie, attentie.
1: Uw aandacht alstublieft voor het oplossen van dit playlistprobleem. We bellen even met iemand die aan de kant van de meerderheid staat. Ron.
2: Ron.
1: Hey. Ron. Nou ja zeg. Ron die hangt op. Ron die hangt op. We kunnen nog wel even iemand bellen die inderdaad aan de kant van de meerderheid staat. André het Ochten. Die, nou ja goed, de keuze is reuze natuurlijk dan. Dat snap je zelf ook wel. Kijken of André er wel zin in heeft. Ik snap dat het warm is natuurlijk. Had ook nog een grappie klaarstaan voor Ronnie. Misschien wist hij dat.
3: Ron was hier. Ja. Jullie gingen ze.
1: Misschien had hij daarom ook wel op.

0: André. André, André, goedemorgen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hey. André, je klinkt kalm. Dat is ook de manier waarop jij je hoofd koel houdt deze dagen, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou weet ik toevallig, André, er is natuurlijk ook wel een liedje met jouw naam erin. Maar ja, goed, dat is nu een klein beetje flauw, omdat Ronnie niet opneemt. Dat is van Anita met de Rhapsodies. Ken je dat?
1: Nee, dat kan ik niet. Nee, dat zeg maar even niet.
0: Ken je dat liedje van Die Kleine Meer, hoe is me? Ken je dat?
1: Ja, ik ken het wel, ja.
0: Nou, dat is dezelfde Anita, die heeft ook eentje.
2: Ik ken een heel gelukkig
0: dat gaat over André. André die heeft een nieuwe brommer, maar die neemt zijn Marianneke nooit meer mee.
2: Hey, hey, André, maak Marianneke een keertje mee. Als jij uit rijden gaat, was morgen vroeg tot samen.
0: Ik zou zeggen, André, zet het in de playlist. Hè?
1: Ja,
0: dat zegt hij vol enthousiasme. André, het oplossen van het playlistprobleem. Het leeuwendeel heeft gekozen. Welke mag het zijn vandaag?
1: Ja, nummer 2 natuurlijk, hè?
0: Natuurlijk, zegt u nog wel.
1: Ja, natuurlijk. Bij deze temperatuur moet je zeker een Scheveningen, toch?
0: Ja, dat is waar.

0: Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. vanbaal-herveld.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. vanbaal-herveld.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik, beun, en natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
15: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf.
16: Wil jij ook in onze WK-selectie?
15: App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
17: Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Het is code rood, dat weten we inmiddels. Het is erg warm, temperaturen die oplopen tot de 40 graden. Er is ook een waarschuwing afgegeven voor onweersbuien. Dat zal zowel vandaag, morgen als overmorgen plaats gaan vinden. Temperatuur gaat vanaf zondag, schuine streep maandag, weer onder de 30 graden. Eind volgende week een graadje of 25. Nou goed, wanneer loont het om de ramen open te zetten? Vanavond zeker, maar erg veel afkoelen zal het niet. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden vannacht. In het noorden, daar kan je het meeste af gaan koelen. Maar dat het een tropische plaknacht belooft te worden, dat is zeker.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In de stikstofplannen van het kabinet moet het vanaf eind volgend jaar mogelijk zijn om bouwprojecten weer van het slot te halen. Maar dan moeten de boeren en de industrie hun uitstoot wel omlaag brengen. Bij de NS gaan door de hitte zoveel treinen kapot dat het niet meer bij te benen is om ze meteen te repareren.
19: Oh, ja zeg.
12: En daardoor vallen treinen uit en er zijn ook meer seinstoringen dan normaal. En in België is een man opgepakt die anderhalf jaar geleden een Nederlander van 25 zou hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte wordt binnenkort uitgeleverd aan Nederland.
19: Oké, dankjewel. Eén vertraging in Nederland. En dat komt vanwege de grenscontrole met de Duitse grens. Staat op de A1 tussen Hengelo en Duitsland daar 5 minuten. Flitsers, die worden dan weer wel gemeld. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 37,1. De A2 Amsterdam-Utrecht bij 37,7. A4 Antwerpen-Rotterdam 223,6. A20 Hoek van Holland-Gouda opgelet bij 34,5. En ook nog één op de A28. Zwolle-Groningen bij Assen uiteraard voor een ieder die richting de TT komt. En misschien wel richting de zomertour van vanavond. Opletten bij 169,4.
20: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Luister!

0: is weer bezig met Uurtje Lekker Los.
1: Ja!
0: Zeker! Elke dag van 5 tot 6 en zo ook deze vrijdagmiddag. Wij zijn op dit moment aanwezig op De Brink in Assen. Het feestterrein van de Radio NL Zomertour deze dagen. Gisteren, vandaag en morgen. Prachtig mooi feest hier op het plein. En ja, ook gewoon op de radio en radionl.tv vandaag in elk geval. En een uurtje lekker los zoeken wij liedjes die wel een beetje bij het sfeertje van vandaag passen. Het is natuurlijk makkelijk om voor de 300.000ste keer deze week Rob Zorren met Bloedje Bloedje Heet te gaan draaien. Ik zag ook dat we drie keer. Ik voel nog een beetje sumier, maar een paar keer Lucas en Gea binnenkomen. Lucas en Gea, dat is ook wat, hè. In plaats van dat er dan, potdikkie, wat een hitte. Hè? Dat we met z'n allen even inspreken. Lucas en Gea, wat een hitte. Mocht je niet weten waar we het over hebben. Een tijdje geleden, een jaar of 4 geleden, hebben Lucas en Gea, die ken je natuurlijk wel, hè. Die hebben een liedje gemaakt, oh, oh, oh, wat een hitte. En dat, ja, het komt nog niet op de cd van de Dikke L-band. Nee, ik begon even een klein beetje te twijfelen. Daar is het nog iets te netjes voor, maar dat betekent dat wij hem alleen maar vaker kunnen draaien natuurlijk.
2: Oh, oh, oh, wat een hitte.
0: Ja, en het leuke aan het complete verhaal is, Lucas en Gea staan hier vanavond ook op het podium. En nou weten we natuurlijk wel dat ze steeds weer Helje gaan zingen. Hey, dat is logisch. Steeds weer Helje. Maar ik denk dat we Lucas of Gea, maar bij Gea hebben we de grootste slag in kans. Om even te vragen of ze, oh wat een hit er niet eventjes nog kunnen doen. Heb ik Lucas een appie overgestuurd. Wat is het nu? Het is nu 6:10. Ik heb hem iets meer dan een uur geleden heb ik hem een bericht gestuurd. Goh, kan ik je zo meteen eventjes bellen? Maar ja, volgens mij ziet hij de bui letterlijk en figuurlijk hangen. Hij heeft nog niet gereageerd. Maar goed, als we hem wel aan de telefoon krijgen, ja, dan moeten we natuurlijk wel wat voor hem hebben. Dus misschien als je even 10 seconden wat voor ons wil doen, een appje insturen met dan Lucas en Gea. Wat een hitte, hè? Lucas en Gea, wat een hitte. Kunnen we dat in elk geval aan hem laten horen, dan overtuigen we hem wel daarmee.
3: De Drive-In Show op je radio.
4: Complete chaos.
3: Uurtje lekker los.
5: Wat zeg je?
6: Uurtje lekker los.

5 minuten lang. Het beste van Jannes. De Jannes Hitmedley. Deze moet je niet in handen... moet Stefan niet in handen krijgen. Want Stefan die is fan van Jannes. Sterker nog, ik zal het je vertellen. Er is geen woord aan gelogen. Hij heeft exact dezelfde parfum. Hij is er op een of andere manier achtergekomen. Welke parfum draagt Jannes? Die moet ik ook hebben. Die heeft hij, daadwerkelijk. En hij heeft me verteld. Een flesje van... nou, ik zal de prijs niet noemen. Veel te veel. Maar die draagt hij. Zo mooi vindt hij dat. Nou goed, de Hitmedley. Die ga je anders dagelijks horen. Uurtje lekker los. Zijn we bezig. En we hebben ook appies. We zijn appies aan het vergaren voor Lucas. Lucas en Gea. Of ze wat een hitte misschien niet even kunnen doen vanavond. Audio-appies, dank daarvoor. Met daarin Lucas en Gea. Wat een hitte. Die kunnen we aan hem laten horen. Als u nog even wil reageren. Ik heb hem nog even een bericht gestuurd. Dat moet voor 6:30 te doen zijn. Hè? Maar goed. We zijn natuurlijk ook bezig met Uurtje Lekker Los. En het hoeft helemaal niet de hele tijd feest te zijn. Of boem, boem, boem. Of wat dan ook. Of hoe je het wil omschrijven. Peter uit Loon op Zand. Goedemiddag. Mooi schitterend liedje voor nu. Evie met mooie zon. Bijna een langzame lummel.

0: show op je radio.
1: Helemaal geweldig.

0: van Weert en Danny Kanters, de blonde Mariandel. We zijn bezig met Uurtje Lekker Los. En het was me bijna ontgaan alweer dat het zo goed als 6 uur is. Maar we mogen hem doen. We gaan op zoek naar de finale klapper. Er zit alleen één kink in de kabel. Als ik het zo even mag omschrijven. Onze telefoon, die heeft last van hitte. Ja, ik lees het ook alleen maar voor hoor, uit mijn mailbox. Ik zeg, jongens, de telefoon heeft last van de hitte. Proberen het maandag opgelost te hebben. Vandaag doet hij het niet meer. Nou, dat is dan afdeling techniek. Hard werken natuurlijk met z'n allen. En die proberen op te lossen.
1: De finale klapper.
0: We moeten dan wel even wat anders gaan doen natuurlijk. Want ja, we moeten uiteraard wel gewoon een finale klappertje gaan vinden. Mag je nog steeds doorsturen dan via onze app. Want dat is de manier hoe we het deze middag zullen gaan doen. Ja, nou ja, goed. Als we niet kunnen bellen en niet meer gebeld kunnen worden. Het is ook vrijdagmiddag. Dan moeten we het anders oplossen.

0: finale klappers. Zijn we op zoek naar een finale waardige vrijdagplaat? Mag een beetje warm. Audio-appjes, daar zijn we naar op zoek. Een kort audio-appje, want daarmee ben je namelijk de eerste met daarin jouw verzoek. Wat er zo al wel anders al binnenkomt, los van de finale klappers. In de blote kont, ja mooi. Jessica uit Zevenaar komt ermee. Dennis van Dam zegt Gunther uit Merksplas. Voor mij even de hittegolf alsjeblieft. Daan die gaat voor de allernieuwste van Yves Berendsen. Ja, dat is ook wel heel netjes. Zeker voor een finale klapper. Misschien is dat wel te netjes. Meer verzoekjes. Kenji die vraagt om een Benny Nijman, vrijgezel. Ja, dat mag ook natuurlijk, maar nou te zeggen dat een finale plaat zal moeten gaan zijn. Erik uit Hello, goedemorgen, goedemiddag. Kleinigheidje klapper, ze is een beetje gek, maar zo mooi. Ja, fantastisch. Inderdaad, een hele goeie. Christian dan bijvoorbeeld.
1: Lucas en Gea, wat een geten.
0: Christian hebben we eerder deze middag gesproken. Die woont in Duitsland. Dat is mooi. Daar luistert hij dan ook naar Radio NL. Wat een gete. Finale klappers. De Dikdakkers komen een paar keer binnen via onze app. En dan is daar Hans.
2: Lars, goedemiddag. We horen natuurlijk jullie muziek op de achtergrond. Het is hier in de Betuwe, in Eckewiel ook niet te houden.
0: Niet te houden.
2: Maar er is één mooi liedje om een klein beetje af te koelen. Helaas, de dochter van de IJsbeer. Uit het noorden.
0: De IJsbeer uit het noorden, dat gaan we toch niet draaien als finale klapper.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korf, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
14: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
18: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
19: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot kleine Zomertour.
18: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bakboord, stuurboord.
22: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS. Want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf, maar dat liet hem vrij omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis was verlopen. En nu Oranje op het WK door is en de volgende wedstrijd in Mexico wordt gespeeld, heeft de bekende Oranjebus een aardige rit voor de boeg. De bus is vertrokken uit Kansas City en moet naar Guadeloupe, 1800 kilometer verderop. Maandag moet hij er zijn, ruim voor de wedstrijd tegen Marokko. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
24: Heb je trek?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Unique.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Het leek even filevrij te worden deze vrijdagmiddag, maar dat is niet het geval. Er staat één die opvalt al langer is dan 10 minuten. Die vinden we op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Hoe kan het ook anders? Een ieder wil naar de zee. Daar een kwartier vertraging. Eén controle, die vind je op de A1. Amsterdam-Amersfoort, opletten bij 37,1.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, en eigenlijk is het tegen de regels in, maar ik draai zo meteen nog eventjes een overblijvertje van uurtje lekker los. Het is tussen jou en mij dat geheim.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood.

0: NL. Radio NL. Altijd aan.
1: Je lijkt wel een tomaat.
2: Ja, ik heb het erg warm in de nacht. Ja, dan komt ook een beetje dat weer.
1: Rooien.
2: Rustig.

0: De zomernacht, Marco de Hollander zojuist bij Radio NL. Daarvoor nog, ja, stiekem hoor, een overblijfseltje van eerder deze middag. Namelijk tijdens Uurtje Lekker Los.
1: De Radio NL Zomertour.
0: Yes, dat gaat hier vandaag uiteraard ook gewoon plaatsvinden. En het middag komen we al vanaf de Brink in Assen. Vanaf 8 uur vanavond dan barst het feest los. En je kan het allemaal ook gewoon volgen via Radio NL en RadioNL.tv. Vanavond bij ons op het podium Danny de Munk, Sieneke, Rutger van Barneveld, Vincent Ancora, de Havenzangers, Belinda, Marloes, Birdie, Fetty, Kevin Paré, Christine, Lara, Milla, Wendy van Oud, Dennis van Dam en, ja, last but zeker not least, hè, Lucas en Gea. Lucas en Gea ook hier bij ons op het podium. Uiteraard alles gewoon te volgen bij de bekende wegen. Via de bekende wegen, dat mogen inmiddels duidelijk zijn. Lucas en Gea, ik heb nog steeds geen bericht van Lucas gekregen trouwens. Hè. Er is een beetje een rode draad ontstaan in dit programma. Of we ze vanavond nog oh oh oh wat een hitte kunnen laten zingen. Maar het zit er denk ik niet in, want Lucas ziet erbij wel hangen. Ik had al gevraagd of ik hem even kon bellen tijdens de uitzending vanmiddag. Maar er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Of hij dacht, ach, dan begint hij over dat hitteliedje, die ga ik niet doen. Of, wat is dit voor vreemd nummer wat mij nu in één keer een berichtje stuurt? Hè, dat is ook wel mogelijk. Lucas en Gea. Misschien dat het nog lukt. Hè? We hebben nog een kwartiertje.

Oké, gabbers, maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

Het vrolijke kostenlied, het feestteam samen met Johnny Romein. Vrijdagmiddag, 10 minuten voor 6:30. Zometeen hier Ivo op de radio. En daar zal ik hem zo meteen nog even een paar vragen over gaan stellen. Want hij zit hier namelijk de hele avond in een hele grote blauwe uitschuiftrailer. Hè. We noemen dat bij ons in de volksmond de VIP-trailer. Dus hij gaat door het leven als VIP. En daar heb ik nogal wat vragen over zo meteen.

0: hij luistert er tegenwoordig ook naar. Hè? Als ik gewoon zeg, hey VIP, hey VIP.
1: Hey Lars.
0: Je ziet het. Fantastisch. Ivo, hoe is het?
1: Nou, jij denkt dat ik verrast ben, maar je weet wel waar VIP voor staat, toch?
0: Very important person.
1: Nee, very Ivo Pasveer.
0: Ah,
2: heel goed. Ja,
0: dit is fantastisch.
1: Hoe hou je het vol in die hitte daar, Lars?
0: Nou ja, ik heb hier de ventilator van Hessel heb ik inmiddels gestolen. Vlak voor drieën heb ik het er kort even over gehad op de radio met Hessel. Ik zeg, waar staat het apparaat van jou? Want hij doet het drive-in show, doet hij hier vanavond. En hij heeft die ventilator. En ik leg het even uit aan de luisteraar. Jij weet dat natuurlijk al.
1: Ja, natuurlijk, zeker.
0: Maar hij zegt, ja, die heb ik verstopt in dat containertje. Maar die zat op slot. En toen in één keer was daar iemand die zei, ik weet waar de sleutel ligt. Dus ja, dat ding staat nu hier. Dus het is prima te doen. Hoe en jij dan? Want jij staat in de blaken. De zon op dit moment.
1: Ja, nee, zeker. Weet je wat het is? Zometeen dan zitten we hier in de Very Ivo Pasveer trailer.
0: Ja.
1: Dit wordt de running gag, ik hoor het nu al. Dus ja, ik wil nu nog even die laatste zonnestralen meepakken. En de eerste mensen zijn hier ook al. Als ik nu zeg, Assen, goedenavond! Reageert er niemand, want ik ben de enige momenteel.
0: Nou ja, kom misschien omdat je geen broek aan hebt. Maar nee,
1: hallo.
0: Dat is ook weer Ivo.
1: Er staat geen camera op, hè? Zo is het ook weer.
0: Zo kennen we je natuurlijk. Heb je nog wat bijzonders voor vanavond, Ivo?
1: Nee, maar ik heb nog wel een verzoekje aan jou.
0: Jij hebt nog een verzoekje aan mij?
1: Ja. Want ik hoorde heel veel piratenhits. Ja. Nou mist er nog één piratenhit, waarvan ik heel graag wil dat jij die een keertje draait.
0: Ja, maar ja, goed. Wat vind jij een echte piratenhit?
1: Nou, deze die staat zelfs op een piratenhit verzamel CD.
0: Ja, maar een piratenhit staat op een verzamel LP.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk nog in de CD-tijd. Hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: jij gaat weer terug naar vroeger natuurlijk.
0: Ja, ik ben van de MP3-speler.
1: Zoek eens op De Moord in Loon op Zand. Dat is echt een hit die je een keer gedraaid moet hebben.
0: Moord in Loon op Zand.
1: Ja, De Moord in Loon op Zand.
0: Dat is wel gezellig.
1: Ja, nee, zeker.
0: Moord in Loon op Zand.
1: Het is gewoon heel vrolijk. Piraten, carnavalsritje, hartstikke leuk.
0: Een very important Ivo's pasveer plaat.
1: Ja, ik weet niet of je hem zo snel kunt vinden, maar het is echt een leuk liedje. Die moet je een keer gedraaid hebben. En als je dan nu toch in Assen staat.
3: Moord in Loon op Zand.
0: Ja, leuk.
1: Ah, nee, luister.
3: Schoenmaker. Maakte zijn vrouw van
1: kan. Nou, nee, kom nog.
0: Hoezo?
1: Luister nou maar.
3: Stront zat naar huis toe kwam.
0: Als er moet zijn.
1: En daar komt het.
3: Zat ik op.
0: Wacht even.
3: Een heel groot broodmes.
1: Oké, voel je hem aankomen?
0: Nee.
4: En zijn kindjes wouden naar het gedaan. Hippiep hoera. Hippiep hoera.
0: Genoeg. Ivo, heel veel plezier vanavond, hè?
1: Ja, ik ga heel veel plezier hebben met mezelf vanavond.
0: Nou ja, goed, zo kennen we je natuurlijk. Ik bedoel, je heet niet voor niets very important Ivo Pasveer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog...

0: Tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
4: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Bye.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
13: Kijk uit, hier ben ik.
12: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
14: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vanavond ligt het kwik tussen de 31 graden op de stranden tot lokaal 39 graden in het zuidoosten. Op meerdere plekken is inmiddels zelfs de 40 graden aangetikt. Daarbij is het zonnig, maar de kans op lokale en felle onweersbui die neemt de komende uren wel toe. Morgen dan is het met geregeld zonneschijn opnieuw heet. Van west naar oost 29 tot 38 graden. En later in de avond neemt vanuit het zuiden de kans toe op enkele onweersbuien. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is al de hele middag rustig op de Nederlandse wegen. Veel mensen die blijven toch thuis hebben een dagje vrijgenomen vanwege code rood in een groot deel van het land. Momenteel slechts één file en die zal je niet verrassen. Die staat op de N200 Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort 7 minuten. Oké, flitser gezien. Omar Gent staat onder de parasol op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 37.1. Goeie reis.

of 9 barst het feest los. Vanaf een uur of 8 is er al de pre-party met Hetzel Wijkstra. Dus kom zo meteen gezellig, nou ja, nu het een langzaam een klein beetje afkoelt, naar de Brink in Assen om niks te missen. En het leuke is, het is nu 20 voor 7. Dus theoretisch gezien, vanuit iedere uithoek van Nederland kun je hier op tijd zijn. Hè? Dan ben je hier voor 9 uur. Zelfs als je uit Maastricht momenteel naar Assen zou komen, zou je hier nog steeds op tijd zijn voor de grote openingsact zometeen om 9 uur van de Radio NL Zomertour op deze vrijdagavond. Ja, en artiesten, die staan hier volop vanavond. Rutger van Barneveld, we hebben Sineke hier vanavond staan. Daddy de Munk, die komt langs. Maar goed, als we dan in Drenthe zijn, dan moeten we toch ook eventjes een liedje draaien van deze Drentse helden. Daniel Lohuus en de mannen van Skik. Dit is Opfietsen bij Radio NL.

spelen in de AFAS Live. Dat was haar tweede grote soloconcert in Nederland. Maar ze ging er een beetje op de bonnefooi naartoe. Zo van, ja, weet je, ik weet wel dat ik in Vlaanderen populair ben. Maar ben ik dat in Nederland ook? Nou, afgeladen vol en fans zongen alle liedjes woord voor woord mee. Inmiddels ook een sensatie in Nederland. Mede dankzij Netflix, Pommelien Thijs en Het Midden bij Radio NL. Het is vrijdagavond, iets voor 9 uur. Je weet, of iets voor 9 uur, iets voor 7 uur is het. En je weet wat dat betekent. Zometeen hier geen regels vrijdag. Het is wel een ingekorte editie, want vanaf 8 uur dan is het natuurlijk volle bak zomertour radio. Maar laten we wel eventjes gewoon een uurtje het weekend aftrappen met z'n tweeën. En natuurlijk ook met het plein in Assen. Heb ik wel je hulp voor nodig? Wat wil je zometeen horen om dat extra warme weekend af te trappen? Download de Radio NL app. Als je hem al hebt, open hem eventjes en stuur een berichtje met jouw favoriete liedje. Welk liedje moeten we vanavond draaien om het weekend goed te laten beginnen? Dan hoor je hem zometeen wellicht terug in geen regels vrijdag. En top secret. Maar ik ga je zo meteen ook vertellen wie vanavond om 9 uur het plein mag openen.

0: zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
3: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
4: Nu ga je op zoek naar pallets?
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Gartenlux
6: vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
7: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
8: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
23: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
24: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
25: Radio NL.
26: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
27: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
26: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
27: De Zomertour.
26: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
27: Eén groot feest zal het
0: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
3: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
25: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
28: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
28: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
30: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
30: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
33: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
34: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Albert Heijn.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Uniek in de

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, het is 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met alleen een weeralarm. Extreme hitte momenteel in een groot deel van het land. Daarom het advies om een water en een paraplu mee te nemen in de auto. Je weet maar nooit. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam Amersfoort bij 37.1. En de A1 Hengelo-Duitse grens bij 164.0. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Eva Pasveer!
1: Oké, we gaan het weekend aftrappen op de allerbeste manier. Het is geen regels vrijdag.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Oké, en dat weekend, dat gaan we eventjes goed aftrappen. Het is 7 uur geweest, jongens.

0: Welk liedje wil je horen tijdens deze heerlijke, zwoele zomeravond? Kom maar door in de Radio NL, want jij bent de baas. Hey Johan, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Jij zit lekker in de auto, 20 graden, dan is dit wel goed te doen, hè, dit weer?
1: Ja, dat, zo is het lekker te doen. Ik heb hem op 21 graden staan en ja.
0: Lekker, man.
1: Wie doet me.
0: Hey, jij had een mooi bijpassend liedje om het weekend te beginnen. Wat wil je horen?
1: Ja, heel erg. Met die rokjes laten waaien.
0: Oeh, lekker. Dankjewel, Johan. Fijne avond, hè.
1: Normaal. Die rokje lekker waaien.

0: regels vrijdag. Dus kom maar door, wat wil je horen om het weekend af te trappen? Laat het weten in de Radio NL app. Teus uit Utrecht, goedenavond.
1: Ja, ja, wij willen van Jan Smit van Goes tot Purmerend. Van Goes tot Purmerend.
0: Oeh, leuk, leuk, leuk. Ga ik zo meteen draaien. Eerst voor Rachel. Jan Biggel stond gisteravond nog op het podium hier, hè? Iedereen weet dat.

0: Met inmeten 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Heb je trek?

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw!

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun, en natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: wel lekker, dit liedje met een windje on the side.
1: Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen, roet de zolaar.
0: Mr. Wijnconnoisseur himself. Het was Dries Roelvink bij Radio NL. En ik kom eraan in geen regels vrijdag. Wat wil jij horen? Je bent welkom in de gratis Radio NL app. Deed ook Joey uit Hengelo. Goedenavond.
2: Bijna, bijna, bijna, bijna.

Geen Regels Vrijdag op jouw Radio NL. Vincent en de Dromendans. Ja, het is bijna 8 uur. Normaal gaan we altijd door tot 9 uur met Geen Regels Vrijdag. Maar ja, zometeen dan start de zomertour. En daar wil je natuurlijk geen moment van missen. En daarom nu al op zoek naar een laatste rondje. Heb je een suggestie voor een echte weekendklapper? Stuur hem door in de Radio NL app. Deze is

0: Tilmer.
1: Het laatste rondje.
2: Ja, we doen eventjes een extra vroeg laatste rondje vandaag, omdat de zomertour natuurlijk zometeen gaat beginnen. En ik heb een hele mooie suggestie binnengekregen van Michel uit Amsterdam. Die dacht, weekendklopper, daar kan er maar één zijn. Gebroeders Kamp.
3: Doe allemaal je rechter.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.

0: Radio NL. De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Que sim.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
2: De Zomertour.
1: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bakboord, stuurboord.
5: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
3: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
14: Goeie Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met alleen een melding. Extreme hitte momenteel in een groot deel van het land. Neem water en een paraplu mee in de auto als je onderweg gaat. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Amersfoort bij 37.1. A4 Den Haag Amsterdam 2.2. A16 Breda-Rotterdam 35.6. En de laatste A59 Den Bosch naar Zonzeel bij 115.3.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: En inmiddels is het echt een minuten aftellen richting de zomertour 2026.
15: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
16: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Radio NL. Zomertour.

0: Radio NL. Zomertour.
1: Yes, je bent er de hele avond live bij als je de radio tenminste aan hebt staan. Of meekijkt via radionl.tv. Want daar kun je de Zomertour vanavond het hele spektakel live volgen. En mis je geen seconde. Vraag je je misschien af, ja, waarom zou ik die radio aanhouden? Wat heb ik te missen? Nou, een hoop. Daddy de Munk staat hier vanavond op het podium. Bernie komt langs. De Havenzangers. We hebben Ancora, Marloes, Belinda Kienaar, Kevin Paré. Vincent komt langs. Sinneke. En ik heb al verklapt. Hij is zelfs al in de building hier. Drie kwartier van tevoren. Keurig op tijd. Nog niet het leven als een superster, zullen we maar zeggen. Rutger van Barneveld. Om 9 uur trapt hij zometeen de zomertour af. Op deze vrijdagavond op de Brink in Assen. Toegang is gratis. Dat is misschien niet onbelangrijk om te zeggen. Je kunt hier gewoon gratis en voor niks naartoe. Het enige wat je mee hoeft te nemen is de zon. Maar goed, die is er al vanavond. Haal een koud drankje bij de bar en geniet van alle artiesten die hier vanavond op het podium staan. Het is in ieder geval nu al een legendarische avond tijdens de zomertour in Assen. Zometeen op Radio NL. René Schuurmans, Kido van der Graaf komt eraan. En eerst Guus Meeuwis. Het is een nacht. Yeah.

Graaf en eigen schuld. Tijdens de Radio NL Zomertour. Het is vrijdagavond. Het is heet op de brink in Assen. En de hits die zijn nog heter vanavond. Roet du Soleil, dit is Wolter Kroes.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stijl 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Pinalang lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, Wijgaard-fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
8: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Zomertour.

0: Monaco in Monaco.
1: De Radio NL Zomertour.
0: Lekker zeg, vrijdagavond en de sfeer op de Brink in Assen... die is momenteel het eigenlijk al niet meer te beschrijven. Het is al supergezellig hier, nu al. En dat al voordat de optredens zijn begonnen. Maar binnen nu en 19 minuten, dan gaat het hier losbarsten... op het podium op de Brink in Assen. Toegang is gratuit, fermé, gratis. Je bent erbij als je hier naartoe komt. Of kijk de hele avond live mee via radionl.tv. Dan mis je ook geen seconde van de Zomertour. Die zometeen wordt afgetrapt vanaf 9 uur... door niemand minder dan Rutger van Barneveld.

0: op het Radio NL Zomertour podium dat dit aankomende week de Hollandse nieuwe en daarom dus de meest gedraaide plaat van volgende week is op Radio NL. Jeffrey Hazen en Loco. En we gaan ook Loco vanavond op de Brink in Assen. Binnen nu en een kwartier gaat het beginnen hier op het grote podium. Kom hier naartoe, de toegang is gratis of kijk de hele avond live mee via RadioNL.tv. Maar laat dan wel even weten waar je luistert, hè? Via de Radio NL app, in je achtertuin, op de camping, waar dan ook, stuur het in. Hoor je hier Donnie en Vroger.
1: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.

0: Pulse. Ranch saus. Lekker hoor, saus bij je pizza. New York pizza.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio NL.
4: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: 1 jongen. 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Goedenavond, dit is 9 uur geweest. Je luistert Radio NL met de actuele ANWB verkeersinformatie. 1 file op de A16 Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten, komt daardoor een ongeluk. Momenteel 2 rijstroken open. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister app. A1 Amsterdam Amersfoort bij 37.1. De A4 Rotterdam Den Haag 49.3. A12 Utrecht Den Haag bij 50.4. En de laatste A50 Arnhem naar Os bij 164.8. Goeie reis.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Radio
6: NL. Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
3: Zomertour.
6: Ivo Pasveer.
17: Yes, we gaan beginnen met Zomertour editie 2026. De vrijdagavond op de Brink in Assen. Je kunt hier gratis naartoe komen. Het plein dat begint vol te lopen. Je wil geen seconde missen eigenlijk. Maar zit je gewoon thuis in de achtertuin? Dan mis je ook niks als je meekijkt via radionl.tv. Ben je er klaar voor? We gaan beginnen. Heel veel plezier.
3: Radio NL.
6: Welkom bij de Radio NL Zomertour. Het leukste feest op een plein en op je radio.
3: Zomertour.
6: Met de populairste artiesten van nu en de belofte van de toekomst. Dit feestje slaat altijd aan. En hier is jullie presentator, Teke Wouda.
18: Dames en heren in Assen, goedenavond allemaal. Dag nummer 2 dat we hier weer bij jullie te gast mogen zijn op de Brink in Assen. En kijk, vooraan is de sfeer helemaal goed. Halverwege zag ik al mensen zwaaien, ze hoorden het ook. En een warm welkom, en dat ga ik even doen voor de mensen thuis die alleen maar meeluisteren. We staan hier op de Brink, omringd met verkoelende drankjes. Heel veel gezellige mensen. En mocht je meekijken via radionl.tv, dan zie je het. Maar voor de luisteraars ga ik het omschrijven. Het is een warme zomeravond. Daar hebben we al genoeg over verteld met alle codes en kleuren die we hebben. Maar Assen is niet weg te denken op zo'n avond als deze. En als ik dan fatsoenlijk ga vragen, Assen, hebben jullie er zin in vanavond? Nederland, zo klinkt een warme vrijdagavond en een warm welkom ook voor de dames daarboven op het balkon. Want we hebben hier naast ons een heel mooi gebouw, een appartementengebouw. En daar staan dames en die deden net al het dansje voor de man die zometeen als eerste hier op het podium mag komen. We houden jullie daarboven nauwlettend in de gaten, want het moet wel goed, hè, dames. De meester heeft het al gezien dat het goed zit. Hij zei, het liedje waar ik mee ga beginnen, kunnen ze meteen los. En dat is juist de hele grote hit die inmiddels al 2 miljoen streams per week pakt. Dus als we een week of 2, 3 verder zijn, mag hij ook een gouden plaat in ontvangst nemen. Hij kwam, zag en overwon. En in het tv-programma was het zo van, ja, wie gelooft er wel in wie? Nou, wij hebben vanaf dag 1 in hem geloofd en dat blijven we doen. Dames en heren, deze vrijdagavond op de Zomertour wordt gestart door Rutger van Barneveld.

Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben ongelooflijk trots. Met dit liedje sta ik vanaf vandaag op nummer 12 in de top 40. Maar wel dankzij jullie, hè. Dames en heren, ook zo'n lekker liedje. Jullie krijgen van mij een hele dikke 10.

Dames en heren, zijn jullie klaar voor die andere geweldig leuke hit? Wie het hardste zingt, krijgt een cadeautje. We gaan beginnen!

0: Ja, past dat wel in je drukke schema volgend jaar? Of zullen we deze gewoon de afspraak maken dat je er bent?
1: Ik ben er gewoon bij.
0: Goed zo.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Het leuke is, je gaat volgend jaar ook weer met Radio NL mee naar Turkije.
1: Ja.
0: Nou heeft Justin natuurlijk een hele grote hit met Sirio. Jij hebt een grote hit. Er gaan alleen maar nummer 1 artiesten mee volgend jaar. Zo'n ja, feestje gaat het
1: worden. Het is wel bizar, hè?
0: Het is toch gek voor horen.
1: Ja.
0: Jij vertelde me net, en dit is misschien wel even voor de mensen thuis ook, dan krijg je zoveel succes met deze gigantisch goede plaat. En wat gebeurt er dan met je agenda? Jij was op vakantie.
1: Ik was op vakantie 4 dagen. En ik zag dit in Nederland ontploffen dankzij de mensen hier onder andere. En mijn boekingskantoor belde, die zei, het is maar goed dat je 4 dagen weg bent, want het kan wel eens de laatste keer zijn.

0: Maar jij gaat nu hier vandaan vanuit Assen naar Brabant.
1: Naar Brabant.
0: Morgen weer een stuk of vier. Zondag nog een x-aantal. Maandag, dinsdag.
1: En dan hebben we 2 dagen vrij.
0: Heerlijk. Jouw weekend. Woensdag en donderdag.
1: Woensdag en donderdag.
0: Dames en heren, geniet ervan. Want er waren vanmiddag al mensen die zeiden hoe laat komt hij. Hij mocht beginnen. Rutger van Barneveld.
2: Dank jullie wel.
0: En nog volgend jaar in Assen. Bij deze. Jongens, jongens, dat is het mooie. Je ziet ze komen en dan worden die, stuk voor stuk komen de grote hits op ons pad. Er waren net al mensen hier achter in de straat die zeiden: we komen straks weer naar jullie plein voor Rutger. En als je 1 keer op het plein bent, dan wil je niet meer weg. Want we hebben vanavond tot 1 uur live artiesten hier op de Brink in Assen. De volgende dame, die heeft al een x-aantal jaren met ons getoerd. Daarna werd het een heel klein beetje rustig en toen kregen we een belletje. Joh, ik heb een liedje, dat ga ik uitbrengen en dat kennen ze allemaal. En toen wij het liedje voor de allereerste keer hoorden, ik doe wat ik wil, hadden wij met de muziekredactie zoiets. Dit is een liedje, Hollandse Nieuwewaardig, die heeft ze gekregen. En wat zijn we super blij dat ze hier vanavond is. Dames en heren, louter en alleen, grote hits hier op het podium. Mag ik het horen voor Sinegal!

Wat fijn om weer hier op het podium te staan, hier in Assen. Ik ga... Nou ja, gelukkig zijn hier geen deuren, dus dat scheelt. Want het volgende liedje, dat moeten jullie niet te letterlijk gaan opvatten. Ik ga jullie namelijk allemaal de deur wijzen. Maar, jullie blijven wel staan, hè? Want ik meen er niks van, hè? Dat weet je, hè? Ik let op jullie, hè? Als ik één iemand weg zie gaan, dan stop ik ermee. Oké, daar komt.

Dankjewel. Oké, lieve mensen. Het volgende liedje, dat is voor mij persoonlijk een van de mooiste liedjes die ik in de afgelopen jaren heb op mogen nemen. En ja, eigenlijk, er zijn twee liedjes die ik nooit oversla als ik ergens moet optreden. En dat is natuurlijk Shalali. Maar dit liedje mag eigenlijk ook nooit ontbreken. Ik wil hem heel graag voor jullie zingen vanavond. Donkere dagen. Is dan alles nu over? Laat je mij zo alleen? Laat je mij zomaar vallen?

Dankjewel. Oké, ik heb het net al een beetje verklapt, hè. Ik ga nooit eerder het podium af voordat ik dat ene liedje heb gezongen. Shalali, shalala. Oké, daar gaan we.

0: Het is dan geweldig, gewoon 16 jaar na dato. Dit liedje was 2010, Sineke.
1: Klopt inderdaad.
0: En we weten het allemaal nog. Nou ja, vorige, of was het 2 weken geleden, stonden we samen op een feest. En toen werd door het publiek het draaiorgel nog een keer aangehaald.
1: Ja.
0: Bij de deur, voor de deur van Radio NL. En je hebt een draaiorgeldiploma. 16 jaar verder ben je er gewoon nog steeds gezellig bij in Assen.
1: Ja,
0: en wat ons betreft de komende jaren nog veel vaker.
1: Ik hoop het ook.
0: Daar gaan we voor.
1: Zeker.
0: Dames en heren, Sineke!
2: Dankjewel.
0: Het is net in de voorbereiding, het duurtje hiervoor, maar natuurlijk met de Radio NL Drive-In Show ook al uitgelegd. Maar alles wat jullie vanavond doen hier op het plein, op de Brink in Assen, wordt vastgelegd. En niet alleen voor later. Jullie zijn nu ook met z'n allen live op radionl.tv. En ik zag net allemaal mensen wat zweet weg wrijven. Maakt niet uit, want het is gewoon lekker op temperatuur. Maar blijf lekker lachen en feesten, want daar staat het IT onbekend. Het feestje, de aftrap, 3 dagen lang hier op de Brink bij Radio NL in Assen. Dus laat je lekker gaan en op de radio zijn jullie ook te horen. Want die microfoons hier op de zijkant van het podium, die registreren dan wat jullie klappen en schreeuwen en juichen. Dus wat dat betreft wordt het... Oh ja, jullie zijn wel heel enthousiast. Nu al klappen. Hou dit vast, hè. Dames en heren, we gaan de volgende artiesten erbij halen. En dit is een duo waar we jaarlijks een beroep op mogen doen. En de jeugd die heeft een hit ontdekt met de hitte bij dit duo. En bij de radio wordt hij de afgelopen dagen heel veel aangevraagd. Er is zojuist topoverleg geweest met deze man en deze vrouw. Willen jullie hem vanavond doen? Want ja, zo vaak is het niet boven de 30 graden in Nederland. En ze hebben beloofd hem te doen als allereerste. Dames en heren, live op de zomertour, Lucas en Geo!

0: Dankjewel.
1: Omdat het zo mooi gaat, jongens. Omdat het zo warm is. Het volgende liedje, dat is inmiddels 25 jaar geleden opgenomen. En die kennen jullie nog steeds. Steeds weer haal je.

Zo. We doen even een gezellige meezingen, vertaald in het Duits, jaren terug. Christian der Heimann.

0: Dag mensen, we gaan er eentje doen. En dat is een echt mooie, rustige smartlap. Over maar een klein beetje in de weer. Met als titel: Ik zal dansen op je.
1: Je luistert Radio NL op vrijdagavond tijdens de zomertour.
2: Dit is
3: de Zomertour.
1: En het is gezellig op de Brink in Assen. Heel veel mensen. Het is ondanks de warmte gewoon gezellig druk. Mocht je nu denken van, joh, ik heb niks te doen vanavond. Kom gezellig hier naartoe, naar de Brink in Assen. Toegang is gratis. En dan zie je vanavond nog optredens van onder andere Kevin Paré, Belinda Kienaar, de mannen van Ancora, Havenzangers, inmiddels ook al gespot. Marloes is binnen en ook zometeen Birdie en Danny de Munk. Ondertussen ook appjes in de Radio Rennep. Leuk om even van je te horen. Ik zie hier bijvoorbeeld Patricia uit Assen binnenkomen. Wij staan lekker op het plein en zoeken voor onze vriendin Roos een leuke man. Nou, hopen dat Roos er eentje vindt vanavond. Marcello uit Amsterdam. Ik zit naar een zomertour te kijken. Ik wil er heel graag een keertje heen, maar het is altijd zo ver weg. Ik woon in Amsterdam. Als jullie nou een keer naar Amsterdam komen, nou, breng ons niet op ideeën, Marcel. Wie weet. Dan nog een appie van Frida Nijland uit Deventer. Ik kijk Radio NL via de televisie in Deventer vanavond. Elliot Spijknissen kijkt gezellig mee. En ook Daan uit Klaasinaveen. Gisteren op het plein en nu lekker thuis voor de buis. Kijk, dat zijn de mooie berichten. Als je momenteel ook naar de Radio NL Zomertour aan het luisteren bent, laat dan vooral even weten waar je dat doet. Of je nou in de vrachtwagen zit, aan het werk bent, of misschien wel lekker in de tuin met je radiootje aan. Stuur een bericht in de gratis Radio NL app en laat weten dat je erbij bent. Zometeen zijn we bij je terug met meer muziek. Lier live vanaf de Brink in Assen.
3: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Radio NL.
3: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio. Ivo Pasveer.
1: En je bent er live bij via radionl.tv. Of natuurlijk gewoon gezellig via Radio NL. Dit is de Zomertour editie 2026.
3: De Radio NL Zomertour.
1: Met vanavond op het podium Belinda Kienaar, Kevin Paré, Lara Mila, Dennis van Dam, Vincent, Christine, Marloes, Ancora, Havenzangers. Je kunt rustig stellen dat dit het allerleukste feestje van Nederland op deze vrijdagavond is. En dan ligt er niet aan dat er heel veel feestjes zijn afgelast. Nee, zeker niet. Rico uit Posterholt stuurt nog een appje in de Radio NL app. Hier lekker aan het zwemmen met de Kate Zwaargeladen uit Kelpen-Oler. Ja, en wij gaan snel terug naar het podium. Want daar treden net Lucas en Gea op. En momenteel betreedt niemand minder dan Tirkenbouw daar weer het podium. Laten we snel gaan schakelen. Geniet van de Zomertour live vanuit Assen.
5: Heel toepasselijk. We voelen zo warm als vandaag. Is dat nog abnormaal? Dus ja, we denken we beginnen gewoon met dit liedje. En de jeugd, die had je echt helemaal te pakken. Dus helemaal top. Na aanleiding van alle verzoekjes die de afgelopen dagen binnenkwamen, hebben we het jullie gevraagd en jullie hebben het keurig netjes gedaan. Dus laat het lekker lang warm blijven in Nederland, kunnen we nog heel veel draaien. Dames en heren, een groot applaus voor Lucas en Gea! Het leuke is, en daar hebben we het in de studio met Lucas en Gea ook wel over gehad. Je gaat dan een generatie op generatie. En als je dan de jongste jeugd, die kent natuurlijk al die Nederlandstalige muziek ook. En we hebben daar gisteravond laat met z'n allen hier ook weer filmpjes van gezien. Dan zie je de 14- en de 16-jarigen alles woordelijk meezingen. En de artiesten die er nog bij waren, die zeiden eigenlijk moeten we hier meer dan trots op zijn. Radio NL, jullie draaien die muziek en het gaat van generatie op generatie. En dat heet muzikaal opvoeden. Nou, daar gaan we voor. Dan kunnen we over 80 jaar al die hits nog met z'n allen mee. En jij doet al een duimpje. Ik ben het ermee eens. 80 jaar is voor mij nog een heel ver weg. Dat ga ik niet halen, maar jullie vast wel. Weet ik zeker. Over leeftijden gesproken. Je begint als heel klein mannetje en je scoort een gigantische hit in Nederland. En dan komt er nog een hit en nog een hit en nog een hit. En al die jaren is hij erbij geweest. En we zijn zo super trots dat hij er nu ook weer bij is. Want kort geleden had hij zijn nieuwe single uit. En die hebben we volop gedraaid op Radio NL. Een plaat met een verhaal en een hele mooie clip erbij. Dat je hem zag lopen met de jukebox. Om die mensen dat heerlijke gevoel te geven. Dat heerlijke gevoel gaat hij nu vanavond hier geven. In Assen op de Brink. Dames en heren, hier is Danny de Munk.
6: Lieve mensen van Radio NL.

0: Een hele goede avond allemaal. Tussendoor een beetje drinken. Dat ga ik ook zeer zeker doen. Hey, wat een prachtig evenement vanuit de Radio NL. Ja. Mijn carrière, dames en heren, begon in 1984. En hebben jullie toevallig ooit de film Siske de Rat gezien? Gelukkig allemaal Siskes en Siska's hier bij Radio NL. We gaan terug naar de jaren 80. Zing met me mee, dan voel ik me niet verdomd.
1: Alright.

om liefde. Hoef ik ook al niet te vragen. Scheld is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee, want ik ben te klein. Goed, heel klein, dames en heren. Radio NL Assen. Laat je horen!

twee zachte armen.

Blijven drinken, blijven drinken. Ik ga een ode geven, dames en heren, aan mijn volkszangers van weleer. En dan heb ik het over Johnny Jordaan, Tante Leen, Willy Alberti, André Hazes en mijn opa en oma, Duur de Munk. En die zongen toen al het allerbelangrijkste, dames en heren, plezier maken.

0: inderdaad. Allemaal mooie mensen hier. Proost op het leven, dames en heren. 2 jaar geleden belde John West mij op. Ik heb namelijk in mijn carrière niet veel duetten gedaan. Moet maar eens kijken op YouTube. Staat een mooi duet op tussen André Hazes senior uit 1985 en ikzelf. Django Wagner heb ik een duet mee gedaan. Maar John West, 2 jaar geleden. En ik heb wel de indruk dat het een beetje wordt gezopen hier, toch? Niet? Klein? Nee, helemaal niet. Nou, ik zit in ieder geval aan het water. Lieve schatten, een duet tussen John West en mij. Hij heet Tequila.
1: Uno, dos, tres, tequila.
2: Oh, John, you work.

Jumpers, dames en heren. Lieve dames en heren, ik wil eindigen met mijn single Mikey. Het hele optreden door een valt de microfoon continu weg. Lieve schatten, met mijn nieuwe single. En ik hoop dat jullie, hey lieve schat, alles goed met je? Kan ik heel een klein beetje contact? Hey lieve, het gaat hier goed? Heb je het een beetje naar je zin? Goed zo. Doe ik hem voor jou. Wij hebben het heerlijk naar onze zin. Goed Assen. Radio NL.

0: genieten van de avond. Blijf gezond. En wees vooral lief voor elkaar. Dank jullie wel. Radio NL. Dikke kus.
1: Wauw, daar zingt hij ook nog. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Nou, dat hebben we. Oh, jeetje, het bedrijft door nat, Danny.
2: Ja, maar ik ga nou cheeren.
1: Nee,
2: het is
1: dat
2: warm. Ik heb, nou, wat is het? 3 flessen water.
1: Heerlijk.
2: En het gaat hartstikke goed. Heerlijk,
1: ja. Nee, daar heb ik tik hem even in. En je zei het net achteral, stilzitten is bij mij niet bij. Het moet altijd bewegen. Je staat nog steeds als een jonge god hier op het podium.
2: Ah, jong,
1: en,
2: jong,
1: ja,
2: jong.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik doe mijn best.
1: Nee, nee, nee, we hadden het hier achterover. Ik zei, dan gaan we over 10 jaar dit doen. En toen zei 10 jaar. En toen noemde hij even hoe oud je dan zou zijn. Maar dan ben je er gewoon nog bij.
2: Dat hoop ik wel.
1: Dat weet ik wel.
2: En je hoorde mij net ook zeggen, we nemen natuurlijk dingen best wel voor lief. Maar alles is te koop behalve gezondheid. En daarom zei ik ook, blijf gezond en wees vooral lief voor elkaar. Veel lachen, plezier maken en heerlijk genieten. Ja, toch?
1: Dat is het enige in het leven wat we met z'n allen moeten doen.
2: Absoluut.
1: Dames en heren, een grootheid. Al jarenlang mag ik het horen voor Danny de Munk. Dankjewel, man. Helemaal super. En tot heel snel. Absoluut. Wat een feest. En dat tot 1 uur hier vanavond. En dat is pas avond nummer 2. En dan gaan we morgen natuurlijk ook nog de zaterdag tegemoet. En dan zijn we hier met de Radio NL Artiestenshow. De XXL-uitvoering. Zodat we dan ook heel veel mensen welkom mogen heten. Hier op het grote podium. Dat gaan we nu ook doen. Want hij vertelde me net. Vroeger, toen was hij 16 jaar. Hij zei, dan had ik een brommer. Ging ik met vrienden altijd naar Assen. Naar de feesten van de TT en naar het circuit. En hij zei, gaandeweg kom ik ieder jaar gewoon op het circuit. En het leuke daarvan is, dankzij mijn werk en die grote passie voor muziek mag ik nu ook op diverse podia optreden rondom die 3 dagen in Assen. En hij zegt, wat ben ik blij dat ik ieder jaar jullie uitnodiging krijg om er weer bij te mogen zijn. Dit keer hebben we gekozen voor de vrijdagavond. We gaan hem erbij halen, want hij heeft een heerlijke zomerse plaat met een fantastisch Spaans tintje. Dames en heren, hier is Birdie!

amigo. No hablo español.

We zeggen met z'n allen olé! We zeggen olé! Jongelui, we zijn natuurlijk met de bus gekomen, of niet? Wie is er met de bus gekomen? Oké! Okay.

0: Kom in de bus.
1: Ik maak een
0: Ik maak een Ik ben jouw openbaar vervoerder.
1: Dankjewel, lieve mensen.
0: En natuurlijk welkom in de bus, hè. Want ik rij weer, hoor. Over 2 weken. Ik heb eerst vakantie. Ik sta in Assen op de camping.
1: Gezellig, jongens, of niet dan?
0: Ja, toch? Laten we proosten op NL.
1: Proostie!
0: En lieve mensen, als we in Nederland geen mooi weer hebben, dan gaan we natuurlijk met z'n allen het vliegtuig in. Ja, toch? Waar zullen we naartoe, jongens? Naar Mexico! Wat zeg jij? Naar Mexico! Ho, ho, ho, ho! Jongens, let op, hè. Let op, daar komt-ie, hè. Daar komt-ie, daar komt-ie, daar komt-ie. Hossa, hossa, hossa.

0: Oranje wordt de kampioen.
1: Never nooit natuurlijk, maar dat maakt niet uit, jongens. We hebben het al 4 keer verloren, die finale. Dus het zal echt niet gebeuren. Maar dat geeft niet, lieve mensen. Ik weet zeker dat er heel veel mannen zijn die vanavond nog even een rondje lopen door deze prachtige mooie stad. Ja, toch? Mag ik het rode licht? Daar komt-ie!
2: Iedere avond zie ik ze staan, lonken voor het raam, van 10 tot 5, verdienen centen met een

Jongens, wat zijn het? Zing maar. Het zijn de meisjes, jullie. Van de naam.

Jongens, gaan we morgen naar de Dusty Tree? Wel is de bee. Colin Fire is on fire. Ah ja, onze Nederlandse trots, jongens, samen met Zonta natuurlijk. Sorry, ik maak het even wat langer, jongens. Ik weet niet wie de naam komt, maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik heb vandaag de microfoon in mijn handen, toch? Jongens, we drinken er nog even een op. Ja, toch? Op het Nederlands succes, jongens en meisjes! Ranja, jongens, hoor. Jongelui, dank jullie wel dat ik hier mag staan vanavond. Het was een mooie

0: herinnering aan een super mooie tijd in Assen bij Radio NL. Tot snel!
1: Dit zijn de mooie momenten op zo'n avond als deze en hij mocht er weer bij zijn. Wat hij al zei, vanaf 16-jarig jongetje betrokken bij de TT. En dan sta je gewoon even op zo'n heerlijke zomeravond op vrijdagavond op het podium bij Radio NL. Heel graag tot volgend jaar, Birdie, gaan we doen. Dames en heren, Birdie! Het is een waanzinnig feestje dat we hier al zo lang mogen komen. En de Brink is toch wel echt het terrein geworden van Radio NL. En als we dan prachtig mooie foto's en beelden weer terugzien van bijvoorbeeld gisteravond. Nou, diezelfde beelden maken we vanavond natuurlijk weer. En voor de mensen thuis die alleen maar voor de radio zitten. De Brink is afgeladen vol met feestende mensen. Zoals dat hoort bij zo'n festival. En als we dan twee mensen uit mogen nodigen die daadwerkelijk ook alles van feest weten. Want kort geleden vertelden ze live op Radio NL dat er volgend jaar een jubileum aan zit te komen. En dan mogen we 50 jaar vieren dat ze met de band natuurlijk onderweg waren. En nu vader en zoon onder diezelfde naam nog steeds volop toeren door Nederland. En als je dan 50 jaar dat feestje mag vieren, dan gaat 2027 hun jaar worden. Nou, ik denk dat dit een heel mooi voorproefje is. Een volle Brink, duizenden mensen die alle liedjes meezingen. We gaan ze erbij halen, we gaan feest vieren, we gaan springen, zingen en polonaise lopen met de Havenzangers!

0: Lekker plakken, hè, met z'n allen.
1: Ja, maar beter als regen, toch?
0: Maakt niet uit. Het is nooit goed, hè?
1: Maar als je het toch over plakken hebt, dan is het volgende misschien een beetje van toepassing.
0: Vind het wel. Pak de buurman, de buurvrouw die naast je staat, even lekker vast.
1: Vraag het wel even, dat moet tegenwoordig. En als het mag, dan pak je elkaar lekker vast. En dan gaan we met die hele hut van links naar rechts. Let op.
0: Zing maar lekker mee.
1: Het zijn allemaal bekende liedjes. En als je het kent, zing je mee.

0: Precies, jongens, wat een feestje.
1: Ja, lekker man.
0: Ondanks dat het warm is, wat een feestje. Als wij zeggen, jij bent de zon. We gaan knallen. Ja, ga je met ons mee? Als ze maar een beetje...

0: helemaal toppie.
1: Onze joppie vond het toppie.
0: Ja, wij ook.
2: Gezellig, gezellig, gezellig.
1: Jongens, we zijn hier vanavond in Assen. Wie gaat er allemaal? Wie komt er voor de TT?
0: En die komt er gewoon om lekker een beetje bier te drinken en te feesten.
1: Om te zuipen.
0: En wij ook.
1: Ja, wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. We hebben haast. Jongens, we zijn allemaal onze vrienden.
0: Let op wat hij zegt.
1: Schat, ik

0: Zo, feest in de kroeg, feest in Assen.
1: Jongens, ik ga heel veel van jullie vragen. Ik weet het is warm. Maar ik wil jullie vragen hier, Assen. Draai één keer een kwartslag. Met de neus dezelfde kant op.
0: En ja, dan dat is altijd goed.
1: Arm bij de buurman, buurvrouw op de schouder.
0: Ja, en teken zei ik net al natuurlijk. Volgend jaar staat deze man hier naast mij 50 jaar op de podia. En ongeveer bijna 50 jaar al met dit liedje. En ik weet zeker, voor Willem vanavond, hoe heet het ook is, gaan we allemaal in de Polonaise voor Radio NL met 's nachts. Na 2 jaar.

0: Radio NL Zomertour.
1: Het waren de havenzangers en 's nachts na tweeën op de Brink in Assen tijdens de Zomertour. Je bent er de hele avond live bij als je luistert via Radio NL. En meld jezelf vooral even in de Radio NL app, hè, waar je op dit moment naar de Zomertour aan het luisteren bent. Hoe je aan het genieten bent met een drankje, misschien nog druk aan het werk. Carlo uit de Lier bijvoorbeeld, hier vanuit de Lier in Zuid-Holland, genieten van de Zomertour en de leuke artiesten. Wat een heerlijke sfeer daar in Assen. Christian uit Duitsland, ik moet net als jij werken. Luister uit de vrachtwagen, groetjes. Nou, het is bijna geen werken meer, Christian. En Dennis uit Musselkanaal, wij genieten vanuit Zuid-Frankrijk van de Zomertour. Mark uit het Zand, goedenavond. Wij luisteren mee in de tuin met Manon en Bas. We doen de groeten aan Geert Hooiveld. Die staat bij jullie. Fijne avond. Ja, en ik ben toch ook benieuwd hoe jij erbij zit. Open die app en stuur een bericht. Dan ben je erbij vanavond bij de Radio NL Zomertour. Met zo direct op het podium Marloes, Belinda Kienaar en de mannen van Ancora.
0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
2: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
1: Goedenavond, bijna 11 uur. Je bent live bij de Radio NL Zomertour vanuit Assen. Met live op het podium Ancora.
4: En

Jongens, geweldig, geweldig, geweldig om hier weer te staan voor de zoveelste keer bij Radio NL Zomertour. Jongens, fantastisch. Ik heb gehoord, en dat hoor ik al jaren, dat hoorden wij al jaren, dat het hier in Assen één grote familie is. Is dat zo? Pak even de buurman vast. Pak even de buurman vast of de buurvrouw. We gaan zingen. Kom maar.

0: Dankjewel.
1: Jongens, zijn we klaar voor het volgende liedje? Welk liedje moeten we doen? Voor Zeeman!
0: Oké, zeemannen, zeevrouwen en alles ertussenin. We gaan een feestje bouwen met z'n allen. Doen jullie mee?
1: Jongens, we gaan springen!

0: die handen, die handen, die handen, die handen.
1: Die zit als in het bloed. Wordt zeven.
2: En
1: pak de roel.
2: Laat je horen, jongens, voor Radio NL. Dat kan harder.
0: Oké, zijn we er klaar voor. Assen, springen!

Ik wil het hele pijn horen. Oh, jullie zijn geweldig, jullie zijn geweldig. Oh jongens, het volgende liedje, dat kunnen jullie allemaal. Dat kunnen jullie allemaal. Ik wil vragen of jullie allemaal die lampjes aan willen doen. We gaan al die lampjes aan doen. Maar we gaan van links naar rechts. En het liedje is getiteld Ga met me mee! Jongens, al die lampjes, laat ze maar zien. Harsen! Jullie zijn geweldig. Achterin ook, jongens. Die lampjes, die lampjes.

lampen gaan uit, de kroeg gaat dicht. We lopen naar buiten in het ochtendlicht. En ik zeg, ik wil jou voor het leven.

0: Ik wil het toch even vragen aan iedereen. Wij komen al zoveel jaar hier. Met dank aan één grote radiozender hier in Nederland, Radio NL. En ik wil er een groot applaus daarvoor, wat ze elk jaar hier weer neerzetten aan artiesten. En dat jullie hier altijd hier zijn, dat is een groot compliment aan beide kanten voor Radio NL, maar ook voor de mensen hier uit Assen en omstreken. En wij willen zeggen, na zoveel jaar dat we hier al staan, wij gaan met jullie, wij gaan met Radio NL, met iedereen van de organisatie, door storm!
1: Oké, jongens, de grote finale van de koor. Daar gaan we. We beginnen met die handen omhoog.
2: Maar dit is wel een hoogte.

steken veel gevaren, maar die zullen wij.

0: Dank jullie wel.
1: Lieve mensen, wij wensen jullie nog een hele fijne avond hier bij Radio NL. En wij zeggen, dit was Encore!
0: Het is ieder jaar een groot feest wanneer de mannen hier zijn. En dat blijkt ook vanavond weer. Dan maakt temperatuur maakt echt helemaal niks uit. De handen hoog in de lucht. Er wordt keihard meegezongen, geklapt en gezwaaid. Een duidelijk applaus voor de mannen van Encore! Heerlijk jongens, wat een feestje. En als je dan vanaf de VIP-trailer of achter het podium mee staat te kijken hoe jullie genieten en hoe jullie lekker uit jullie bol gaan, dan is het een voorrecht om hier weer te mogen zijn in Assen. Daarover gesproken, we hadden haar gevraagd, kun je erbij zijn op vrijdagavond? Ja, dat gaat lukken. Ze zei het leuke daarvan is, mijn roots liggen in Assen. En volgens mij gebruik ik die term al jaren wanneer ze dan aangekondigd wordt. Maar het leuke is, oude vrienden van vroeger zijn hier naar het plein gekomen. De familie is aanwezig. Goede kennissen, buren, alle mensen die haar hebben zien opgroeien in Assen zijn vanavond hier op de Brink om dit optreden bij te wonen. En ze woont er net over de grens bij onze oosterburen. Maar ze vindt het fantastisch om ieder jaar weer terug te mogen komen. We hebben er vorige week of twee of drie geleden was ze bij ons in de studio. Hebben we het er uitgebreid over gehad. En nu is het moment daar. Vrijdagavond 26 juni op de Zomertour. Hier is Marloes!
2: Een hele goedenavond, lieve mensen. Ik zeg, doe vanavond.

heren, fantastisch dat jullie hier allemaal aanwezig zijn tijdens dit TT-festival hier in Assen. Bij het Radio NL podium, waar het altijd gezellig is. Deze is speciaal voor alle mensen die van een feestje houden. De tent moet op zijn kop.

Woe! Nou, en dat kunnen jullie ondanks die warmte. Ongelooflijk, heerlijk. Jongens, we kennen het allemaal. Ups en downs in het leven. Ellende en geluk. Maar het is altijd belangrijk dat je voor het positieve gaat. Dat je je kop de juiste kant op zet. Een mooie boodschap dat ik heb verwerkt in de volgende single. Gelukkig, luister maar.

Ja jongens, het is natuurlijk niet altijd roze geur en maneschijn in een relatie. Soms heb je van die momenten dat je denkt, hou alsjeblieft je mond, we blijven netjes. Nou, dan is dit het moment om juist die frustratie er even lekker uit te gooien. De titel zegt mooier dan genoeg, je zeurt te veel.

0: Jongens, fantastisch. Wow.
1: Ja, nee.
0: De dingen gaan weer aan.
1: Ja, nee, dan hoor je jezelf.
0: Wow.
1: Maar jij wilde nog wat zeggen. Je zei jongens en toen stopte je.
0: Ik wou gewoon zeggen, ik vond het weer fantastisch om hier te staan. Wat jij zegt, in mijn geboorteplaats, mijn familie. Ik zie het overal staan. Heerlijk, ja.
1: Dan
0: en de sfeer is altijd goed hier.
1: Zullen we dan bij deze afspraak maken voor volgend jaar dat je er gewoon nog een keer bij bent?
0: Heel graag, heel graag.
1: Dames en heren, laat het horen voor Marloes.
0: Dankjewel.
1: Jongens, prachtig. Gisteren kleurde het hier volle bak oranje, omdat we toen de nacht nog in moesten met de prachtige wedstrijd. Maar een aantal zie ik nog steeds in de oranje shirts en hou dat vast. Want aankomende maandagnacht, van maandag op dinsdag, dan moeten we om 3:00. Wie gaat er daadwerkelijk s'nachts allemaal zitten kijken? En wie denkt, ik lees het de volgende dag wel? Oh, die zijn er ook. Nou, weet je wat, we gaan gewoon kijken en hopelijk weer een ronde verder. Wij gaan wel verder met de zomertour op deze vrijdagavond. En wat ik daarnet al zei, ook morgen zijn we bij jullie te gast. En daar kijken we ook alweer naar uit. De dame die we er nu bij gaan halen, ze heeft hit na hit na hit gescoord. En we weten ook dat er de volgende alweer klaar ligt. En ze zit eigenlijk een soort van keuzemomentje. Er liggen er twee klaar, maar welke moet als eerste? Nou, ik denk dat er vandaag of morgen bij hun thuis een dobbelsteen aan te pas komt. Zijn het even nummers, wordt het dat liedje. Wordt het oneven nummers, dan gaan we voor dat liedje. Ze wist ooit al een hele grote hit te scoren in de Radio NL Top 1500 met De Zeven Oceanen. Maar als ze dan hier staan en we gaan met z'n allen een feestje vieren en we nemen nog een drankje. Ook daar heeft ze een liedje over gemaakt met nog één, nog één, nog één. En er is ons geadviseerd dat we moeten blijven drinken met die hoge temperaturen. Laten we dat samen gaan doen met deze dame. Want hier is Berlin.
0: We gaan een feestje vieren. We beginnen met de tijd van ons leven.
2: What?

Mensen, we gaan er lekker meezingen. Allemaal de handjes omhoog, de lampjes mogen aan. Met 7 oceanen.

Ja, mensen, laten we allemaal proosten op Radio NL die dit allemaal ons mogelijk heeft gemaakt. Dat we hier mogen zingen en een fantastische avond mogen beleven. Weet je, en daar heb ik een heel lekker liedje over. Nog één!

0: Ach mensen, ik denk altijd maar zo, geniet elke dag van elkaar. En vanavond doen we dat. Het leven valt best mee.
1: Ik kwam gisteren aan om een uur of twee. Geen idee waar ik was beland.

0: Het leven is oké, jongens. Nog heel veel plezier, dankjewel.
1: Als je op dit soort avonden dit soort mooie liedjes mag zingen van het leven valt best mee en je hebt er een drankje bij en je zit samen gewoon lekker te genieten nou, van al het moois, dan is het echt fantastisch.
0: Heerlijk!
1: En dan zeg je ook nog, ik ga naar huis. En dat is eigenlijk nu ook dat moment.
0: Ja,
1: ja toch? Heel goed gekozen. Dames en heren, deze dame, we hebben het al eens vaker gezegd, ze behoort echt tot de top als het gaat om de beste zangeressen van Nederland. En daarom als ze verdient het, een heel groot applaus voor Belinda! Dankjewel, Belin.
0: Dankjewel, schat.
1: Er begint toch een windje op te steken. Dat is helemaal niet erg. Dat is even de frisse wind die door Assen waait om het een beetje koeler en aangenamer te maken. Maar jongens, we gaan het niet steeds over het weer hebben. Het gaat om het feest. En als ik dan de eerste 2-3 rijen bekijk, die waren hier al in alle vroegte vanavond. Heel veel bekende gezichten die er gisteren ook bij waren. En natuurlijk de vaste mensen die al jaren hier naar de Brink komen in Assen om samen met ons dat mooie feestje te mogen vieren. Dat geldt voor sommige artiesten ook, want die mogen gewoon niet ontbreken. En deze man is jaarlijks hier op dit podium aanwezig. En de afgelopen periode hebben we hem op televisie ook vaak kunnen aanschouwen bij The Voice of Holland. Menig liedje staat bij ons in de playlist op Radio NL. En er zullen de komende jaren nog heel veel aan toegevoegd worden. En dat hij kwaliteiten heeft, dat gaat hij de komende 15 minuten bewijzen. Want hier is Kevin Parey!
2: Je luistert naar de zomertour op Radio NL. We zijn in afwachting van het optreden van Kevin Parey. En daar gaat hij.
0: Goedenavond.

0: vanavond heb ik nooit genoeg. Hey. Jullie ook niet toch, denk ik, hè? De avond is nog jong, dames en heren. De avond is nog jong. Waar zijn de gezelligste mensen in Assen vanavond? Laat je eens horen. Oh, alleen maar gezellige mensen, dat kan niet anders. Dames en heren, ik ben vanavond niet alleen. Speciale 5G-verbinding met een van de gezelligste rappers van Nederland. Hij is erbij, jongens. Wie kent hem niet? Donnie. En samen gaan we dit liedje zingen. En jullie kennen het allemaal. Ja, je kent het, hè? Tuurlijk. Oké, let op. Daar gaan we. We bellen hem nu in.
1: Tino, Donnie.

0: Ja, lachen, gieren, brullen. Toen laat mijn glas maar vullen. Want vanavond ga ik even. Absoluut, dat doen we zeker.
1: De Radio NL Zomertour.
2: Goeienacht, je luistert naar de Radio NL Zomertour vanaf de Brink in Assen met op het podium Kevin Paré, die net een cover deed van de Tino Martin. Vanavond uit mijn bol. Zaterdagavond, een heerlijke zaterdagnacht voor de boeg. Althans, het wordt wel een plaknacht, hè? Laten we wel wezen. In de meeste, op de meeste plekken momenteel gewoon nog steeds boven de 25 graden. En het lijkt zo te blijven. Met andere woorden, als je niet kunt slapen, des te meer reden om Radio NL aan te houden. Want in het komende uur hier nog optredens van onder andere Lara Mila, Dennis van Dam, Vincent en Christine. Blijf erbij.
1: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio NL.
1: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
3: Zomertour.
1: Ivo Pasveer.
2: Je bent er live bij en je geniet mee van alle optredens die hier vanavond nog op het podium staan op de Brink in Assen. Ja, en ben je in de buurt, kom gewoon gezellig langs, hè. Dat kan ook nog. En dit is de Hollands Nieuwe deze week.
1: Radio NL. Dit is deze week.
3: Deze week.
1: De

0: podium tijdens de zomertour in Assen. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Je bent er live bij de zomertour op de Brink in Assen. Je gaat nu genieten van Lara Mila live op het podium.
1: Draaien, volle bak draaien. En dat doen we nog dagelijks. En hoe mooi kan het dan zijn wanneer je uit Assen komt en datzelfde Radio NL komt naar Assen voor de zomertour. Dan is 1-1-2 en die cijfertjes hebben we bij elkaar opgeteld. We gaan van haar genieten. Geef haar een oorverdovend applaus, want deze dame gaat absoluut de top halen in Nederland. Voor jullie nu in Assen en later in heel Nederland. Hier is Lara Mila!

Nou, volgens mij is het hier een potje gezellig in Assen. Hey, ik heb een aantal weken geleden alweer een eigen nummer uitgebracht. Hij heet Had ik je maar nooit gezoend!

Hey, ik heb al wel even gespiekt in het publiek. Maar volgens mij zijn hier wel een hele hoop Mona Lisa's. Ik ben benieuwd of jullie deze kennen.

ik hoor in het publiek al heel vaak teaser. Ja. Hey, het volgende nummer is van Monique Smit. Zijn hier ook een beetje fans van Monique Smit?

mensen, wat zijn jullie aan? We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer. En dit is een medley. Hey, ik heb een vraagje, want Hazes is de basis, toch?

0: Nou, Assen, dat was hem helaas alweer. Wat waren jullie aan?
1: Wauw, fantastisch. Lara, je allereerste keer hier op de zomertour van Radio NL.
0: Superleuk te
1: In je
0: maken.
1: Eigen Assen.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Wat
1: dames en heren, is ze goed of is ze goed? Nou, dat bedoel ik. Bij deze gewoon volgend jaar er weer bij zijn.
0: Superleuk, gaan we doen.
1: Lara Mila! En dat is het mooie van nieuwe muziek. En dan mogen we dit soort mooie talenten, goede talenten op het podium verwelkomen. Bij deze de belofte dat ze er gewoon in 2027 weer bij is. Dames en heren, we gaan het even anders doen. Normaal gesproken roep ik de naam van de artiest en die gaat dan meteen met een liedje beginnen. Maar ik ga zijn naam wel noemen. En wat hij zelf niet weet, je moet er eerst even bij komen. Ik loop hier, want die staat gewoon te wachten. Dennis, kom deze kant even op. Voordat jij begint.
2: Want ik zeg goedenavond.
1: Het is 12 uur geweest. Het is inmiddels zaterdag 27 juni. En dat betekent dat deze man vandaag jarig is. Ja! Lang zal hij leven. Lang zal hij leven.

0: Ja, ja, let op Dennis wat er gaat gebeuren. Assen, hiep in de piep! Hiep in de piep! Hiep in de piep! Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dankjewel. En dat ik dat nog maar meemaken, dat jij voor mij zingt.
0: Ja, dat gebeurt niet zo gek vaak, dus dit is er eentje voor in de boeken.
1: En wat kan hij zingen, hè? Wat kan hij zingen?
0: Hij kan veel beter achter gaan staan kijken hoe jij het doet. Dames en heren, Dennis van Dam!
1: Ik sta zelf zin in een feestje! Oké, here we go.

Ik zeg Assen, goedenavond! Wat een feestje, hé. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen op mijn verjaardag gingen zingen voor mij, zeg. Dankjewel. En ik heb mijn grootste liedje meegenomen, mijn allerdikste klapper. En ik ga hem samen met jullie zingen. Zaterdagavond zijn we weer vrij. De hele avond. Here we go!

la la la la. Oké, we gaan kijken waar de gezelligste mensen op het plein zitten. Aan deze kant, aan deze kant. Yippie-ai-ye. Oké, oké. Mensen aan die kant van de bar. Hey, Assen, jullie zijn geweldig. Ik heb een liedje gemaakt. En hij ging bij Radio NL helemaal viral. Ik zei, de DJ's die hadden de blaren in de handen van het nummer draaien. Elke keer klikken op het nummer. Hij heet Marijke. Ik weet niet of er nog een Marijke is. Maar we gaan hem hier speciaal voor jullie doen. Marijke!

Assen, jullie zijn echt geweldig. We gaan nog eentje doen. En dan staat er eentje weer klaar. Een hele bekende van mij. We gaan er eentje doen. We gaan er eentje doen. En ik weet zeker dat jullie allemaal mee kunnen zingen. De feestversie. Elke dag samen. De tijd die

0: als een dankjewel.
1: En dat allemaal op zijn verjaardag. Dit is het eerste cadeautje wat je uit mag pakken. En dat is een volle bak op de Brink in Assen.
0: Geweldig.
1: Maak er een hele mooie dag van, Dennis. En geniet ervan, hè.
0: Hey, dankjewel.
1: En dit is het verjaardagscadeautje wat we namens Radio NL aanbieden. Een heel groot applaus voor Dennis van Dal.
0: Dankjewel.
1: We waren net met de volgende artiest een beetje in overleg. Die heeft zoveel goede liedjes op zijn repertoire staan. En het eerste liedje waar hij zo meteen mee gaat beginnen is ook meteen zijn allergrootste. En die draaien we al, ik denk 2010 moet het geweest zijn. Dat zal dan aan 16 jaar zijn dat we die plaat draaien. Maar we hadden het net ook al even over de voetbal. Voor aankomende maandag op dinsdagnacht om 3 uur mogen we spelen. En hij heeft kort geleden ook een oranje liedje uitgebracht. En alle artiesten hebben of een USB-stickje bij zich of een tablet waar al die liedjes op staan. En toen zagen we het. Ik zei, Assen is echt wel in de oranje sfeer. Die mag je dan daadwerkelijk wel doen. En die gaat hij zo meteen ook voor jullie doen. Hij is uit Brabant hier naartoe gereden. En hij zei, Brabant was het warm, maar in het hoge noorden gaan we feest vieren. En dat kan je met het alle respect aan deze man overlaten. Want die weet inmiddels hoe het werkt. Hij is overal geweest in het land. Binnen en buitenland. Oost, west, noordoost. Het maakt deze man niet zo gek veel uit. Ik ben super blij dat hij er vanavond bij is. En we gaan de dromedans met hem doen. Hier is Vincent!

0: En voor al die handen omhoog, allemaal. La, la, la. Jongens, het volgende liedje dat ik doe. Dit is echt een geluksmomentje. Misschien ken je hem nog niet. Maar we gaan met je meeklappen. Hey, hey, hey, hey.
1: Soms zit eigenlijk alles mee. Ik vraag er één, maar krijg er twee. Op een terrasje in de zon. Een blonde schoonheid loopt voorbij. En vraagt, is dit plekje vrij?

Jongens, Nederland gaat voetballen. We gaan heel goed. Wie zijn er allemaal oranje? Even Aldi. Nederland, oh Nederland. Jij bent een kampioen. Wij houden van oranje. Om zijn... Ik wil al die handen omhoog voor mijn nieuwe single. Voor oranje. Wij zijn oranje. Het hele plein. Iedereen los je handen.

Jongens, heel... hebben we wat lampjes? Hebben we wat lampjes, jongens? Ik ga iets doen. Iets voor jullie tijd. Een man waar ik heel veel respect voor heb. Helaas vorig jaar overleden. Hij heeft heel grote hits gemaakt. Generaties lang. Een ode aan Rob de Nijs, jongens. Je hebt het mooie plein in Assen. En die gaat zo. Liefde terug, jongens. Wat mooi. Hier we gaan. Ik woon het hele plein, maar echt iedereen. Al die lampjes van links naar rechts, jongens. Bij Radio NL. De Zomertour 2026. Kom op.

Heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn 5e verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat we klaar. Het schippersklaviertje

Jongens en assen. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en op. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel ducht, wat overdag niet kan. Al die handen omhoog op het plein, allemaal! En bij nacht, kom op, in de kroegen hier, Radio Nou, gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier. Titi Assen.

sterker hart dan dat van mij. Dans jij met mij, dan dansen wij. Zweven door de lucht, dromen als jullie. Als je straks thuis bent. Als je straks thuis bent, luister ook even naar mijn nieuwste single. Die heet Mon Amour, Por Favor. Het is alleen maar liefde voor jullie. Jongens, dankjewel. Heel fijn weekend. Doe voorzichtig. Dankjewel. Hey, hey. Even al die handen luchten, jongens.

0: Deze man die zit al zo lang in het vak. En als je hem dan hier gewoon alle energie ziet geven wat je de hele dag al hebt gedaan bij alle andere optredens. Dan is het de laatste van de vrijdag en die mag je dan doen in Assen. Buiten adem. Vincent, dit zijn de mooie avonden. De mooie zomeravonden.
1: Dit zijn heel mooi. Het is echt ongelooflijk. Fantastisch publiek. Ik zag het al op de tv. Jongens, jullie zijn allemaal op tv, hè?
0: Ja, dat hebben ze vanavond uitgelegd.
1: Dat is goed, jongens. Maar fantastisch en nogmaals een goed weekend. En dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb genoten.
0: Heel graag tot de volgende. Dames en heren, Vincent! Dankjewel. We zijn bijna toegekomen aan de finale wat betreft het live optredens van deze vrijdagavond. En zometeen is het dan de drive-in show voor Radio NL, zoals we dat gisteren ook uitgebreid hebben gedaan. Met zometeen collega Hessel hier op het podium. Maar we gaan afsluiten met een dame die wij vorig jaar echt goed hebben leren kennen. En toen had ze samen met boer Benny die prachtige single De Warme Bakker in een nieuw jasje gestoken. Maar deze dame is zo talentvol en in de optredens in het land. Nou ja, misschien volg je haar. Ze is van alle markten thuis als het Nederlandstalig is, Engelstalig, apres-ski, een vleugje Duitsstalig. Het kan echt allemaal. En we hebben tegen haar gezegd, maak jij er de finale van die we heel graag willen hebben. En die gaat er komen. Die finale gaan we nu vieren. Samen met Christine!

gezelligheid. Welkom. Zijn er nog een beetje fans van Helene Fischer vanavond?

Oké, lieve mensen in Assen, mag ik even jullie aandacht? Ik wil dat!

0: Radio NL Zomertour.
1: Och, wat een feest hier op de Brink in Assen. Vanaf 8 uur vanavond staan de mensen hier al te dansen. Ze hebben de tropische hitte doorstaan. En vooral genoten van de Zomertour vanavond. En zojuist de finale met Christine. En dat was ook wel even beuken hier op het plein. Dat voelde je wel. Die trillingen door je hele lijf voelt lekker, kan ik je vertellen. Nou, tot zover de Zomertour in Assen. Morgenavond hier op de Brink. Niet vergeten, de grote Radio NL artiestenshow. Gratis toegankelijk, daar wil je bij zijn. Vanaf een uur of 8 hier op de Brink in Assen. En binnenkort dan is er nog een Zomertour. En alle info daarover, die vind je op radionl.fm. Nou, wil ik je vooral heel erg veel bedanken voor het luisteren. Voor het kijken via radionl.tv. En slaap lekker, mensen, in deze plaknacht. Tot maandag.
0: Tijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op een station in Westervoort, met omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daarbij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
11: Het hele land is rood, wit, blauw.